0: instappen in Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
1: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Stardays-voordelen. Ontdek hem bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
2: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
3: Nu 20% korting op je keuken.
2: Wij maken uw keuken in België.
4: Dit is Stop! In heel Vlaanderen en Brussel. Ook via DAB Plus en de Topradio BE-app.
5: Topheadlines krijg je van Niels.
6: Een goeiemorgen. De handelsoorlog tussen de VS en China ligt zeker stil tot 10 januari, dat zegt de Amerikaanse minister van Financiën. Er was eerder al afgesproken om hogere handelstarieven in beide richtingen, zelfs tot 145%, te schrappen tot 10 november, om overleg alle kansen te geven. En die termijn is dus verlengd. Niet toevallig nu, want de Chinese president Xi Jinping is 3 dagen op bezoek in Washington. Trump zelf stond hem op te wachten op de luchthaven en dat is erg uitzonderlijk. De twee zitten later vandaag samen, maar veel wordt er niet verwacht, vertelt Amerika-correspondente Grete Keizer.
7: Taiwan wordt een heikel onderwerp en artificiële intelligentie zal eveneens een groot deel in beslag nemen, maar ook daar verwacht men niet echt hele zware beslissingen.
6: In Roeselare in West-Vlaanderen is gisteravond een huis beschoten, mogelijk vanuit een voorbijrijdende auto. De voordeur liep daarbij erg veel schade op, maar er vielen geen slachtoffers. Er zijn ook nog geen verdachten opgepakt. De politie onderzoekt de zaak, mogelijk gaat het om een afrekening. En sport in de Champions League voetbal voor vrouwen heeft Oud-Heverlee Leuven 0-0 gelijk gespeeld tegen AS Roma. Het ging om de eerste wedstrijd van de competitiefase. Roma miste in de blessuretijd nog een strafschop. Volgende week trekt OAL naar Paris Saint-Germain. We krijgen afwisselend zon- en stapelwolken en het blijft droog, maxima rond 19 graden. Morgen veel zon en tot 25 graden.
4: Dit is Top! Ochtendclub, Brian en Louis.
8: Ik wil het toch even hebben met jou over een foto dat je hebt doorgestuurd deze ochtend.
9: Ja, sorry, ik was gewoon fier op mijn banaan.
8: Ja, maar ja.
9: Oh. Excuses.
8: Ja.

0: Ik neem je eventjes mee naar een momentje eerder deze ochtend. Het was ongeveer 4:30 wanneer ik een foto van de banaan van Brian in mijn WhatsApp kreeg.
1: Ik was er fier op. Ik heb het al gezegd. Sorry.
0: Ik ga zeggen, Brian, ik heb nog nooit zo'n rechte banaan gezien.
1: Voor alle duidelijkheid, want dit gaat zo weer heel raar klinken. Ik heb oprecht een foto van een banaan, het fruit, doorgestuurd naar u.
0: Ja, natuurlijk, wat anders.
1: Ja, maar ik wil dat hier toch even benadrukken. Maar geef toe, het was inderdaad een zeer rechte banaan. Hij stond eigenlijk met moeite krom.
0: Ja, er klopt iets niet aan. Dat klopt niet in mijn hoofd.
1: Zou die vol chemicaliën gezeten hebben?
0: Ongetwijfeld.
1: Nou, ik voel het al een beetje aan het schuimen op mijn mond. Maar,
2: Dit is de Ochtendclub. Brian en Louis.
1: Wat zou wel meevallen, zeg. Ik kan wel wat hebben. Dus
0: we zullen dat zien, hè.
1: Ja. Hey, goedemorgen. Het is donderdag 24 september. 6:06. Op dus deze donderdagochtend. En het is weer aan jou.
2: Jouw dagelijkse dosis.
0: Ja, elke ochtend beginnen we hier de ochtend met een dagelijkse dosis van een bepaalde luisteraar. Want ja, je bent al wakker op dit vroege uur. Hey. En dat verdient een kleine beloning. Een beloning in de vorm van een dosis die je helemaal zelf mag kiezen. Maar er is maar één vereiste. Het moet een muzikale dosis zijn. Dus we zijn op zoek naar een nummer dat jij op dit vroege uur heel graag wil horen. Een nummer waarmee jij zegt, ja, hiermee wil ik mijn dag starten.
1: Hiermee ga ik mijn dag maken.
0: Kan ook.
1: Dat is het eigenlijk. Hè? Dus als jij zo'n track hebt dat je heel graag wilt horen, alsjeblieft, zien we ze heel graag binnenkomen in de Top Radio PE-app. Dat sowieso. Justy, Sam Harper, die komen eraan. Just a Little, na deze Yves Larocque op de donderdagochtend. En

0: Stijn, er komen nog altijd opmerkingen binnen over jouw banaan.
1: Terecht. Ja. Meer kan ik daar niet over zeggen.
0: Nee, ik zie Mario hier. Ja, je hebt... Allez, ik ga nog eventjes duiden. Je hebt deze ochtend een foto gestuurd naar mij van jouw banaan.
1: Van mijn gele banaan.
0: Ja, die gigantisch fruit, recht was.
1: Met de schil, ja.
0: Ja, ja. Het gaat over fruit wel, denk ik.
1: Ja. Al die vieze ziektes.
0: Hè. Mario stuurt, er zat waarschijnlijk Viagra tussen die banaan.
1: Omdat ze zo reageren.
0: Ja, ik snap het wel.
1: Ik snap hem op. Ja, dat is goed, leuk, grappig. Ja.
0: En dan ook nog Anne.
1: Ja.
0: Dit is een pikant berichtje, jong.
1: Ja.
0: Ideaal zo'n rechte banaan voor seksuele opvoeding. Pure nostalgie. Hihi.
1: Mag ik zeggen dat ik vooral de hihi zeer vreemd vind? Ja. Dat vind ik een beetje ongemakkelijk. Maar Anne, leuk dat je erbij bent.
2: De dagelijkse dosis van...
1: Net zoals Dieter, dacht
0: ik? Ja, Dieter. Dieter uit Melle.
1: Goedemorgen, Dieter.
3: Goedemorgen.
1: Ja, ik ben even van mijn melk door de seksuele opvoeding van Anne. Mijn excuses. We gaan snel van onderwerp veranderen. Vertel eens, welke track kunnen we voor je draaien op deze donderdagochtend, vriend?
3: Ik had graag Disconnect van Jason Statham en Becky Hill gehoord.
1: Wow, lekker. Een beetje drum and bass op die donderdagochtend, zegt de man.
3: Ja, dat zeker.
1: Fantastisch. Heb je het nodig, zo'n beetje extra peper in je gat, of valt dat wel mee?
3: Ja, absoluut. Dat maakt een dag die echt goed is.
1: Nou, kijk, voilà, dan gaan we er gewoon aan beginnen. Zo simpel is dat. Peper in uw gat, Viagra, seksuele opvoeding.
0: Ja, rustig.
1: We moeten snel van onderwerp veranderen. Dieter, merci, fijne ochtend.
3: Ja, dank wel, jongens. Merci.

0: heeft Dieter uit Melle zeer goed gekozen als dagelijkse dosis. Becky Hill en Chase and Status met Disconnect.
1: Zometeen in de ochtendclub.
2: Ja, dan neem ik je mee doorheen de krantenkoppen van vandaag. En ik kan alvast zeggen, er is één onderwerp die voor redelijk wat commotie zal zorgen.
1: Een topstudent maakt van alles mee. Met een kater in de les zitten. Je hond die je cursus verslindt. Of een iets te persoonlijke foto in de verkeerde WhatsApp-groep zetten. Wat is jouw ultieme studentenfail? Stuur jouw gênante verhaal nu door via topradio.be of de Topradio BE-app. Word topstudent 2026 en win een kotfeest voor jou en je vrienden. Top.
3: Make you move. Als het leven even sukt, maak het dan lekker simpel. Met Manna, relax, saus erover.
4: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
5: Vanavond Belgische kost?
4: Worst met appelmoes? Want onze worsten zijn nu 1 plus 1 gratis.
5: Ah, maar ja, dat is zeker niet de worst case scenario.
4: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
6: Dag manneke.
7: Hey.
6: Ik kom de afvalolie ophalen. Is uw papa op terf?
7: Papa is naar het veld. Hij is maar 5 minuten weg, zo.
6: Oké, zeg, en wat wilde jij later worden eigenlijk?
7: Ook landbouwer.
6: Mag ik dan ook de afvalolie van uw tractors komen ophalen?
7: Tuurlijk. Dat is goed voor het milieu. En ook misschien voor mijn spaarpot.
6: Ja, slim.
8: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je landbouwbedrijf ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht en goed voor het milieu. Check je vergoeding op valorlub.be.
9: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
10: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
9: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
11: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. Tweede aan min 50% op Boni Atlantische zalmfilet.
12: De tweede aan min 50%? Oh, vanavond zal met een krokant korstje.
11: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
13: Mannetjes, ik moet dringend mijn huis renoveren. Zinne. Ik ben precies transet als ik over mijn vloer loop.
14: Belt nog Tom Rotees, die regelt alles.
13: Wat bedoelde?
14: Ja, die regelt heel mijn boel, geloof me. Van grondwerken tot een volledige renovatie. Terwijl dat gaat gewoon aan een toegang.
13: Dat zal wel.
14: Ja, maar het zal wel zeker, tuurlijk. En topkwaliteit, hè. En zijn prijzen vallen heel goed mee.
13: Echt? Dus?
14: Dus belt nog Tom Rotees. Vloeren, schaptegels, tomrotiers.be. Gidden zie je voor gewoon doen.

0: De drie van Louis.
1: Wat staat er allemaal op de voorpagina's van onze Vlaamse kranten? Ik neem je heel graag eventjes mee met de drie koppen. Het laatste nieuws opent met 4 op de 10 jongeren gebruiken nooit een condoom. Het haalt je uit je moment, is een van de quotes die erbij staat.
2: Ah, maar dat snap ik wel. Het moment dat je moet... Allee, ja, aanbrengen. Oh, ik vind dat heel ongemakkelijk. Het moment dat je moet aanbrengen, snap ik wel dat ze even wat...
1: Ja, dat is even, dat breekt de sfeer wel een beetje,
2: ik
1: maar goed.
2: Ik weet niet hoe dat bij u zat, maar als je dat dan niet gewoon bent... dat is dan wel gênant. Enfin, ga verder.
1: Ja, goed, het is wel nog altijd belangrijk om te doen, want het aantal SOA-diagnoses blijft hoog. Maar dus 4 op de 10 jongeren, ja, die gebruiken het dus nooit. En Sensoa is daardoor een nieuwe campagne gestart. Zin in mij, condoom erbij.
2: En door.
1: Dat zal een goede brainstorm geweest zijn.
2: Ja, absoluut.
1: Dan het nieuwsblad. Vooruit wil zone 30 rond scholen fors uitbreiden. Ja, nu is de zone 30 rond de scholen vaak gewoon de straat aan de schoolpoort zo. En Vooruit wil die dus uitbreiden naar zo'n straal van 300 meter rond de scholen om zo de schoolomgeving nog veiliger te maken.
2: Ik heb een beetje het gevoel dat we in cirkeltjes draaien. Ik heb zo het gevoel dat dat eigenlijk om de zoveel maanden komt dat terug.
1: Ja,
2: dat
1: klopt. Idee. Maar goed, het zal ook wel ergens nodig zijn,
2: ja,
1: zeker dan.
2: Ja, tuurlijk. Absoluut. Ja.
1: En dan Gazet van Antwerpen. Vakbond VRT wil Eurovisie Songfestival van het scherm houden. Gisteren kwam het nieuws binnen dat de VRT heeft beslist om opnieuw deel te nemen aan het Eurovisie Songfestival. Volgens CEO Frederik de Laplace zijn er concrete veranderingen bij de EBU, de organisatie van het Songfestival. En is het dus oké om voor de VRT om weer deel te nemen? Maar de vakbonden hebben dus nu dus aangekondigd dat ze er alles aan zullen doen om de uitzending van Antenne te houden. Dus dat wordt op zich al spannend.
2: Rebellie, vind ik goed. Rebellie bij de openbare omroep, dat vind ik leuk.
1: Ja, je hebt geen idee wat ze gaan doen daar dan.
2: Ja, dat gaat hetzelfde zijn als de andere jaren. Hè. Zo'n schoon zwarte pancarte met te zeggen wij willen dit niet, maar we gaan toch doen. Zodat.
1: Ah, ja.
2: Ja, dat is waarschijnlijk. Allee, dat was de voorbije jaren natuurlijk het geval. En sterker nog, Lobby, ik ga me daar gewoon properkes aan bij aansluiten aan die rebellie, aan dat
1: verzet.
2: Ga je ook
1: een zwarte pancarte tonen?
2: Ik heb al een zwarte t-shirt aan, dat helpt. maar nee, ik ga iets doen wat tegen het Songfestival ingaat.
1: Wacht, hè. Wat kan je doen die tegen het Eurovisie Songfestival ingaat? Ja, ik heb geen idee.
2: Een goede muziek draaien. Bij deze, mijn vorm van rebellie tegenover het Songfestival.
1: Ja, daar zullen ze niet goed van zijn.
2: Ja, dat denk ik ook. Recupereren, maanden aan een stuk. I am

0: Er is nog altijd veel te doen rond het Eurovisie Songfestival, want gisteren werd bekendgemaakt door de VRT dat we nu toch gaan meedoen als België zijnde, terwijl ze heel lang hebben gezegd van ja, misschien moeten we dat toch niet doen, want dat is een beetje raar met die landen die in oorlog zijn en weet ik wat allemaal.
1: Gevoelig, ja. En ratati.
0: En dan gisteren was het, weet je toch, we gaan het toch doen.
2: Ja, doe ik je zot.
1: Ja, ik zag een bericht binnenkomen van Nick, die zegt, weet je wat jongens, nog meer rebellie. Want ik had gezegd, ja, ik ga meedoen, rebellie tegen het Eurovisie Songfestival. Ik ga eens goede muziek draaien. Is ook gelukt, vind ik zelf. En Nick die zegt, goed, nog meer rebellie. Wat dacht je van het Europtop Festival?
0: Het Europtop Festival, dat doet me eventjes nadenken.
1: Ja, wel, en het feit dat dat moet gebeuren, wil zeggen dat we misschien toch nog eens moeten over nadenken.
2: Of dat wel zo'n goed idee is.
1: Ja, dat Eurovisie Songfestival, je kan erover bezig blijven eigenlijk. En dat is natuurlijk net het moeilijke aan heel het verhaal. Ja.
3: Top! We make you move. Alles is beter in de Ardennen.
4: De jacuzzi is warm.
5: Ik kom eraan.
3: Beleef de beste weekends in de beste vakantiehuizen. De Ardennen zijn beter met Ardennetap. Een testrit met de nieuwe Audi A3 Sportback. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi A3 Sportback vanaf €299 per maand in EasyLease. Met een voorafbetaling van €4.400. Aanbod voor particulieren. Info en voorwaarden op audi.be.
6: Ik ben het beu!
7: Oei.
6: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
7: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
6: Ja, en hoe verder liever?
7: Ver genoeg, maar niet te ver.
6: Ah ja, voor de kinderen.
7: Weet je wat? Jij... kunt. Da. Imo.
8: Da Simo!
7: Oh, zalig, hè?
6: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
7: Oh.
6: Oei.
7: Met een enkel.
6: Schat, ça va?
7: Nee.
6: Wat kunt er nog op staan?
7: Zo'n beetje.
6: Oh, schat, we zitten niet midden in het bos. Oh. Ja, kom, dan moeten we naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
7: Sst. Hé, hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
6: Ah, dat is in orde dan.
9: De schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee.
10: Tot en met 18 oktober bij Yuzu -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be. Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar Belgische kwaliteit. Profel, ramen en deuren met glasheldere belofte. Profiteer nu van speciale condities.
11: De Kinepolis Student Card, dat is anti-platzak. Een heel jaar lang 25% korting op filmtickets, snacks en drankjes. Gratis film op je verjaardag en een hele hoop extra voordelen. Vraag je kaart gratis aan op kinepolis.be/student.

0: gisteren werd dus bekend dat de VRT meedoet aan het Eurovisie Songfestival dit jaar, denk ik.
1: Ja, ja. Allee, volgend jaar.
0: Ja, voilà.
1: Ja, maar ja, goed. Ja, ja. Het is zo moeilijk rekenen, ja.
0: Je ziet, een hele moeilijke kwestie.
2: De Ochtendclub. Brian en Louis.
1: Ja, er is natuurlijk veel discussie over al dat niet meedoen. Thomas die zegt ook ja, over die deelname van België aan het Eurovisie Songfestival en die deelname van Israël. Zegt daarbij ook gewoon, ja, je kan zo evengoed Rusland ook terug laten meedoen met het Eurovisie Songfestival. Het maakt toch allemaal niet meer uit.
0: Ja. Klopt.
1: Ja, snap ik wel ergens. Dan Jeffrey, welk festival? Ons geld is toch op. We zullen betalen voor het gat in onze begroting om het op die manier weer groter te maken. Ja, we betalen natuurlijk
0: hoeveel,
1: om mee te
0: hoeveel,
1: doen.
0: Hoeveel is het?
1: 250.000 euro kost een toegangsticketje voor een land.
0: Ja, oh, participatiekosten.
1: Ja, ja, zoiets.
0: Crazy, 250.000 euro. Of ja, is dat, ligt dat in die lijn met een gewone televisieproductie? Ik weet het niet.
1: Ja, dat zal, nee, ik denk dat ze gewoon... Maar ja, goed, het is ook maar voor één avond, hè.
0: Dat is niet waar.
1: Allee, één week, ik ga het zo zeggen.
0: Ja, ja. Dan let op. Ja. Maar weet je wat ik daarvan vind? Ik ga nu heel eerlijk mijn mening geven. Niemand heeft erachter gevraagd, maar ik ga het toch doen. Ik vond, toen ik het bericht zag binnenkomen van VRT, dacht ik, ja, wat een verrassing. Omdat ik dacht, dat is nu al het derde jaar of het vierde jaar op rijbewijze van spreken, dat daar zoveel commotie over is. Wel meedoen, niet meedoen, misschien wel meedoen, maar misschien toch niet meedoen. En zo switchen die mannen constant van gedacht, zeg maar. En wat dat vooral heel frappant is, is dat ze elke keer zeggen, ja, maar let op, hè. Want als volgend jaar Israël meedoet, ja, maar dan...
1: Dan gaan we niet mee.
0: Dan doen we niet mee, hè. Maar dan gaan we wat meemaken, hè.

of the groove.

0: kersvers lid. Gisteren was dat Karel uit Zulte. Hij moest 2,5 uur rijden naar zijn werk.
1: Zometeen in de ochtendclub.
0: En vandaag moesten we op zoek naar iemand die vandaag jarig is.
2: Dat is denk ik wel redelijk moeilijk.
0: Ik denk dat ook.
2: Want je hebt natuurlijk als persoon maar 1 op 365 kans dat je vandaag jarig bent.
0: Ja, dus als jij een van de gelukkigen bent die vandaag jarig zijn, kom maar door in de Topradio BE-app.
3: Imo François, Imo François, Imo, Imo, Imo François.
4: Oh la la François.
5: 25 kantoren in West- en Oost-Vlaanderen, Brussel en Vlaams-Brabant. ImoFrançois.be.
6: Dit is Infinity, de match tussen jou en je ambitie.
7: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
8: Hallo, mijn modu van bedrijfswageninrichting. Ja, madame. Madame, als ik het goed verstaan, zie de slordigheid van je vent beu. Het is maar eens een kamionette dat een orde is. En hoe komt dat? Ah, omdat we er van modu van dat ingericht hebben. Ja, maar toeverstok het. Je dressing. Maar dat ga je zelf moeten doen, hè, madame. Modu van. Wieder maak je kamionetten een zak slimmer.
9: Autostuk? Of plots een extra wagen nodig? Geen zorgen. Kies uit het ruime aanbod van autoverhuur Meerschaert. Comfortabel en betrouwbaar.
10: Bestel in een paar klikken op verhuurmeerschaert.be.

0: vandaag nog geregeld, meteen op weg.
1: Moduvan. Widermaaier dressing, je kamionette, een zak slimmer.
2: Hey professional,
3: ja?
2: Vrijdag 25 september, open deurdag bij Santos Sint-Niklaas van 7:30 tot 20 uur. Ontdek topmerken als Festool, Milwaukee en Makita. Ongeziene kortingen, in de namiddag frietjes en een pintje. Santos Sint-Niklaas, Gentsebaan 64.
4: Op ons terrein vol materiaal zorgt er één iemand voor orde in de chaos. Eén held.
5: Held of geen held, er moet hier wel gewerkt worden, hè?
4: Rental Pumps. Solliciteer nu voor logistiek medewerker. Rentalpumps.eu.
6: Achtung Bevelgem! 3 oktober. Das grootste outdoor Oktoberfestfestival van België. Met Gebroeders Co. 5 stages, kermis en 4 party.
7: Tickets oktoberfestwevelgem.be.
8: Amai, hey, een schone vallen. Dat is niet de beste openingszin voor bij je lief. Maar wel als je bij Bandencenter alle stevens wilt werken. En we zoeken nog volk. Een vallenhersteller poederlaar. Proper werk van een handige mens. Check it out op stevensbanden.be.
9: Dit hoor je op Top Schaamteloos.

Wil je meer schaamteloos plezante radio horen? Luister naar de online zender Top Schaamteloos via topradio.be of de Top Radio BE-app. Top, we make you move.

0: Ik denk dat dat nog wel eens een moeilijke opgave zou kunnen worden, hoor.
1: Ja, dat zou inderdaad goed kunnen.
0: Iemand die vandaag jarig is.
2: Welkom in de Ochtendclub.
0: Dat is het criterium voor vandaag om, toegevoegd te worden aan onze Ochtendclub. Dat is een belangrijk element, want zonder aan dat criterium te voldoen, kom je hier gewoon niet in.
1: Ik heb er ook eventjes de officiële cijfers bijgenomen van ons Belgenlandje. Meer bepaald van Vlaanderen. Vandaag, op deze 24 september, zijn maar liefst 18.614 mensen jarig.
0: Laat ons hopen dat daarvan één iemand naar top luistert.
1: En dat die persoon al wakker is, maar goed, het is nog altijd 6:15.
0: Het is natuurlijk wel niet zo redelijk goed. Mag ik een voorstel doen?
1: Doe gerust, ja.
0: Het is maar een idee, hè? Maar zouden we kunnen zeggen dat we iemand zoeken die deze week jarig is?
1: Dat is ook goed van mij. Ja? We kunnen een klein beetje flexibeler zijn met de regels, dat mag wel, ja.
0: Allee, uiteindelijk... Wie doet eraan verjaardagen als je verjaarweken kunt vieren?
1: Daar ben ik helemaal mee akkoord.
0: Kijk, vanaf.

0: Het is vandaag 24 september en blijkbaar zijn er ook heel wat mensen jarig. Ik zie Sanne die stuurt, mijn stiefpapa Karel is vandaag jarig.
1: Nee, dat zegt ze niet. Ze zegt...
0: Mijn liefste stiefpapa.
1: Stel ik me meteen de vraag, heb je er meerdere?
2: Welkom in de ochtendclub.
1: Ja, klopt.
0: Opvallend.
1: Wens hem in elk geval een zeer gelukkige verjaardag, Sanne. Dat sowieso. We hebben iemand aan de lijn, dat ook iemand die jarig is. Axel uit Brecht, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Ja, jij bent wakker. Jij bent jarig, toch?
3: Ja, zeker.
1: Even om te checken, wat is jouw geboortedatum?
3: 24 september 1993.
1: Dan ga ik even snel rekenen, dan word jij vandaag 33.
3: Voilà, zeg.
1: Ja, ik vind dat we daarvoor moeten zingen. Gaan we doen. Kijk, voilà.
0: Ik ga eerlijk zijn, Axel, ik ben op zoek gegaan naar een nummer speciaal voor jou, maar het is Alex geworden. Is dat ook oké?
3: Ja, dat vind ik eigenlijk een heel lelijke naam.
0: Oh, oei. Hiep, hiep, hoera!
1: Hey, voor we je absoluut kunnen toevoegen aan die ochtendclub, hebben we eerst nog 5 snelle vragen voor jou, Axel.
0: Ja, de eerste. Wie was de eerste om jou te feliciteren vandaag?
3: Dat waren jullie.
1: Het zal wel zijn.
0: Wat is het leukste cadeau dat je ooit hebt gekregen voor jouw verjaardag?
3: Een hele lekkere bak bier.
0: Smaakt altijd natuurlijk. En dan, welk cadeau wil je nog heel graag krijgen voor de mensen die jou kennen en ja, die misschien nog inspiratie zoeken?
3: Merchandise van Den Antwerp.
0: Snap ik. Naar welke leeftijd kijk je het meeste uit?
3: 40 jaar.
1: Amai.
0: Dat is nog binnen 7 jaar. Ja. Kijk, ga je het dan opnieuw bellen, sowieso. En dan, wat is je favoriete club?
3: De ochtendclub natuurlijk.
1: Ja, natuurlijk. Ja, zeker. Ja.
0: Helemaal welkom in onze ochtendclub.
1: Absoluut. Wat is het criterium voor morgen? Waar moeten de luisteraar van morgen aan voldoen, Axel?
3: Ik zou graag een supporter van Den Antwerp hebben.
1: Oeh, gaan we die vinden?
3: Natuurlijk.
1: Ik voel dat ik op mijn gezicht ga krijgen. Als nee, Axel, dankjewel. En nogmaals, meer dan welkom in onze ochtendclub. Geniet van je verjaardag vandaag, vriend.
3: Dankjewel.
1: Jojo.

0: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Nu... Zeg, klopt dat hier?
1: Wat?
0: Hier staat op alle modellen.
1: Ja, ja.
0: En die prijzen zijn die gecheckt?
1: Absoluut.
0: De Ford Puma vanaf 19.900 euro.
1: Yep.
0: Oh, sorry. Ik ben een Ford. Leest jij de rest maar.
1: Oké. In september bij Ford niet te missen. Megastockdeals op alle modellen. Ford. Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
2: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week E-Force batterijen 20 stuks voor maar €2,79. Of Teddycare toiletdoekjes 60 stuks voor maar €0,74. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
3: Dit is Stop in heel Vlaanderen en Brussel. Ook via DAB Plus en de Topradio BE-app.
4: 7 uur, top headlines, krijg je van Niels.
5: Goedemorgen. Regeringspartij Vooruit wil de zone 30 rond scholen uitbreiden, dat meldt het Nieuwsblad. Nu geldt de zone 30 alleen in de straat van de school, maar Vooruit wil die zone uitbreiden naar een straal van 300 meter rond de school. De partij wijst erop dat er per jaar 1166 letselongevallen gebeuren binnen een straal van 100 meter rond de school. Dat zijn er gemiddeld zo'n 3 per dag. Vooruit wil binnen die zones ook trajectcontroles inzetten. In Roeselaren in West-Vlaanderen is gisteravond een huis beschoten, mogelijk vanuit een voorbijrijdende auto. De politie vond minstens 15 kogelhulzen. Er is veel schade aan de voordeur van het huis, maar er vielen geen gewonden. Er zijn ook nog geen verdachten opgepakt. De politie onderzoekt de zaak, mogelijk gaat het om een afrekening. Ex-pornoproducent Dennis Blackmagic, ofwel Dennis Boerkas, heeft de gevangenis van Leuven verlaten met een enkel band. Dat gebeurde gisterenmiddag al. Boerkas is 52, hij kreeg 36 maanden cel voor het stalking en het verspreiden van naaktbeelden. Daar zat hij 22 maanden effectief van vast. De pauze in de handelsoorlog tussen de VS en China wordt verlengd. Ze liep tot 10 november, maar dat wordt nu 10 januari, dat zegt de Amerikaanse minister van Financiën. Dat betekent dat China en de VS geen extra handelstarieven zullen toevoegen op mekaars producten, om het overleg alle kansen te geven. Het gebeurt niet toevallig nu, want de Chinese president Xi Jinping is 3 dagen op bezoek in Washington. Trump zelf stond hem op te wachten op de luchthaven, en dat is erg uitzonderlijk. De twee zitten later vandaag samen, onder meer over de economische samenwerking en de opmars van AI. Amerika-correspondente Grete Keizer.
6: President Trump bevestigde ook dat ook Iran op het agenda zal staan. Ondertussen klinkt vanuit het Amerikaanse congres, zeker vanuit de Senaat, een waarschuwing door Republikeinen aan president Trump om de Chinese president niet meteen te zien als trouwe bondgenoot, maar toch als een potentiële vijand.
5: En sport. In de kwartfinales van de Billie Jean King Cup tennis staat onze nationale vrouwenploeg 1-0 achter tegen Oekraïne. Jana Otsipka verloor de openingsmatch tegen Annelina Kalinina in 3 sets, 6-7 en 2 keer 6-1. Niet echt een verrassing, want Kalinina staat 48ste op de wereldranglijst. Otsipka is pas de nummer 474. Onze beste tennisvrouwen zoals Elise Mertens en Hanne van de Winkel haakten af. En in de Champions League voetbal voor vrouwen heeft Oud-Heverlee Leuven 0-0 gelijk gespeeld tegen AS Roma. Dat miste ver in de blessuretijd wel nog een strafschop. Het was de eerste wedstrijd van de competitiefase. Je hoort Julie Biesmans van OHL.
7: De tweede helft hebben we er een aantal keer heel mooi onderuit gevoetbald. Een paar grote kansen gecreëerd. Ja, jammer dat die bal er dan niet ingaat. Maar achteraf, ik denk dat we heel tevreden mogen zijn dat je tegen Roma, die vorig seizoen door de Italiaanse competitie, de beker, ik weet niet wat ze allemaal gewonnen hebben, tegen een heel sterk team eigenlijk 0-0 spelen.
5: Volgende week trekken ze naar Paris Saint-Germain. We krijgen vandaag afwisselend zon- en stapelwolken en het blijft droog, maximaal rond 19 graden. Morgen veel zon en tot 25 graden. Zaterdag eerst zon, later meer wolken en kans op wat lichte regen. Zondag omgekeerd, eerst wolken, later opklaringen, maximaal dit weekend rond 22 graden.
8: Het is nog relatief rustig onderweg. Eén plaats waar je meer dan 10 minuten verliest. Richting Antwerpen op de E313. 20 minuten aanschuiven tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost.
3: Dit is Top. De Ochtendclub. Brian en Louis.
8: Ik ga eerlijk zijn, ik heb het afgelopen dagen druk gehad met het onderzoek voor de roddelrecherche.
9: Jij druk, dat kan niet.
8: Ik ben echt waar, maar ik heb resultaat ook.
9: Ja?
8: Ja, ja.
9: Nou, zo meteen ontdekken we het na Last Frequency.

0: Elke week duiken wij in de boekjes, de roddelboekjes, en zoek ik iets uit.
1: De roddelrecherche.
0: Dan zoek ik of een artikel ja, echt de waarheid spreekt, natuurlijk. En deze week is mijn oog gevallen op het artikel in het Dag Allemaal. Dat gaat over Pascal Braakman. Waarschijnlijk zonder enige twijfel de meest sympathieke geluidsman, klankman en meest bekende klankman van ons land.
2: Ik ken er ook maar één.
0: Jawel. Ik ken hem allemaal van bij Tom Maas met Tom Testeron en zo. En er is nieuws rond hem, want ja, hij is ontslagen geweest bij Château Plankaert.
2: Ja, klopt. Dus de man moest op zoek naar een nieuwe passie, een nieuwe bezigheid, denk ik. Hij heeft dat gevonden in de muziekindustrie.
0: Ja, want in dat artikel stond, sinds hij nu meer tijd heeft, is hij opnieuw beginnen draaien. Want vroeger deed hij dat heel veel, zoals DJ op feestjes gaan spelen. En nu heeft hij die passie teruggevonden. En het leek ons leuk om gewoon eens naar hem te sturen. Zeg, Pascal, zie je het niet zitten om een keer bij ons te komen draaien?
2: Ah, je hebt dat gedaan?
0: Ja, ik heb gewoon een keer in de DM's geslaaid. Kijk dat op Instagram. Ja,
2: bij Pascal Braakman vindt.
0: We proberen dat gewoon eens.
2: En
0: ik heb antwoord gekregen.
2: Echt?
0: Ja, ja. Ik ga het zo meteen eventjes laten horen, maar het is leuk.
2: Ja?
0: Ja, ja, ja.
2: Spannend.

0: In Dag Allemaal stond te lezen dat de bekendste klankman van ons land, Pascal Braakman, opnieuw is begonnen met zijn carrière als DJ.
1: De Roddelrecherche.
0: En het leek ons wel eens leuk om uit te vogelen hoe dat exact zit met die carrière. Dus ben ik gewoon heel subtiel in zijn DM's geslijt op Instagram. Ik heb gestuurd: hey Pascal, we horen dat je opnieuw bent begonnen als DJ. En het zou wel eens leuk zijn dat je langskomt in de ochtendclub. Wat denk je? En we hebben antwoord gekregen.
2: Hey mannen, ik heb gehoord dat jullie geïnteresseerd zijn in mijn carrière als DJ. Zowel mijn oude als mijn nieuwe, neem ik aan.
3: Zeker. Ja.
2: Maar deze week gaat dat helaas niet meer lukken om langs te komen. Maar ik stel voor, maandagmorgen om 8 uur, ik zal er speciaal heel vroeg voor opstaan. Het zal pikken.
0: 8 uur, dat is niet vroeg, hè.
3: Maar bij ons gaat het ook pikken, hè. Dus maandagochtend, rond 8 uur, komt Pascal Braakman hier even...
0: Dan komt Pascal en hij heeft gezegd dat hij ook een setje zal komen spelen.
3: Zot.
0: De maandagmorgen, wat denk je? Dat moet toch leuk zijn?
3: Ja, zo om de werkweek mee te starten kan dat wel tellen. Misschien, ik bedenk mij ook net, misschien ben je nu aan het luisteren en heb je misschien vragen voor Pascal? Ik weet het niet. Ja, zijn ze welkom in de Top Radio BN.
0: Die weet alles wat er achter de schermen allemaal gebeurt, dus ik denk dat we wel iets leuks kunnen doen met hem.
3: Kom maar door met jouw vragen.

0: Heb jij renovatieplannen? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzalen en schrijf je in voor één van onze gratis renovatieworkshops. Kijk op impermo.be.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
0: Go, go, go voor een extra grote keramische vloertegel van 1 op 1 meter aan €24,99.
2: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
3: En voor mijn pensioen?
4: Tweede of derde pijler, juffrouw?
3: Wat lief?
4: En hebt u een VAPZ?
3: Wat?
4: Wat is een VAPZ, juffrouw?
3: Ik weet niet.
2: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
5: Oké, Charlotte, dat is slim hoor, om nu al met pensioen bezig te zijn. Wat gaat dat?
2: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
0: Go, go, go naar Impermo. Laat je inspireren in onze toonzalen. Nu zondag extra open van 1 tot 6.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
6: Bij CM willen we dat jij gerust kan leven. Dus leef gerust. Zoals Mia, met haar nieuwe tandimplantaat.
7: De tandarts zei, dat gaat geen pijn doen. En inderdaad, ik heb daar niks van gevoeld. Maar dat is misschien ook wel omdat ik een beetje in zijn schone ogen verdronken ben, ze.
6: Leef gerust. Met een glimlach die je nu nooit meer moet verstoppen. Want als lid met CM Tandplan krijg je tot €2.850 terug voor tandimplantaten en prothese. Info en voorwaarden op cm.be/cmtandplan. Leef gerust. CM.
8: Inkt en zoveel meer kantoorbenodigdheden? Het is in 123 geregeld. Regelt met 123inkt.be.
9: Is het een vliegtuig? Is het een vogel?
10: Nee, dat is het niet. Het zijn de Studio 100 stickers bij je OK.
11: Op, alles is op.
10: Ha, gelukkig niet. De actie loopt nog tot 20 oktober. Kom af en vul nog snel je stickerboek. Zelfs op zondag.
11: Op,
10: OK. OK, makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.

0: Welkom achter de schermen van dit radioprogramma.
1: De Ochtendclub. Brian en Louis.
0: Want we hebben er een kleine brainstorm-sessie op zitten, toch?
2: Dat is waar, ja. Maandag komt Pascal Braakman hier in de Ochtendclub. Hij zal ook een DJ-setje spelen om die maandag te starten.
3: Klopt.
2: Dat is alvast met enthousiasme onthaald. Want Bert zegt, ik kijk er nu al naar uit. Misschien moeten we ook wel iets nieuws introduceren om het altijd te doen. Wat denk je van startweek met Pascal?
0: Ja, goede aanzet, maar dat bekt natuurlijk niet echt.
2: Nee,
0: start je week met Pascal. Daarom dachten wij aan onder andere
2: Pascal's plaatjesparade.
0: Dat is met veel bass.
2: Ja,
0: dat klopt. Is leuk. Ik dacht Braakman Beats.
2: Klinkt ook sterk.
0: Wat denk je? Braakman Beats.
2: Maar ik vind Braakman, alleen, je mocht me niet kwalijk pakken, maar ik vind het altijd een beetje onsmakelijk. Alleen zo ochtends vroeg.
0: Nee, dat mocht je niet doen.
2: Maar ja, nee, maar goed. Ja, nee, ik weet het wel, maar ja, alleen niet.
0: Braakman Beats. Kijk, als iemand een alternatief heeft in de Topradio BE app, of ik zeg het, vragen die we maandag moeten voorschotelen, dan zijn ze uiteraard meer dan welkom in diezelfde Topradio BE app. Ik beloof dat we alles ongefilterd zullen doorgeven.
2: Dat is een moeilijke
0: bijna
2: belofte.
0: Alles,

0: maandag krijgen we dus bezoek van Pascal Braakman hier in de ochtendclub. Komt ja, een beetje babbelen over het feit dat hij zeg maar ontslagen is bij de Plankaarts. En hij komt een setje draaien.
1: Ja, want hij staat natuurlijk vooral bekend als klankman bij Tom Waas. Maar is nu dus ook DJ en zal dat laten horen ook. We waren nog steeds ook op zoek naar een goede naam, want ja, we kunnen toch moeilijk gewoon... Ah, hier is Pascal. Allee, dat moet toch een beetje meer cachet
0: geven. Ja, een beetje kaderen, een beetje leuk, een beetje tof. Ook als je vragen hebt voor Pascal, kom maar door. Hè. Zijn zot... Opnieuw, zijn zotste anekdotes, als je die wilt horen of zo, kom maar door in de Top Radio BE-app. En ook heel wat namen kwamen binnen.
1: Ja, zoals Breakbeat Bash van Dries. Lijkt me een beetje ingewikkeld allemaal.
0: Ja.
1: Dan de Soundman. Snap ik wel, van waar het komt. Ja,
0: ja.
1: Wat staat er nog allemaal bij? Dieter denkt aan ontwaak met Braak. Ja, ik denk, dat kan nog.
0: Dat klinkt als een hele wilde zondagavond. Ja. Maar, ja, goed.
1: Maar ik denk, het is een paar keer binnengekomen. Onder andere Jonas stuurt het door. En ook Glenn. Die sturen de maandagknal met Pascal.
0: Daar voel ik iets voor.
1: Daar voel ik ook iets voor.
0: Ja, hè?
1: Ja, ja.
0: Alright.
1: Onderweg valt het redelijk mee. Op dit moment 3 plaatsen waar je meer dan kwartier verliest. Richting Antwerpen op de E313, 25 minuten tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. Richting Brussel op de E40 verlies je 20 minuten tussen Aalst en Sint-Agatha-Berchem. En op de binnenring rond Brussel ook 20 minuten extra tussen Expo en Machelen.
0: De maandagknal met Pascal. Ja,
1: ja,
0: dat
1: kan dan zijn.
0: Ja, hè? Ja.
2: Alles is beter in de Ardennen.
3: De jacuzzi is warm. Ik kom eraan.
2: Beleef de beste weekends in de beste vakantiehuizen. De Ardennen zijn beter met Ardennen Tap.
4: Wat was dat?
5: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je MyDeLeize-app of op deleize.be en krijg op 26 en 27 september 5 euro korting bij aankoop vanaf 50 euro.
4: Flashy.
5: Voorwaarden op deleize.be/superplus. Deleize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Deleize-winkels gewoon open.
6: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
7: Promomania is terug. Tot dinsdag onze blauwe bessen in een bakje van 500 gram. 1 bakje kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.

0: Dat klinkt ook al zomers, vind ik. Het past bij het weer. Ja, deze saus.
1: And Love Tonight.
0: Ja.
2: Ja.
1: Dat klopt, zomer in de herfst. Heerlijk is dat. Erwin, goedemorgen.
3: Goedemorgen, dag Brian en Louis.
0: Ja, ik vind, gisteren was het al een mooie dag en ik dacht dat het vandaag ook niet zo slecht ging zijn.
3: Ja, er zijn voorlopig geen slechte dagen. Ah. Niet vandaag, niet morgen. Eigenlijk ook niet in het vooruitzicht. Al krijgt de zon het wel wat moeilijker vandaag. Dat komt omdat wat meer hoge bewolking binnensluipt. Die zon is af en toe wat gesluierd. Maar ze komt zeker nog wel tevoorschijn. Maar het wordt wel iets frisser. Dat komt dan weer omdat de wind een wat meer noordhoek opzoekt. Straks dus geen 23 graden meer. Maar een bescheiden 18, 19. Maar wat nog altijd perfect is voor deze periode van het jaar. En het allerbelangrijkste is toch wel dat het gewoon rustig en droog blijft.
0: Ik dacht ook dat we zo nog een weekend gingen krijgen waar we nog op het gemakst een barbecue kunnen doen. Blijft dat zo?
3: Ja, ja, zeker ook morgen, want morgen dat wordt echt een zonnige dag. Het wordt al wat warmer, temperaturen stijgen richting 22, misschien al in de provincie Limburg 23.

0: Volgende week zie ik nog geen enkel herfstsignaal verschijnen. In die zin dat het dinsdag en woensdag zelfs nog een beetje warmer wordt. Het zou me niet verbazen dat het zelfs recordwarm wordt richting 5, 6 misschien.
1: Mooi.
0: Ja, ergens 27 graden.
2: Stop. Wat is dat hier allemaal?
0: Dat is ook zomer, hè?
2: Fantastisch.
1: Ja, je zei ook, gisteren gebruikte je het woord Indian Summer. Ik heb dan ook even wat opzoekingswerk gedaan. Ik vond ook het synoniem oude wijvenzomer daarvoor. ik heb geen idee van waar dat komt. Weet jij dat toevallig?
0: Ja, ik weet het ook niet. Het is een oud spreekwoord, een oud gezegde, maar ik ga eens neuzen. Ik ga eens opzoeken en dan vertel ik dat morgen. Nou, geen probleem.
2: Goed. Erwin gaat als huiswerk even neuzen met oude wijven. En hij gaat het ons vertellen. Dat is mooi. Erwin, dank je.
0: Dat gaan we niet doen.
2: Dank je wel. Graag tot morgen, vriend.

0: Oh, ik ben gisteren van mijn trap gevallen, jong.
1: Jai. Dan moet je toch bij Trappen op Maat zijn, hè.
0: Trappen op Maat?
1: Geconfigureerd uw trap online en je hebt direct uw richtprijs.
0: Trappenopmaat.be. Ontwerp vandaag nog jouw trap.
2: De perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt. Zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
3: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
4: Voor het keuzemenu druk 1. Om 5 keer doorverbonden te worden, druk 2.
5: Of bel Mark van Oerle. Iemand die naar je luistert. Iemand die er is wanneer het erop aankomt.
6: Verzekeringen van Oerle. Service en adviesmakelaars. Van oerle.be.
7: Ja, hallo maat, wat is dat met jouw tote?
8: Ja, vent, ik zie even de zon aan het zetten, hè. Maar ja, kan ik moeilijk altijd binnenkruipen, hè. Dat is daar zo'n beetje sauna.
7: Zeg, bel een keer naar Sun Systems. Die mannen zetten nu een schone luifel of een overkapping, screens of rolluiken, zodat binnen ook fris blijft.
8: Sun wie,
7: Sun Systems.

0: Systems.
1: Ah, kijk papa, sunsystems.be.
2: Ja, chique ding is dat.
3: Sunsystems. Ja, hallo maat.
4: Amai, jij ziet er goed uit.
5: Amai jong toch, ik zit hier staan in de buttlucht, hè. Werk ik bij Varrobyce Panels, met de kroon en boven het dak. Maar zeg, bij Varrobyce Panels zoeken ze in feite nog mensen, lek of hij, hè. Mensen die liever een naam dragen dan een plastron, met goesten en die niet benauwd zijn van doorte.
4: Varrobyce Panels?
5: Dat is zeker dat maatje. Lustert gastjes, een goede tip van MC Drummer, hè. Alle dagen leuten en in de verse lucht, hè. Ah wel, misschien moet je bij Varrobyce Panels komen werken. Varrobyspanels.be, wunder en werk voor je.
6: Je MIVB-abonnement werkt ook na je werk. Zo ga je van... naar... van je laptop naar de rooftop. Haal meer uit je abonnement en bougeer onbeperkt door Brussel. De MIVB. Beweeg Brussel.
7: Op zoek naar een job als oprijter? Zet je schouders onder de potatoes van Agristo. Binnen ons hechte team vind je tonnen ervaring en een overvloed aan werkplezier. Steek de handen uit de mouwen en ontdek de vetste jobs op jobs.agristo.com.

0: Het gaat niet goed met onze Belgische appeltjes.
1: De Ochtendclub.
0: Ja, want er dreigt zo 5 miljoen kilo Belgische appels verloren te gaan. Dat lees ik toch vandaag in het laatste nieuws. En het strafste is, dat is niet omdat ze niet lekker zijn gewoon. Aha. Dat is omdat ze er niet perfect uitzien.
2: Ach, body shaming in appels.
0: Ja, maar dat is echt waar. Dat is omdat er zo door hagelbuien zo'n kleine vlekjes op kunnen zitten op die appeltjes. En op die manier zien ze er niet goed genoeg uit voor de winkels. En dreigen ze dus volledig verloren te gaan.
2: Oké, maar dus ze gaan niet naar de winkels.
0: Nee, dat is het. Omdat ze er gewoon niet goed genoeg uitzien.
2: Ah ja, oké.
0: Ik snap dat niet, eerlijk gezegd. Ik ben zo iemand als... dat boeit mij echt totaal niet hoe ze eruit zien. Dat smaakt ook niet anders, zolang dat smaak goed zit.
2: Maar dat kunnen we natuurlijk niet echt testen in de winkel. Dus je hebt wel ergens een basis nodig om te weten wanneer is mijn appel nog goed, hoe lang kan ik die nog bewaren. Dat is dan wel uw referentie, het feit dat, hoe dat die de appel eruit ziet.
0: Maar ben jij zo iemand die dan kijkt zo naar welk fruit het beste eruit ziet en dan enkel die stukken... Ja, dus ik
2: de
0: zie
2: vraag
0: het al,
2: stellen is ze beantwoorden.
0: Allee, Brian, dat meen je toch niet.
2: Maar dat is toch ergens logisch? Als ik naar een garage ga om een auto te kopen, dan kies ik toch ook de schoonste?
0: Ja, ja, oké. Okay. Ja. Maar dat is iets anders.
2: Waarom?
0: Ja, omdat dat perfect in een fabriek is gefabriceerd. Dat komt van het land, van de bomen en zo.
2: Nee,
0: ja.
2: Een appel met één klein, petiterig bruin vlekje, dat pak ik niet op. Maar als dat ding helemaal verschrompeld ligt, dan laat ik dat liggen.
0: Ja, ik vind dat toch zonde. Allee, 5 miljoen kilo die gewoon weg zou gaan.
2: Ja, dat is zonde. Ja. Tuurlijk, daar kun je keilekkere appeltaart van maken. Allee, ik bedoel,
0: Nee, maar dat is waar, ja.
2: Ja, ik denk toch ook alleen maar in oplossingen. Maar ben jij iemand die zo'n dingen laat liggen in de winkel? Als je denkt van, die mandarijn, die ziet er toch zo net wat te plattekes uit. Ik laat hem liggen, laat het eens weten in de app.

0: Ochtendclub. Brian en Louis.
1: Vandaag staat er in de Klant dat 5 miljoen kilo Belgische appels dreigt verloren te gaan, gewoon omdat ze er niet goed uitzien. Ik vind dat persoonlijk heel jammer. Ik snap niet waarom je geen appel zou kopen die een klein bultje heeft.
2: Ja, maar dat zijn twee verschillende dingen. Ja. Ik vind het ook heel jammer dat die miljoenen aan kilo's verloren geraken. Dat vind ik ook jammer. Maar ik snap ook wel dat als je een keuze hebt in de winkel, dat je dan voor de mooiste kiest. Dat sowieso.
1: Wij waren ook wel eens benieuwd hoe dat zat bij jou, of dat jij zo iemand bent die altijd de beste appeltjes eruit kiest. Koen die zegt, ja, als er gewoon minder mooie appels zijn, dan zeg ik meenemen aan verlaagde prijs en heerlijke appelmoes van maken en dan bewaren in de diepvries.
2: Ja, ik zag Marijn ook een bericht sturen. Ik koop minstens één keer per week een Too Good To Go pakket. Ken je dat, Louis?
1: Ah, ja, ja.
2: Ja, hè? Dat is zo'n pakket waar dat je dan allemaal fruit en groenten en weet ik veel wat allemaal dingen insteekt die eigenlijk op het randje van verval staan, dus dingen die ze eigenlijk bijna niet meer mogen verkopen, die krijg je dan aan een gereduceerde prijs. Proef je uiteraard niet als je er iets mee doet. Dus dat is misschien ook wel een goede oplossing. En dan is er ook nog Jarne uit Zoersel. Goedemorgen, Jarne.
3: Goedemorgen.
2: Ja, jij hebt ook een zeer duidelijke mening, zag ik in de app. Vertel.
3: Ja, absoluut. Het kost allemaal zoveel geld dat ik het heel stom vind om dan er dan degene uit te plukken die dat er niet zo goed uitzien, terwijl dat er een naast ligt die dat er beter uitziet.
1: Maar ben je dan iemand die ook zo, tussenons gezegd tegen zo, niemand hoort dit, hè? Dat er iemand zo, dat je 30 seconden aan het zoeken bent naar de beste appel en dan alles eens vastpakt en dan teruglegt en zo, ben je dan zo iemand in de winkel?
3: Nee, want daar ben ik dan zelf ook weer vies van. Ik kijk wel, maar ik raak zo weinig mogelijk aan.
1: Ah, oké. Okay.
2: Ik heb ook nog een klein addendum, Jarne. Stel, je hebt aardbeien, bakjes aardbeien. Ben je dan zo iemand die zo al een keer durft van de ene bakje naar het andere bakje te pakken, dat jij dan meeneemt, waardoor dat uw prijs per kilo eigenlijk goedkoper uitkomt, of niet?
3: Dat hangt er vanaf of dat er heel veel volk rond mij staat.
2: Dat is een eerlijk antwoord.
1: Ja, dat is waar.
2: Dat zeker, ja, absoluut.
1: Nee, maar je bent dus ook altijd op zoek naar de stukken fruit die er beste uitzien. Dus je gaat ook nooit iets meenemen waar dat er dan bultjes op zitten of zo.
3: Nee, tenzij dat ze daar dan een korting op zouden geven of zo, dan wil ik daar nog over twijfelen. Maar als het evenveel kost dan een gewoon goed uitziende, dan zal ik dat niet doen. Nee.
2: Dat vind ik logisch. Ik vind echt dat de oplossing van dit probleem niet bij de consument ligt, sorry.
1: Dus eigenlijk stel je voor, we zetten een apart rek in de winkel, daar komen de lelijke stukken fruit en groenten in.
2: Sticker.
1: En dan krijg je 30% korting op dat.
2: Sticker van 30%, dat gebeurt nu toch ook al met dingen die vervallen, dat vind ik.
1: Oké.
2: Voilà.
1: Ja, is goed voor mij.
2: Jarne, ik denk dat we het hebben opgelost, vriend.
3: Ja, ik denk het ook.
2: Soms moet het leven allemaal niet zo moeilijk zijn, hè, man.
3: Voilà.
2: Ja, voilà, zo is dat. Dat krijg je als je naar de Ochtendclub luistert. Merci, Jarne.

0: Koken voor een heel leger, dat kan tellen.
1: Geef 8 hamburgers.
2: Alsjeblieft.
0: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op een pak XXL rund- en varkensgehakt. Dat is maar €4,29 voor 800 gram. Lidl, dat kan tellen.
3: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
4: Nu 20% korting op je keuken.
3: Wij maken uw keuken in België.
5: Dit is Top in heel Vlaanderen en Brussel. Ook via DAB Plus en de Topradio BE-app.
6: 8 uur, nieuws krijg je van Niels.
7: Goedemorgen. Regeringspartij Vooruit wil de zone 30 uitbreiden. Van de straat aan de schoolpoort naar een straal van minstens 300 meter. Dat meldt het Nieuwsblad. Volgens Vlaams parlementslid Stefanie van den Ede is dat nodig, omdat er nog te veel ongevallen gebeuren in de omgeving rond de scholen.
8: Ik vroeg cijfers op bij de minister en daar blijkt dat er nog ongeveer 3 letselongevallen op 100 meter van een school gebeuren. 100 meter, dat is vaak maar een straat. Het is vaak ook aan het eerstvolgende drukke kruispunt en zo verder. Dus die 300 meter, dat is eigenlijk waar dat heel veel scholen samenkomen.
7: Vooruit pleit ook voor trajectcontroles aan de scholen. Zelfrijdende Tesla's volgen niet altijd de verkeersregels. Dat blijkt uit een onderzoek dat de krant De Morgen kon inkijken. Zo herkennen de auto's wel hoe snel ze mogen rijden, maar houden ze zich daar vaak niet aan, zoals in een zone 30. En ze interpreteren de verkeersborden niet altijd juist. Sinds 10 juni mogen zelfrijdende Tesla's op onze wegen rijden, maar daar komt wel wat kritiek op. De pauze in de handelsoorlog tussen de VS en China wordt verlengd. Ze liep tot 10 november, maar dat wordt nu 10 januari. Dat zegt de Amerikaanse minister van Financiën. Het betekent dat China en de VS geen extra handelstarieven zullen opleggen op mekaars producten, om het overleg alle kansen te geven. Het gebeurt niet toevallig nu, want de Chinese president Xi Jinping is 3 dagen op bezoek in Washington. Trump zelf stond hem op te wachten op de luchthaven en dat is erg uitzonderlijk. De twee zitten later vandaag samen, onder meer over de economische samenwerking en de opmars van AI. Amerika-correspondente Grete Keizer.
9: President Trump bevestigde ook dat ook Iran op het agenda zal staan. Ondertussen klinkt vanuit het Amerikaanse congres een waarschuwing door Republikeinen aan president Trump om de Chinese president niet meteen te zien als trouwe bondgenoot, maar toch als een potentiële vijand.
7: In de kwartfinales van de Billie Jean King Cup tennis staat onze nationale vrouwenploeg 1-0 achter tegen Oekraïne. Jana Otsipka verloor de openingsmatch tegen Annelina Kalinina in 3 sets. Niet echt een verrassing, want Kalinina staat 48ste op de wereldranglijst. Otsipka is pas de nummer 474. Op dit moment speelt Greet Minne de tweede enkelwedstrijd. De Billie Jean King Cup is het officieuze WK voor landenteams bij de vrouwen. En in de Champions League voetbal voor vrouwen heeft Oud-Heverlee Leuven 0-0 gelijk gespeeld tegen AS Roma. Dat miste ver in de blessuretijd wel nog een strafschop. Het was de eerste wedstrijd van de competitiefase. Je hoort Julie Biesmans van OHL.
10: De tweede helft hebben we er een aantal keer heel mooi onderuit gevoetbald. Een paar grote kansen gecreëerd. Ja, jammer dat die bal er dan niet ingaat. Maar achteraf, ik denk dat we heel tevreden mogen zijn dat je tegen Roma, die vorig seizoen door de Italiaanse competitie, de beker, ik weet niet wat ze allemaal gewonnen hebben, tegen een heel sterk team eigenlijk 0-0 spelen.
7: Volgende week trekt Oud-Heverlee Leuven naar Paris Saint-Germain. Zon en wolken wisselen elkaar af vandaag en het blijft droog bij zo'n 19 graden. Morgen veel zon en rond 23 graden. Zaterdag eerst nog zon, later meer wolken, vooral in het westen zo'n 22 graden. En zondag eerst grijs, later zonniger en tot 24 graden.
11: 5 plaatsen op dit moment waar je meer dan 20 minuten verliest. Richting Gent problemen op de E17. Daar is een ongeval gebeurd waardoor je 40 minuten verliest tussen Sint-Niklaas-West en Beervelde. Richting Antwerpen op de E313 een half uur tussen Herentals-West en Wommegem. Op de buitenring rond Brussel verlies je 25 minuten tussen Waterloo-Center en Tervuren. Op de binnenring 20 minuten tussen Expo en Machelen. En richting Brussel op de E40 ook nog eens 20 minuten extra tussen Haasrode en Sint-Stevens-Woluwe.
5: Dit is Top! Ochtendclub, Brian en Louis.
6: Zometeen vervolledigen we onze vocabulaire.
11: Ja, dat is allemaal voor na Prospa en Clooney en Free Your Mind. Goedemorgen.

0: in de ochtendclub. En goedemorgen, het is 8:10. En je zit weer klaar voor een nieuw lesje Nederlands. Ja, of toch zoiets.
1: Donderdags dialect.
0: Nou, bijna. Bijna een lesje Nederlands. We gaan weer onze vocabulaire, onze woordenschat uitbreiden met een dialectwoord dat iemand uit onze ochtendclub, een lid van die ochtendclub, vaak gebruikt.
2: Ja, we hebben al kennis gemaakt met Vezoge. Dat is regio Aalst een woordje voor een masker.
0: Ja, een gezichtsmasker.
2: Ja, carnavalsmasker zo'n beetje.
0: Ja.
2: Dan had je ook Nalen. Dat was de regio rond...
0: Hofstaden en dergelijke.
2: Hofstaden, inderdaad. Ja. Dat was een gereedschapskoffer. En dan Ingbiegel was in het noorden van Limburg. Betekent daar eekhoorn.
0: Beer. Een beerse eekhoorn. Ja. Zo kan je het een beetje zien. En jouw dialectse woorden zijn altijd welkom, hè, via topradio.be of de topradio BEF. Heel wat luisteraars hebben dat ook gedaan, hebben zo'n dialectenwoord ingestuurd. Zo ook Michel. Gaan we luisteren naar die nieuwe opgave? Spannend.
3: Hallo, ik ben Michel. Het woord dat jullie moeten zoeken is faliba.
2: Faliba.
0: Ik kan me meteen denken aan hey fa.
2: Ja, aan Alida van de boom met vroeger. Ja.
0: Faliba.
2: Faliba.
0: Wat is faliba? Kunnen we uitleiden van waar dat die mens ergens is?
2: Ik dacht Assenede of zo ergens.
0: Ja, zowat het oosten van Oost-Vlaanderen. Het noorden van Oost-Vlaanderen. Ja. Zodat zo Eeklo die kanten.
2: Ja.
0: Faliba, toch?
3: Faliba. Faliba.
0: Ja, faliba. Wat is een faliba? Dat is een beetje de vraag waar we mee zitten. Als je denkt te weten of je kunt ons een goede richting uitsturen, dan hoor ik het graag.
3: Faliba.
2: Faliba. Ik heb echt... Die klinkt als eten of zo.
0: Is ik ook een eten?
2: Eten is van eten zo, een faliba. Een klein falibaatje met groentjes, alsjeblieft.
0: Ja?
2: Nee, ik weet het niet.
3: Faliba.
0: Ik weet het niet. Ik heb echt geen flauw idee.

0: Faliba.
1: Die vinden het
2: Faliba, ja.
0: Faliba.
3: Donderdags dialect.
1: Ik heb echt nog altijd geen idee van wat het woord Faliba betekent. Ik zag wel al wat leuke reacties binnenkomen. Eigenlijk een paar goede gokken, denk ik, vind ik niet.
2: Ja, Randy dacht dat het iets met kleding te maken zou moeten hebben. Faliba. Ja, het klinkt inderdaad misschien wel als een kledingstuk. Waar hangen de Falibas hier?
1: Ja, maar, zo niet, ja. Maar welk kledingstuk is dan een Faliba, alstublieft?
2: Ik zo een beetje tussen. Allee, zoiets die uit twee stukken bestaat. Zo de Falibas. De pièces.
1: Ja? De Faliba.
2: Ja, ik heb geen idee, ik ben ook maar aan het denken.
1: Ik zit een beetje in de piste van het eten ook wel nu, denk ik. Een beetje met jou toen, denk ik, Faliba. Eet met een falafel en balkjes, ik weet niet,
2: ik vind het lekker.
1: Ja?
2: De Faliba, ja.
1: Er heeft iemand honger, denk ik. Ik stel voor dat we het gewoon eens even in een zin gaan horen. Misschien gaat ons dat al een beetje op weg helpen. Michel heeft ook even een zin doorgestuurd.
0: Zonder dat hij het wist, hing hij Faliba.
2: Oei. Dat is moeilijk, hè? Als het voor te eten is en ook niet van kledingstuk, gaat ook
1: zonder,
2: niet.
1: Zonder dat hij het wist, ging hij Faliba. Ik heb werkelijk geen flauw idee.
2: Nee, ik ook niet.
1: Nee, hè?
2: Nee.
1: Mocht je aan het luisteren zijn en wel een idee hebben, kom maar door.

0: 10 voor half 9 op deze donderdagochtend. En er is één ding dat ons bezighoudt. Zijnde, wat is een...
1: Faliba.
2: Een Faliba.
0: Een Faliba. Wat is het? Heel wat reacties komen binnen in de Topradio BE-app. Zo ook die van Dominique.
3: Wees dat dat een oma van zijn hond. Faliba. Hey Faliba, kom hier. Faliba, oh, kom dicht naar je.
0: Ik weet ervoor. Ja, ja, heb jij nog een gokje? Kom maar door in de Topradio BE-app.
4: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
5: Hey, wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
6: Wel, meneer, 5317.
5: Ja, mijn naam is...
6: Ja, ja, 5317, ik weet het.
5: Oké. Okay.
4: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
6: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
4: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
7: Nu XXL-promo bij Aldi. 600 gram Belgische kippenborstfilet kopen, 600 gram gratis. Dat zijn twee pakken verse Belgische kipfilet voor de knaldieprijs van maar €7,49. Aldi, altijd slim.
8: De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16

0: 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
1: Een goede koffie, dat is verse bonen, een scheutje melk, suiker, een toefje slagroom, nog een toefje slagroom, nog een klein en... 130 miljoen euro. Speel nu mee met Euromillions voor de uitzonderlijke jackpot van 130 miljoen euro op vrijdag 25 september. Online of in je winkel.
2: De Mystery Dutchess van Connections.
3: Zeg, de USOV, toch over de Golden Gate Bridge gefietst, hè?
4: Tjoe, dat heb ik gemist.
5: Mis geen enkele reiservaring en boek met een travel designer van Connections.
6: Hé, maat. Zot word ik, jong. Schapper komt niet, vloerder spoorloos, terras ligt open. Miserie, miserie, miserie, jong. Ik zie het niet meer zitten.
7: Tja, had beter Tom Rotiers gebeld, hè.
6: Ja, ik weet het.
7: Eén aanspreekpunt voor alles. Van de shop tot de vloer, tot zelfs buitenterras. Alleen vakmannen bij Tom Rotiers.
6: Ik heb niet willen luisteren, hè. Ik hoorde het op topradio. Ik zag hem ook op tv.
7: Ha ja, hè. Ze bellen allemaal Tom Rotiers.
6: Ja, maar nu ga ik hem ook bellen, hè.

0: vind, het heeft ons nu lang genoeg bezig gehouden. Wat in godsnaam is een...
1: Maliba.
0: Maliba.
2: Donderdags dialect.
3: Volgens mij zijn er heel veel luisteraars die wel weten wat dat betekent, want ik zie heel vaak hetzelfde antwoord binnenkomen. En ik denk dat dat het juiste is gewoon. Davy die zegt hetzelfde als Marijke, als Nicolas, als Chelsea, Kevin. Die denken allemaal dat het flauwvallen is.
0: Ik luister.
1: Ik had het ook nog nooit gehoord. Ik had gehoord van mijn vrouw toen ik ze in het begin leerde kennen. En Faliba is flauwvallen.
0: Ik vind dat grappig dat je dat dan hoort van uw vrouw dat je in het begin leert kennen.
3: Ja.
0: Oh, schatje, hij zei schoon, ik ga flauwvallen.
3: Nee, nee, ik ga Faliba.
0: Ah. Ja, ja, ik ga Faliba. Oh, ik ga van mezelf vallen. Ja. Nou, dat is mooi eigenlijk, dat onderdankt hij al.

0: het is ondertussen wel heel erg duidelijk een...
1: Faliba.
0: Is flauwvallen, een appelflauten. Dat is het een beetje. Heb je zelf ook nog een suggestie voor het donderdagsdialect? Laat het gerust even weten via de Topradio BE-app of topradio.be.
2: Ondertussen 5 plaatsen onderweg waar je meer dan 20 minuten verliest. Richting Gent op de E17 verliezen 40 minuten tussen Sint-Niklaas-West en Beervelde.
0: Grappig dialect dan.
2: Komt daardoor een ongeval. Ook problemen op de buitenring rond Brussel. 20 minuten extra daar tussen Sint-Jansberg en Leonard. Op de binnenring rond Brussel 20 minuten file tussen Expo en Vilvoorde. Richting Antwerpen dan op de E313 20 minuten tussen Heelatas-West en Wommelgem. En tot slot richting Brussel op de E40 een 20-tal minuten extra tussen Berthem en Sint-Stevens-Woluwe.
3: Alles is beter in de Ardennen.
4: De jacuzzi is warm.
5: Ik kom eraan.
3: Beleef de beste weekends in de beste vakantiehuizen. De Ardennen zijn beter met Ardennen Tap.
6: Jij? Mijn eigen zaak starten? Ja, liefst zo snel mogelijk, hè. Maar in de week heb ik geen tijd om daarmee bezig te zijn, hè. Wij.
7: Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis ook op zaterdag bellen voor advies tot 17 uur. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
8: Recupel. Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem.
9: Licht het op, laat het op, werkt het op stroom.
8: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
10: Recupel. Wij dragen E5. Elke dag, voor elk moment. En in elke stijl. Nu met 50% korting op de tweede broek. Ook op e5.be. E5. Jouw verhaal in stijl.
11: Woehoe, mijn energierekening. Dat is nog eens schappelijk van prijs, zeg.
12: Maar allee, je bedoelt schappelijk van prijs, onnozelaar.
11: Nee, is schappelijk. Want mijn vloer is geschapt en geïsoleerd door Vloerisolatie Expert. Met PUR en EPS. Ja, dat scheelt een pak op de rekening, hè. Dus ik noem dat schappelijk.
12: Interessant. Ik wou dat mijn rekening ook zo schappelijk was.
11: Ah wel, snel naar vloerisolatieexpert.be. De beste vloerisolatie aan een schappelijke prijs.

0: confession doen, lieve Lobby?
1: Zeker.
0: Ik zag gisteren op onze socials dat collega Simon T. op de student kick-off was in Gent.
1: Ja, ik heb dat ook gezien. Dat zag er wel cool uit.
0: Dat zag er heel cool uit. En ik heb die line-up even bekeken van gisteren. Weet je wie erop stond?
1: Nee.
0: Miss Kate Ryan herself, Miss Kieswengel, die stond daar gewoon...
1: Miss Kieswengel. Nee, ik snap waar het komt, maar ik vind het een goede naam. Ik had ze nog nooit zo genoemd.
0: Ah ja, dank u. En ik was toch een beetje jaloers, want ik wou er heel graag bij zijn bij dat feestje.
1: Dat snap ik. Waarschijnlijk zullen er nog studenten zijn die het hebben gezien en die dachten, goh, dat is nu wel jammer dat ik dat feestje heb gemist. Wel, dat is geen enkel probleem, want... Wij, bij Top, geven ook zo'n feestje weg. En het is nog een privéfeestje ook, met iemand van Top. Hoe je dat kan winnen, dat feestje, dat gaan we zo meteen vertellen.
2: Dit is de Top Tune of the Week.
3: Miley, Bass Persuades.
2: We make you move.

0: Jantje, wat doe jij op die ladder?
1: Ik ga die wespennestier wegdoen, hè?
2: Dan doe je beter beroep op Bugcrushers. Ratten, muizen, wespen of mieren, Bugcrushers rekent ermee af. Kijk op bugcrushers.be.
3: Is je shoppingbudget voor kleren te groot? Of zijn je kasten te klein? Geen van de twee? Je hebt gewoon geen kast van Kastenvakman. Die configureer je makkelijk online en installeer je eenvoudig zelf met de duidelijke handleiding. Kies jouw kleur in kwalitatief Belgisch materiaal. Kastenvakman. Snelle levering en altijd de beste prijs. De Kastenvakman haalt alles uit de kast voor een kast die past. Nu actie op kledingkasten. Check kastenvakman.be.
4: Ben jij meer trekpaard dan zetelpaard?
5: Slagerij Maartens zoekt mensen met goesting.
4: En handen die vanzelf werk zien.
5: Voor verkoop en atelier in Zijzelen en Brugge.
4: Vacatures voor flexie, parttime en fulltime.
5: Check maartensbrugge.be. Maartens met AE.

0: En je kan dus weer in de prijzen vallen bij Top.
1: Word topstudent 2026.
2: Als wij trakteren op een fantastisch kotfeest, een exclusief kotfeest. We voorzien een DJ, we voorzien een pastabar. Top sfeer. Thibaut gaat er ook zijn om achter de kookpotten te staan.
0: Dan is de sfeer goed.
2: Dan is de sfeer zeker en vast goed. Ja. En ik heb ook gehoord dat Thibaut volle bak aan het oefenen is om zo lekker mogelijk te kunnen koken. Dus dat komt volledig in orde, denk ik.
0: Dan hoop ik dat hij al veel geoefend heeft. Nee, goed. We gaan op zoek naar de zotste studentenfails, de leukste studentenverhalen. Die mag je ons laten weten via topradio.be en de topradio.be. App, dan win jij misschien wel dat kotfeest en Louis?
2: Ja.
0: Ja, ik zelf heb niet gestudeerd. Hè. Ik ben niet verder gaan studeren. Ik ben sowieso van mezelf een hele brave jongen natuurlijk. Mm-hmm. Ja. Maar van jou kan ik niet geloven dat jij niet gestudeerd hebt. Sorry.
2: Ja, dank u.
0: Sorry, dat geloof ik wel. Ah. Maar dat jij niks hebt uitgehaald in jouw studententijd. Ik ken jou een beetje. Jij hebt minstens één ding meegemaakt.
2: Ik kan inderdaad wel zeggen en eerlijk opbiechten. Ik heb al enkele gênante verhalen uit mijn studententijd. Zoveel is zeker, maar goed.
0: Ik heb tijd. We hebben nog 12 minuten te gaan. Tot het einde van dan begint Alexander. Dus doe maar. Hè. Ja, stage is yours.
2: Ik weet ook dat mijn mama en papa soms luisteren naar dit programma. En het zijn verhalen die ze nog niet weten. En ik wil dat graag zo houden ook. Dat dat een beetje tussen... Allee, van mezelf blijft, dat verhaal. Dus ik weet niet. Ik kan het denk ik nu niet vertellen.
0: Nee, oké. Okay. Ja. Oké, okay, snap ik. Heb ik begrip voor? Denk je dat jouw ouders morgen... Wat is zo de minst drukke dag voor jouw ouders om naar de radio te luisteren? Wat denk je? Is er een dag dat ze niet gaan luisteren?
2: Ik denk oprecht dat morgen of vrijdag altijd een moeilijke dag is om de radio op te zetten thuis bij ons.
0: Ja?
2: Dus ja. Misschien kan ik het dan morgen, maar ik weet het niet, jong. Allee.
0: Ik geef een tipje van de sluier. Kom, klein tipje.
2: Nee, maar ik durf niet.
0: Klein tipje. Kom.
2: Laat ons zeggen dat er politie mee gemoeid was.
0: Morgen dat verhaal. Ja. Nu wil ik het weten.
2: Ik durf het niet.
0: Morgen is dat het studentenverhaal van Louis Bernard hier in de ochtendclub.

0: ik bedacht me net eigenlijk iets voor dat speciaal studentenverhaal van jou, Lonnie. Ja. Als jouw mama op dit moment aan het luisteren is, dan weet ze ook dat je het morgen gaat vertellen natuurlijk.
1: Ik heb momenteel nog geen bericht ontvangen van mijn mama.
0: Of ze heeft het niet gehoord, of het is een hele slimme mama.
2: Morgen in de ochtendclub.
0: Dat kan ook. Morgen dus in de ochtendclub dat speciale, zeer...
1: Genante verhaal.
0: Studentenverhaal van Lobby Bernard, dat dus iets te maken heeft met politie en een onderbroek, of niet?
1: Nee, de politie enkel.
0: Oké, dus dat komt morgen. Mij niet te veel vertellen als de microfoon toestaat. Dat heb je ondertussen wel al geleerd. En ook een nieuwe Volgas Vrijdag. Dat is allemaal voor morgen.
1: Zometeen... Ik denk dat ik morgen ziek ga zijn.
0: Ik denk het niet. Zometeen naar de top headlines, Alexander Balkes. Veel plezier met hem.

0: Wijn Festijn bij Jumbo. Met deze week een selectie van meer dan 15 topwijnen. 1 fles plus 1 fles gratis. Dat is veel wijn voor weinig. Dat is de ja van Jumbo. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
1: Dit is Top in heel Vlaanderen en Brussel. Ook via DAB Plus en de Topradio BE-app.
2: 9 uur Top Headlines met Niels.
3: Goedemorgen. 4 op de 10 Belgen krijgen dit jaar geen opslag. Alleen de automatische indexatie. Dat blijkt uit een onderzoek van HR-bedrijf Randstad. Veel bedrijven hebben geen geld voor opslag. Wouter Beukels van Randstad.
4: We zien dat het eigenlijk de laagste verhogingen zijn bovenop de index in de laatste 10 jaar. Vroeger zagen we daar eerder verhogingen van 1,5%. Nu is dat 100%. We zien hier vooral de impact eigenlijk van de mindere economische tijden. De economische groei staat op een laag pitje. Bedrijven betalen natuurlijk al die index en dan moet er nog iets overblijven. Dat was dit jaar dus niet veel.
3: Werkgevers kiezen daarom al maar vaker voor andere manieren om je toch iets extra te geven, zoals maaltijdchecks voor het maximale bedrag, loonbonussen of warrants waarbij je aandelen van het bedrijf krijgt. Zelfrijdende Tesla's volgen niet altijd de verkeersregels. Dat blijkt uit een onderzoek dat de krant De Morgen kon inkijken. Zo herkennen de auto's wel hoe snel ze mogen rijden, maar houden ze zich daar vaak niet aan, zoals in een zone 30. En ze interpreteren de verkeersborden ook niet altijd juist. Sinds 10 juni mogen zelfrijdende Tesla's op onze wegen rijden, maar daar komt wel wat kritiek op. Een regeringspartij Vooruit wil de zone 30 uitbreiden, van de straat aan de schoolpoort naar een straal van minstens 300 meter, dat meldt het Nieuwsblad. Volgens Vlaams parlementslid Stefanie van den Ede is dat nodig, omdat er nog te veel ongevallen gebeuren in de omgeving rond scholen.
5: Ik vroeg cijfers op bij de minister en daar blijkt dat er nog ongeveer 3 letselongevallen op 100 meter van een school gebeuren. 100 meter, dat is vaak maar een straat. Het is vaak ook aan het eerstvolgende drukke kruispunt en zo verder. Dus die 300 meter, dat is eigenlijk waar dat heel veel scholen samenkomen.
3: Vooruit pleit ook voor trajectcontroles aan scholen. En Amerikaans president Trump moet de tv-zenders CNN, MS Now en Politico weer toelaten in het Witte Huis, minstens tijdelijk. Dat heeft een federale rechter beslist nadat die zenders een klacht indienden. Trump besliste vorige week dat journalisten van die 3 zenders niet meer binnen mogen, omdat ze volgens hem liegen over hem en zijn beleid. De rechter draait dat terug omdat de journalisten volgens hem geen eerlijk proces kregen. Zon en wolken wisselen elkaar af en het blijft droog bij zo'n 19 graden. Morgen veel zon en rond 23 graden. Zaterdag eerst nog zon, later meer wolken, vooral in het westen, zo'n 22 graden dan. En zondag eerst grijs, later zonniger en tot 24 graden.
2: Het is 9:03, een hele goede morgen. Best rustig op onze Vlaamse snelwegen. Ik heb maar 4 plekken waar je een kwartier of meer verliest. Dat is op de E313 van Lummen naar Antwerpen. Dik 20 minuten extra tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. Op de Brusselse binnenring ook dik 20 minuten erbij tussen Expo en Machelen-Woluwelaan. E40 dan van Gent naar Brussel een kwartier extra tussen Afliegem en Sint-Agatha-Berchem. En op de E17 tot slot van Sint-Niklaas naar Antwerpen ook nog een kwartier extra tussen Haasdonk en Antwerpen-West.
1: Dit is Top!
2: Je werkdag is weer goed gevuld met veel fijne muziek. Zometeen Sigala, Easy Love en beginnen met LMFAO Party Rock Anthem.

Het is een van de grote hits van de zomer van 2026. Past ook perfect bij die nazomer waarin we beland zijn. Yugel, Ultranate en Moving to the Sun. Yugel heeft trouwens ook een nieuwe track uit. Die mag je straks nog eens beoordelen. Zo rond 20 voor 11 in een nieuwe ronde Hit of Shit. Eerst die donderdagvoormiddag verder in gang steken. Zometeen met Marshmello en Kelsey Ballerini. Dit is Sigala. Easy Love bij Top.

Morgen een spannende dag in de ochtendclub. Louis gaat zijn spannendste en meest gênante studentenverhaal met ons delen. Het heeft iets te maken met de politie en een onderbroek, maar meer dan dat weten we voorlopig nog niet. Dat is dus voor morgen. Ik reed vanochtend om iets over zeven de Gentse binnenstad in en jawel hoor, ik kwam ze tegen. De laatste studenten die de weg naar hun kot aan het zoeken waren. Gisteren was er natuurlijk die student kick-off in het centrum van Gent. Dat betekent dat vanaf nu voor de rest van het jaar geen enkele voetganger nog veilig is. Met al die voorbijrazende studenten op de fiets richting de campus die zo net al een klein beetje te laat zijn. In Gent is die aftrap van dat nieuwe academiejaar dus al gegeven. Op andere plekken moet dat nog gebeuren. En wij gaan er ook nog een schepje bovenop doen met een legendarisch kotfeest waar nog jaren over gesproken zal worden. Geloof me. Je moet er wel iets voor over hebben en dat ga ik zo meteen nog eens aan je uitleggen na deze DJ Fresh.

0: Een testrit met de nieuwe Audi Q4 e-tron. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi Q4 e-tron vanaf €525 per maand. Exclusief BTW in verhuur op lange termijn. Info en voorwaarden op audi.be.
1: Heb jij renovatieplannen? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzalen en schrijf je in voor één van onze gratis renovatieworkshops. Kijk op impermo.be.
2: Tegels, natuursteen, parket. Impermo.
1: Go, go, go voor een extra grote keramische vloertegel van 1 op 1 meter aan €24,99.
3: Een week zonder voordeel? Geen haar op ons hoofd dat eraan denkt. Nu bij Kruidvat. Veel Glis shampoo en conditioner. 4 voor maar €12.
4: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Tot en met 18 oktober bij Yuzu. -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
6: Gedaan met te veel voor je auto te betalen. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar €1 extra. En verbruik je gemiddeld tot 44% minder in de stad. De keuze is dus snel gemaakt. Aanbod geldig tot eind september en op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
7: Euromillions gespeeld? Blijf niet in spanning zitten. Scan je spelticket met de app van de Nationale Loterij en je weet meteen of je gewonnen hebt.
1: Go, go, go naar Impermo. Laat je inspireren in onze toonzalen. Nu zondag extra open van 1 tot 6.
2: Tegels, natuursteen, parket. Impermo.
8: Ka-ching. Ja, je hoort het goed. Het is ka-ching bij Corendon. Voor de nazomer en winterzon profiteer je van extra voordelige vakantiedeals. Dat betekent dezelfde zon, dezelfde mooie hotels, maar dan extra scherp geprijsd. Ka-ching, Corendon.

0: Gisteravond was er dus de student kick-off in Gent, de start van het academiejaar voor duizenden studenten. Onder die studenten ook mijn eigen broer. En vraag mij niet hoe het geweest is, want ik heb hem gisteravond nog een berichtje gestuurd. Ga je Kate Ryan zien vanavond? Dan is een videootje altijd welkom. De firma dankt u. Waarop hij geantwoord heeft, ik vrees niet dat dat zal lukken. En sindsdien heb ik er niets meer van gehoord. Maar goed, ik ga ervan uit dat het plezant was. Misschien wel minstens even plezant als dat kotfeest dat wij binnenkort gaan organiseren.
1: Word topstudent 2026.
0: Ergens op een kot in Vlaanderen, meer bepaald het kot van de topstudent 2026. Dat wordt sowieso een legendarisch feestje. We zorgen voor een DJ-set van top-DJ Simon T, voor genoeg drankjes en een zeer uitgebreid pasta-buffet bereid door onze eigen Thibaut. Alleen al om Thibaut in een keukenschort achter de potten te zien staan, wil je dat feestje winnen. En ja, dat kan dus door jouw gênantste studentenverhaal met ons te delen via topradio.be of de Topradio BE-app. Ja, we gaan dat delen met de rest van de luisteraars, maar je moet er iets voor over hebben om dat feest tot bij jou te krijgen.

0: donderdagochtend 9:30 en mijn broer is uiteindelijk boven water gekomen. Net. Ik zet de radio op en ik hoor dat je het over mij hebt met een foto erbij. En het zag er zeer plezant uit daar op de student kick-off in Gent. Ondertussen 9:50 en ik heb nog 4 plekken waar je meer dan 10 minuten verliest. Dat is op de E313 van Lummen naar Antwerpen. 20 minuten extra tussen Massenhoven en Wommelgem. Op de Brusselse binnenring ook een kwartier extra tussen Expo en Vilvoorde Koningslo. E34 van Antwerpen naar Zelzaten ook een kwartier extra tussen Moerbeke en Zelzaten-Oost. Dat komt daardoor een ongeval. En ook op de E19 van Mechelen naar Brussel is een ongeval gebeurd tussen Zem en Machelen, daar moet je 10 minuten bij tellen.
1: Recubel. Een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem.
2: Licht het op, laat het op, werkt het op stroom.
1: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel. Recubel.
3: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
4: Van het bos tot in de tuin.
3: Zagen.
4: Snoeien.
3: Blazen.
4: Maaien.
3: Meer maaien.
4: En nog meer maaien.
3: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
4: Tuinier als een pro met de accusystemen van Stiel.
3: Stiel. Sterk werk.
5: Het is weer Bol 10-daagse. En bij Bol hebben we weer heel veel deals voor jou gevonden. Nu robotstofzuigers, zoals de Dreamy L10S voor €379. En alleen vandaag Nivea, zoals Manfresh Active Deo 6-pack. Nu voor €13,59. Ga dus snel even bollen.
6: Leef gerust voluit. Omdat je weet dat je kan rekenen op het grootste gezondheidsfonds van het land. CM. Leef gerust.
7: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
8: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu is die app just aan het updaten.
7: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
9: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op 500 gram boni snoeptomaten.
7: 20% op snoeptomaten. Top, die gaan meteen mee in de lunchbox.
9: Voorwaarden op koolruit.be. Koolruit, laagste prijzen.
10: De Kinepolis Student Card, dat is anti-platzak. Een heel jaar lang 25% korting op filmtickets, snacks en drankjes. Gratis film op je verjaardag en een hele hoop extra voordelen. Vraag je kaart gratis aan op kinepolis.be/student.

gaat zeer goed vooruit. Zometeen met Martin Garrix en Ed Sheeran. Repeat It, ook Topic, komt er nog aan. En Body. En Angèle, die heeft eind augustus aangekondigd dat ze opnieuw gaat toeren. Op 20 en 21 maart staat ze in de ING Arena in Brussel. En

0: op.
1: Zeg, daytraden, is dat niet alleen voor experts?
2: Tuurlijk niet. Bij Belgian Trading Academy leren we je aan de hand van live trading sessies hoe je slim en strategisch handelt. Ga snel naar belgiantradingacademy.be en mis geen enkele live sessie.
3: Amai, daar regent hier binnen.
4: Zwaansnanny.
3: Jawel, er staan er niet meer in de living.
4: Tja, dan is het tijd voor dakmeester.
3: Dakmeester?
4: Ja.
3: Dakmeester.com, want dat dak verdient je.
4: Dakmeester.
3: Zwaansnanny.
5: Hey, professional.
6: Ja?
5: Nog tot en met 30 september krijg je de BTW-cadeau bij Santes.
6: Wauw, dat is goed nieuws.
5: Sla je slag op elektrisch gereedschap en toebehoren van merken als DeWalt, Makita en Milwaukee. In de winkel en online. Het is nu het moment. Nog tot en met 30 september de BTW-cadeau bij Santes in onze winkels en online. Check de voorwaarden en winkels op santes.be.
7: Zwoele beats op Curiosity Festival in Wetteren. Met Milk Ink Live, Silver, Victor en Ruben van Gucht. Op 25 september in Wetteren. Tickets op curiositiefestival.be.
5: De BTW-cadeau bij Santens. Nog tot het einde van deze maand.
8: Je MIVB-abonnement werkt ook na je werk. Zo ga je van... naar... na je baan wat baantjes trekken... Haal meer uit je abonnement en bougeer onbeperkt door Brussel. De MIVB. Beweeg Brussel.
9: Pure lijnen. Volledig op maat gebouwd. Ontworpen om gezien te worden. High-end gaming PC's en workstations van Fansystems. Ontdek ze op fenn.systems of in onze showroom.
10: Sta je nu weer in de file en ben je je weer te pletter aan het ergeren?
11: Luister op schaamteloos. Zo wordt elk saai moment partytime.

morgen is het vrijdag, dan krijgt Wouter weer bezoek in de Party Room XL van een nieuwe gast. Dat is een bekende Vlaming die komt helpen om de poorten van het weekend open te duwen tussen 5 en 6:30 ongeveer. Vorige week was dat nog internetfenomeen. Henok werd zeer goed onthaald in onze Topradio BE-app. Heel veel fans hebben zich toen gemeld en deze week is het iemand die je in de zomer wel eens op hetzelfde eiland als Martin Garrix kan tegenkomen. Dan heb ik het uiteraard over Ibiza. Het is niet Martin Garrix en ook niet zijn goede vriend Ed Sheeran.

morgen dus bezoek in de Partyroom XL van een bekende gast die je in de zomer op Ibiza kan terugvinden. En ik heb ook gehoord dat hij een grote fan is van FC De Kampioenen, maar meer dan dat kan ik echt nog niet verklappen. Morgen kom je dus te weten over wie ik het precies heb. Het wordt sowieso wel heel erg fijn, dat is zeker. Richting 10 uur nu met muziek van Justin Bieber en The Kid LAROI en met de man en de vrouw die dit weekend op het Curiosity Festival gaan staan, hè? Milk Inc. en Run.

0: XXL-promo bij Aldi. 600 gram Belgische kippenborstfilet kopen, 600 gram gratis. Dat zijn twee pakken verse Belgische kipfilet voor de knaldieprijs van maar €7,49. Aldi, altijd slim.
1: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
2: Een autoruit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
3: Maak je afspraak op carglass.be.
4: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
3: Nu 20% korting op je keuken.
4: Wij maken uw keuken in België.
5: Dit is Top! In heel Vlaanderen en Brussel. Ook via DAB Plus en de Topradio BE-app.
6: 10 uur Top Headlines met Niels.
7: Een goedemorgen. In Brugge is het assiseproces gestart rond aardappelboer Chris van Averbeke. Dat is de man van 48 die 4 jaar geleden zijn 2 dochters doodde op zijn boerderij in Waardamme. Hij probeerde ook zijn ex-vrouw te vermoorden. Van Averbeke vreesde dat hij zijn kinderen te weinig zou zien na hun scheiding. HLN-journaliste Nadine van der Linden.
8: Verwacht dat het proces zal duren tot volgende week vrijdag. De moeder zal uiteraard komen vertellen hoe zij alles heeft beleefd. En ook de juffen van de meisjes zullen komen getuigen om een beeld te schetsen. Dus ja, het belooft wel een emotioneel proces te worden.
7: Maandag werd de jury al samengesteld. Van Averbeke riskeert levenslang. 4 op de 10 Belgen krijgen dit jaar geen opslag, alleen de automatische indexatie. Dat blijkt uit een onderzoek van HR-bedrijf Randstad. Veel bedrijven hebben geen geld voor opslag. Je hoort Wouter Beukels van Randstad.
9: We zien dat het eigenlijk de laagste verhogingen zijn bovenop de index in de laatste 10 jaar. Vroeger zagen we daar eerder verhogingen van 1,5%, nu is dat 100%. We zien hier vooral de impact eigenlijk van de mindere economische tijden. De economische groei staat op een laag pitje. Bedrijven betalen natuurlijk al die index en dan moet er nog iets overblijven. Dat was dit jaar dus niet veel.
7: Werkgevers kiezen daarom al maar vaker voor andere manieren om je toch iets extra te geven, zoals maaltijdchecks voor het maximale bedrag, loonbonussen of warrants waarbij je aandelen van het bedrijf krijgt. En sport, Greet Minne heeft gestunt in de kwartfinales van de Billie Jean King Cup tennis. Dat is het officieuze WK voor landenteams. Ons land speelt daarin tegen Oekraïne en verloor de eerste wedstrijd, maar Minne klopte verrassend de nummer 7 van de wereld, Elina Svitolina. Het gebeurde in 3 sets, 6-7 en 2 keer 6-4. Minne staat pas 217e op de wereldranglijst. Het staat zo nu 1-1 tussen België en Oekraïne. Het dubbelspel beslist straks wie wint. Zon en wolken wisselen elkaar af vandaag en het blijft droog bij zo'n 19 graden. Morgen veel zon en rond 23 graden.
6: Het is ondertussen 2:10 geworden en ik heb nog één plek waar je meer dan een kwartier verliest. Dat is op de E34 van Antwerpen naar Zelzaten tussen Moerbeke en Zelzaten-Oost. Moet je 20 minuten bijtellen en dat komt daardoor een ongeval. Op een andere plaats in de file gaat het dus normaal gezien een pak vlotter.
5: Dit is Top! Alexander Balkens.
6: Hoog bezoek bij Brian en Louis in de ochtendclub komende maandag en ze hebben jouw input nodig. Straks meer daarover na Kygo.

Deze Imani maakte gewoon rustig muziek op haar slaapkamer met haar folkgitaartje. Tot twee DJ's dat nummer opgepikt hebben en er dus een remix van gemaakt hebben. Ze moest toen noodgedwongen bijna mee op tournee om die remixversie ook live te spelen. En dat was eigenlijk allemaal ferm tegen haar hoesting. Gelukkig zorgt Peggy Goo zo meteen voor wat extra zon in je donderdagochtend. Eerst nog Tiësto en Tate McRae. Dit is 10:35.

0: rode loper is onderweg en de koffiekoeken zijn ook al besteld.
1: Dit is Top.
0: Want Brian en Louis van de Ochtendclub krijgen maandagochtend bezoek van Pascal Braakman. Dat is de vaste geluidsman van Tom Waas. En misschien ook wel de bekendste geluidsman van ons land, tout court. Begin deze week stond er een artikel in de Dag Allemaal dat hij een nieuwe carrière als DJ is begonnen. Na zijn ontslag bij Château Plankaert moest hij op zoek naar een nieuwe bijverdienste. En dat is dus DJ geworden, een oude hobby die hij opnieuw oppikt. Brian en Louis willen wel eens testen hoe het met die DJ-carrière van Pascal Braakman zit. En dat komt goed, heeft hij vanochtend laten weten.
2: Hé hey mannen, ik heb gehoord dat jullie geïnteresseerd zijn in mijn carrière als DJ. Zowel mijn oude als mijn nieuwe, neem ik aan. Maar deze week gaat dat helaas niet meer lukken om langs te komen. Maar ik stel voor, maandagmorgen om 8 uur, ik zal er speciaal heel vroeg voor opstaan. Het zal pieken.
0: Het zal pieken, maar hij zal er zijn bij deze belofte. Als je zelf ook nog vragen hebt voor Pascal Braakman, dan zijn die altijd welkom in onze Top Radio BE-app. Stuur maar door.

0: ik dacht dat jij niet kon vandaag.
1: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht, ik kom u helpen met uw verhuis.
0: Oh my, zalig, merci.
2: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-pad-inzamelpunt.
3: B-pad.
2: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
4: Een week zonder voordeel? Geen haar op ons hoofd dat eraan denkt. Nu bij Kruidvat. Veel Glish shampoo en conditioner. 4 voor maar €12.
5: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Is het een vliegtuig? Is het een vogel?
7: Nee, dat is het niet. Het zijn de Studio 100 stickers bij je OK.
8: Op, alles is op.
7: Ha, gelukkig niet. De actie loopt nog tot 20 oktober. Kom af en vul nog snel je stickerboek. Zelfs op zondag. Oké, makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
9: Weer naar de bergen dit jaar. Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. Skivakantie vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.be.
10: It's a Sunweb holiday.
9: Nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb.
11: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week E-Force batterijen 20 stuks voor maar €2,79. Of Teddy Care toiletdoekjes 60 stuks voor maar €0,74. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
12: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
13: Inkt en zoveel meer kantoorbenodigdheden? Het is in 123 geregeld met 123inkt.be.
14: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
15: Ervaar het zelf tijdens de Star Days en ontdek onze exclusieve voordelen op mercedesbenz.be.
16: Profel.
17: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van onberispelijke Belgische kwaliteit in PVC, aluminium en hout.
18: Ja, maar gebeurt de plaatsing ook een beetje proper?
17: Absoluut, met de Pro van
16: Profel.
17: Ramen en deuren met glasheldere belofte. Nu met speciale condities. Kijk op profel.be.
19: Mijn energierekening, dat is nog eens schappelijk van prijs, zeg.
20: Maar allee, je bedoelt schappelijk van prijs, onnozelaar.
19: Nee, is schappelijk. Want mijn vloer is geschapt en geïsoleerd door vloerisolatie-expert. Met PUR en EPS. Ja, dat scheelde pak op de rekening, hè. Dus ik noem dat schappelijk.
20: Interessant. Ik wou dat mijn rekening ook zo schappelijk was.
19: Ah wel, snel naar vloerisolatie-expert.be. De beste vloerisolatie aan een schappelijke prijs.

0: straks een van je laatste kansen om jouw mening nog eens te geven over de nieuwe van Jugel in Hit of Shit. Eerst één file waar je langer dan een kwartier staat aan te schuiven. En dat is op de E34 van Antwerpen naar Zelzaten. Je moet daar 20 minuten bij tellen tussen Moerbeke en Zelzaten-Oost. Want daar is een ongeval gebeurd.
1: Een topstudent maakt van alles mee. Met een kater in de les zitten. Je hond die je cursus verslindt. Of een iets te persoonlijke foto in de verkeerde WhatsApp-groep zetten. Wat is jouw ultieme studentenfail? Stuur jouw gênante verhaal nu door via topradio.be of de Topradio BE-app. Word topstudent 2026 en win een kotfeest voor jou en je vrienden. Top!
2: Make you move. Als het leven even sukt, maak het dan lekker simpel. Met Manna, relax, saus erover.
3: De Promomania is terug. Tot dinsdag 2 avocados kopen, 2 avocados gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
4: En er trekt een actieve onweerszone over het land met
5: een... Ah, oh, schat, kijk eens naar de lucht. Oh, ja. Amai, dat is volledig grijs.
6: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen. Ja. Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
5: Sst. Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
6: Oef, dat is een pak van mijn hart.
5: Ja, ja, oh. Ja, schat, ik heb wel
7: voor. Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kated. KBC beweegt met je mee.
8: De Mistje Dutchess van Connections.
9: Allee, de US of A.
5: Ja.
9: De moeite zeker.
5: Oh, dat is echt crazy.
9: Je bent toch brisket gaan eten bij een pitmaster, hè?
5: Ah, nee, dat heb ik gemist, vrees ik.
9: Ah, spijtig. Maar toch zeker Alcatraz bezocht.
5: Nee, we zijn er niet geraakt, want we hadden niet vooraf gereserveerd.
9: Ah, dan toch over de Golden Gate Bridge gefietst?
5: Nee, gemist.
9: Oeh, zijn jij zeker dat je niet van land hebt gemist?
7: Mis geen enkele reiservaring en boek je volgende reis samen met een travel designer van Connections. Connections. Born to explore.
10: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
11: Van het bos tot in de tuin.
10: Zagen.
11: Snoeien.
10: Blazen.
11: Maaien.
10: Meer maaien.
11: En nog meer maaien.
10: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
11: Tuinier als een pro met de accusystemen van Stiel.
10: Stiel. Sterk werk.
7: Wij dragen E5. Elke dag, voor elk moment. En in elke stijl. Nu met 50% korting op de tweede broek. Ook op e5.be. E5. Jouw verhaal in stijl.
12: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
13: Voor mij alvast 5 flesjes champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes, dank u.
12: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
14: Go Yellow!
15: Het is British Week bij Mini, dus keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat en vooral keep calm als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner en krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden.

0: Dimitri Vegas, Unlike My Examen met KTB, Fine Tomorrow.
1: Hit of shit.
0: Morgen is ook het grote moment van de waarheid voor de nieuwe van Hugel. Die zit al een hele week in Hit of Shit. En op vrijdagmiddag telt Bart-Jan alle stemmen op in Top Hit 40. Dan bepalen we definitief of hij een plek krijgt in de playlist van Top of niet. Maar dat gaat dus niet gebeuren voor je hem voor een voorlaatste keer hebt kunnen beluisteren. Ik ga hem dus gewoon nog eens draaien. En dan mag jij mij in de tussentijd laten weten wat je ervan vindt in de vorm van een hit of shit.

0: Het is de nieuwe van Jugal, Mami, maar mag jij ook in de playlist van Top of Niet? Deel jouw mening maar in de vorm van een hit of shit en een woordje uitleg. Dat kan in de Top Radio BE-app. We make you
1: move. Top! Schatje, wat doe jij op die ladder?
2: Ik ga die wespennest hier wegdoen, hè?
3: Dan doe je beter beroep op Bugcrushers. Ratten, muizen, wespen of mieren, Bugcrushers rekent ermee af. Kijk op bugcrushers.be.
4: Dit is Infinity, de match tussen jou en je ambitie.
5: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Jobs staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
6: Wil je echt zeker, gerust en relaxed zijn over je verzekeringen? Dan is er maar één naam, Mark van Oerle. Omdat gemoedsrust begint bij iemand die je vertrouwt.
7: Verzekeringen van Oerle. Service en adviesmakelaars. Van Oerle.be.
8: Zeg Chantal, heb je nu al een servicetechnieker gevonden?
9: Zo'n knappe servicetechnieker. Bij Rental Pumps.
8: Rental Pumps. Wij zoeken knappe servicetechniekers. Mooi loon en extra voordelen. Bel ons nu nog. Chantal zit te wachten.
10: Ja, hallo maat. Wat is dat met jouw totten?
11: Ja, vent. Ik zie even de zon aan het zitten, hè. Maar ja, kan ik het moeilijk altijd binnenkruipen, hè. Dat is er zo'n beetje sauna.
10: Zeg, bel een keer naar Sun Systems. Die mannen zetten nu een schone luifel of een overkapping, screens of rolluiken, zodat binnen ook fris blijft.
11: Sun wiener?
10: Sun Systems.
12: Ah, kijk papa. Sunsystems.be.
11: Ja, chique ding is dat, hè.
10: Sun Systems. Ja, hallo maat.
13: Je MIVB-abonnement werkt ook na je werk. Zo ga je van naar werk gedaan en nog een balletje slaan? Haal meer uit je abonnement en bougeer onbeperkt door Brussel. De MIVB. Beweeg Brussel.
14: Hey professional,
15: ja?
14: Vrijdag 25 september open deurdag bij Santos Sint-Niklaas van 7:30 tot 20 uur. Ontdek topmerken als Festool, Milwaukee en Makita. Ongeziene kortingen, in de namiddag frietjes en een pintje. Santos Sint-Niklaas, Gentsebaan 64.
16: Op zoek naar een job als operator of technieker? Ontdek de wereld van Agristo en kom er een patat op geven. Tijdens de Agristo jobdagen op donderdag 1 en zaterdag 3 oktober te Wielsbeke.
17: Dit hoor je op Top Schaamteloos.

0: Morgen is het vrijdag, de start van het weekend en het moment van de waarheid voor de nieuwe van Hugo. In alle eerlijkheid, wij weten niet zo goed wat we ermee moeten en daarom mag jij er al de hele week jouw mening over geven.
1: Hit of shit?
0: Kathleen uit Dadizele heeft dat vandaag ook gedaan. Shit stuurt ze, niet goed genoeg om vaker te passeren in de playlist van Top. Alain uit Brugge zegt, ik hou van dit soort muziek, hit. Cliff uit Hamme zegt, het blijft shit, joegel of niet. En ook Anne uit Mechelen blijft bij haar eerste mening. Ik heb de hele week moeite gedaan om het beter te vinden, maar helaas, ik val een beetje in herhaling. Move Into The Sun was en is nog altijd een topschijf. En om zo'n hit te overtreffen, dat zal moeilijk worden. Dus voor mij blijft het een shit. En Michael uit Oostende blijft ook bij shit. Het geraakt niet zo goed in zijn hoofd en is heel rap afgezaagd, stuurt hij. Morgenochtend hoor je hem sowieso nog eens. Rond 10:40 bij Evi Gijsels.
1: Dit is Top.
0: En Bart-Jan telt in de namiddag dan alle stemmen op.

0: muzikaal talent en wil je jouw track graag eens laten horen op Top? Dat kan. Allee, toch zeker voor 30 seconden. Wouter zoekt producers talent. Upload je track nu via topradio.be. En wie weet, mag jij hem aan heel Vlaanderen laten horen. Bij Wouter in Goed Bevonden in 30 seconden.
1: Oh, wow, wow, wow, wow, stop.
0: Huh? Uw tijd is om. Top.
2: We make you move. Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
3: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
2: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Koken voor een heel leger. Dat kan tellen.
5: Geef 8 hamburgers.
4: Alsjeblieft. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op een pak XXL rund- en varkensgehakt. Dat is maar €4,29 voor 800 gram. Lidl, dat kan tellen.
0: Dit is Top in heel Vlaanderen en Brussel. Ook via DAB Plus en de Topradio BE-app.
6: Het nieuws van 11 met Niels.
7: Een goeiemorgen. In Brugge is het assiseproces gestart rond aardappelboer Chris van Averbeke. Dat is de man van 48, die 4 jaar geleden zijn 2 dochters doodde op zijn boerderij in Waardamme en hij probeerde ook zijn ex-vrouw te vermoorden. Van Averbeke vreesde dat hij zijn kinderen te weinig zou zien na hun scheiding. Je hoort zijn advocaat Chris Vinke.
8: Wel dat het geen gemakkelijk proces wordt. Hij hoopt gewoon op een eerlijk proces en we zullen dat wel zien. Het is communicatief niet de vlotste en dat is niet omdat hij niet wil. Dat is een vrij gesloten persoon. Dus ik denk daar staan met alle ogen op u gericht dat dat een hele opdracht is.
7: Van Averbeke riskeert levenslang. In Oekraïne zijn zeker 9 doden gevallen bij nieuwe Russische aanvallen. 7 slachtoffers vielen in Kharkiv in het noordoosten van het land. Daar sloeg een drone in op een landbouwbedrijf. 10 andere mensen raakten gewond. In de hoofdstad Kiev vielen 2 doden en 8 gewonden toen volgens de lokale overheid een raket insloeg op de parking van een materniteit. Ook onder meer in Odessa waren er ontploffingen. En dan nog sport. Greet Minne heeft gestunt in de kwartfinales van de Billie Jean King Cup Tennis. Dat is het officieuze WK voor landenteams. Ons land speelt daarin tegen Oekraïne. Minne klopte de nummer 7 van de wereld, Elina Svitolina, in 3 sets. 6-7 en 2 keer 6-4. Eerder had Jana Otsipka de openingsmatch verloren en dus staat het 1-1. Op dit moment wordt het beslissende dubbelspel gespeeld. Afwisselend zon en wolken, het blijft droog bij zo'n 19 graden. Morgen veel zon en rond 23 graden.
0: Dit is Top. Niet zwanzen, maar dansen. Koen van der Sloten.
6: Ik wou dat ik het even goed kon uitleggen als Willy William, want als hij eraan begint, dan is hij niet tegen te houden. Willy William, Top. My Oh My is dit.

0: Willy. Willy William en Criss Cross Amsterdam.
1: C'est ça la vie, baby.
0: Ja, dat ook. Dat was My Oh My. Ik zou vandaag op deze donderdag voormiddag met iets willen beginnen wat mij nu net een minuutje geleden is opgevallen. Het is zo dat wij een computer hebben waarmee we muziek afspelen. Dat is de logica zelf. Maar we hebben in ons systeem ook een mapje zitten met verschillende muziekjes. Gewoon om op de achtergrond te laten spelen, zoals dit. Zo. Bijvoorbeeld dit, als we het een beetje sprookjesachtig willen maken. Of stel nu dat we een heel emotioneel verhaal te vertellen hebben, dan heb ik dit. Om maar te zeggen, je kan er een bepaalde sfeer mee creëren. En nu is het zo dat mij is opgevallen dat dit muziekje er deze week is ingezet. Dit is al een beetje de setting van Holidays, Better Are Coming. Nog 92 dagen en het is van dat kerstavond. Ongelooflijk dat er dus een collega is die zich deze week heeft beziggehouden met een muziekje erin te zetten om de kerstfeer al boven te halen. Maar ik vind het mooi. Nog 92 dagen en het is kerstavond. Want meestal tellen de mensen af naar kerstdag. Maar het mooiste en het gezelligste, dat is toch kerstavond. Oh. De fondue. En wel ja, laat hem maar komen. En dat mag veel zijn ook. Veel muziek komt er ook aan. Dacht je van dit? Mojo en Lady Hear Me Tonight.

0: D.O.D. en Poppy Bascom. En dat was Think About Us. En het zou wel eens kunnen dat jij aan de volgende dingen zit te denken.
1: De zwans van de dag.
0: Gaan we er toch ook eens bij halen, want misschien zit jij met je gedachten bij dat WK wielrennen in Canada dit weekend. En ons land heeft ondertussen wel alle gouden medaille dankzij Remco Evenepoel en zijn tijdrit. Maar het is natuurlijk nog niet afgelopen, hè. Aanstaande zondag hebben we de wegrit. En ja, we hebben Wout van Aert en we hebben ook Thibaut Nijs die misschien wel een handje kan helpen. En gelukkig is er dan ook Sportza die de boeiende vragen kan stellen. Nee, oprecht, want allee, meestal heb je zo van die standaard vraagjes van, wat ga je doen om de ploeg te steunen en zie je het een beetje zitten en wat verwacht je ervan? Maar bij Sportza denken ze na, even luisteren.
2: Ik heb nog één vraagje. Wat staat er zoal op je iPad om te bekijken tijdens zo'n vlucht?
3: Niet zoveel. Ik ben niet zo'n Netflix-guy. Ik ben nu trouwens nog de logingegevens aan het zoeken, want dat is al te lang geleden en ik vind het niet. Dus ik ga nog in de last minute iets moeten downloaden.
0: Ik wil nu niet moeilijk doen, maar zonder logingegevens ga je weinig kunnen downloaden. Dus je gaat dat zien, hè. Thibaut Nijs die gaat dan op de vlucht zitten en zeggen...
4: Oh, ik verveel mij zo.
0: Ja, ik weet het, Thibaut. Maar ik heb het u gezegd, hè, joh. Heel veel succes daar.

0: een goede koffie, dat is verse bonen, een scheutje melk, suiker, een toefje slagroom, nog een toefje slagroom, nog een klein en... 130 miljoen euro. Speel nu mee met Euromillions voor de uitzonderlijke jackpot van 130 miljoen euro op vrijdag 25 september. Online of in je winkel.
1: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Zeg, klopt dat hier?
2: Wat?
1: Hier staat op alle modellen.
2: Ja, ja.
1: En die prijzen, zijn die gecheckt?
2: Absoluut.
1: De Ford Kuga vanaf 24.500 euro.
2: Yep.
1: Oh, sorry. Ik ben een Ford. Lees jij de rest maar.
2: Oké. In september bij Ford niet te missen. Megastockdeals op alle modellen. Ford. Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
3: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week E-Force batterijen 20 stuks voor maar €2,79. Of Teddy Care toiletdoekjes 60 stuks voor maar €0,74. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
4: Het is wijnfestijn bij Jumbo. Met deze week een selectie van meer dan 15 topwijnen. 1 fles plus 1 fles gratis. Dat is veel wijn voor weinig. Dat is de ja van Jumbo. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
5: Een testrit met de nieuwe Audi A3 Sportback. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi A3 Sportback vanaf €299 per maand in EasyLease. Met een voorafbetaling van €4.400. Aanbod voor particulieren. Info en voorwaarden op audi.be.
6: Profel. Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar Belgische kwaliteit. Profel, ramen en deuren met glasheldere belofte. Profiteer nu van speciale condities.
7: Heb je de schitterende prijzen bij Kruidvat al gezien? Nu, een gigabox Dreft vaatwascapsules Platinum Plus voor maar €29,99.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Wie bel je voor een perfect effen vloer? Wie bel je voor topvloerisolatie? En voor een biljartvlak terras?
10: Kom aan, dat is geen moeilijke. Tom Rottiers natuurlijk. De vakman. Ik heb hem zelf al gebeld.
9: Tom Rottiers staat voor kwaliteit. Van sap tot vloer tot volledige afwerking.
10: En klanten altijd tevreden.
9: Google liegt niet. Meer dan 1000 5-sterren reviews voor Tom Rottiers. Vloer, sap, tegels. TomRottiers.be.

0: wel heel beleefd, die Maupi.
1: Hey.
0: Hey. Misschien heeft hij gewoon een moeilijke dag en dat hij aan het aftellen is naar het weekend en dat hij het een beetje moeilijk heeft.
2: Waarover zagen jullie hier toch?
0: Maar ja, nog even geduld. Samen op weg naar de donderdagmiddag, de lunchpauze. Zometeen ook eens kijken wat er allemaal in de krant te lezen valt. En we gaan nu terug naar 2004 en dat is best opvallend. 22 jaar, dan heb je het idee van de tijd staat niet stil. Dit is Narcotic Trust.

0: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. Tweede aan min 50% op Boni Atlantische Zalmfilet.
1: De tweede aan min 50%? Oh, vanavond zal met een krokant korstje.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Ik ben het beu!
3: Oei.
2: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
3: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
2: Ja, en hoe verder liever?
3: Ver genoeg, maar niet te ver.
2: Ah ja, voor de kinderen.
3: Weet je wat? Jij kunt dat. Imo.
4: Dat is Imo!
3: Schatteke, weet jij nog dat kastje van oma?
5: Dat kastje dat je nog moest opschuren?
3: Ja. Kom een keer kijken.
5: Amai. Oh, merci.
6: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bebat-inzamelpunt. Bebat. Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
7: Het is weer Bol Tiendaagse. En bij Bol hebben we weer heel veel deals voor jou gevonden. Nu robotstofzuigers, zoals de Dreamy L10S voor €379. En alleen vandaag Nivea, zoals Manfresh Active Deo Sixpack. Nu voor €13,59. Ga dus snel even bollen.
8: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we
9: promokoken.
10: Vanavond Belgische kost.
11: Worst met appelmoes. Want onze worsten zijn nu 1 plus 1 gratis.
10: Ah, maar ja, dat is zeker niet de worst case scenario.
11: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
12: Wij dragen E5. Elke dag, voor elk moment. En in elke stijl. Nu met 50% korting op de tweede broek. Ook op e5.be. E5. Jouw verhaal in stijl.
13: Euromillions gespeeld? Blijf niet in spanning zitten. Scan je spelticket met de app van de Nationale Loterij en je weet meteen of je gewonnen hebt.

0: Zou dit een dubbele bodem zijn? Happiness is so sad. Ik denk dan altijd, je moet genieten van happiness en mooie momenten in het leven. Swedish House Mafia met Licky Lee.
1: De zwans uit de krant.
0: Wat wij op dit ogenblik ook aan het volgen zijn, dat zijn de begrotingsgesprekken. De federale regering, maar ook de Vlaamse is er op dit ogenblik mee bezig. Het gaat dus allemaal over de centen. De federale moet op dit ogenblik een tiental miljard euro vinden. Dat is gigantisch veel geld. Altijd moeilijk om je daar iets bij voor te stellen. En het is duidelijk, de MR die wil besparen door de belastingen te verlagen. Moet ik toch nog even lezen. De MR die wil dus besparen door belastingen te verlagen. Ga ik even laten binnenkomen, maar in het verleden was er wel veel te doen over maatregelen die dan genomen werden. En Bart De Wever die zei dan ook iets over kamelen, dat eigenlijk geen schone kameel was. En ook Vincent van Petegem die is daar vandaag op teruggekomen, want ook hij wil geen belastingen.
2: Nee, dat betekent voor mij niet dat we moeten komen met allerlei nieuwe belastingen. Het betekent vooral wel dat er natuurlijk bijvoorbeeld geen lelijke kamelen meer naar buiten komen.
0: Ja, laat ons hopen dat wij, als we dan effectief onze belastingsbrief zien, dat wij ons ook geen bult gaan schrikken. Maar kijk, de komende dagen en weken zal het allemaal beslist worden. En langs de andere kant, ik denk dat we allemaal geen belastingen willen. Maar goed, iemand zal het moeten betalen. Misschien DJ Licious wel, dit is Hope.
1: Wish

0: Licious, die al volledig in paniek is na mijn uitspraken van een aantal minuten geleden. Nee, het was gewoon omdat je in mijn playlist stond. DJ Licious met hoop. Ja, maar Mark Koeken die heeft het onlangs nog mooi omschreven. Ik was naar de afspraak aan het kijken. Klinkt altijd goed, hè? Amai, niet mensen kijken naar de afspraak. Ik was naar de afspraak aan het kijken en Mark Koeken zei dit.
1: Kijk, iedereen weet, het zou leuker zijn, moest alles gratis zijn en moesten we allemaal in ons 55 jaar kunnen op pensioen gaan.
0: Oh ja, pas op, ik ken iemand, een collega, die onlangs op zijn

0: perfekte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt. Zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
1: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
2: Is je shoppingbudget voor kleren te groot? Of zijn je kasten te klein? Geen van de twee? Je hebt gewoon geen kast van Kastenvakman. Die configureer je makkelijk online en installeer je eenvoudig zelf met de duidelijke handleiding. Kies jouw kleur in kwalitatief Belgisch materiaal. Kastenvakman. Snelle levering en altijd de beste prijs. De Kastenvakman haalt alles uit de kast voor een kast die past. Nu actie op kledingkasten. Check kastenvakman.be.
3: Hallo, mijn modu van bedrijfswageninrichting. Ja, madame. Madame. Als ik het goed verstaan, zie de slordigheid van je vent beu. Het is maar eens een kamionette dat een geordend is. En hoe komt dat? Ah, omdat wie er van modu van dat ingericht heeft. Ja, maar toe verstaan ik het. Je ondressing. Maar dat ga je zelf moeten doen, hè, madame. Modu van. Wie er maakt je kamionette een zak slimmer.
4: Bestelwagen nodig voor werk of verhuis? Geen zorgen. Bij Autoverhuur Meerschaert vind je meteen de juiste bestelwagen. Praktisch, flexibel en betrouwbaar.
5: Bestel nu via verhuurmeerschaert.be. Vandaag nog geregeld, meteen op weg.
3: Modu van. Wiederma je dressing, je kamionette, een zak slimmer.
6: Zwoele beats op Curiosity Festival in Wetteren. Curiosity. Met Milk Ink Live, Silver, Victor en Ruben van Gucht. Op 25 september in Wetteren. Tickets op curiositiefestival.be. Curiosity.

0: Luistert gastjes, een goeie tip van MC Drummer, hè? Laat dringend onder het dak er doen door Varrobyce Panels, want dat zijn nogal kerels, hè? Varrobycepanels.be, experts in asbestverwijdering, plaatsing van dakpanelen en wandbeplating in de industriële en agrarische sector. Wunder zorgen voor een dak boven al de hoofd. Miljarden was moeilijk voor dat uit te spreken. Varrobycepanels.be.
1: Geen zittend gat, wel goesting?
2: Slagerij Maartens zoekt enthousiaste mensen voor verkoop en atelier in Sijsele en Brugge.
3: Een afwisselende job in een warme ploeg en goed loon.
2: Vacatures voor flexie, parttime en fulltime.
3: Check maartensbrugge.be. Maartens met AE.
4: Amai, ja, schone vallen. Dat is niet de beste openingszin voor bij je lief, maar wel als je bij Bandencentrale Stevens wilt werken. En we zoeken nog volk. Een vallenhersteller poederaar. Proper werk van een handige mens. Check it out.

0: Meestal is er ook dat stukje met the music. Of is dat al geweest? Waarschijnlijk wel. Maar met zo'n naam verwacht je wel iets. Extreme Tracks. En Don't Hold Back. Ik heb het nog nooit meegemaakt en ik hoop dat jij het ook nog nooit hebt moeten meemaken. Meestal zie je het wel in films. Een brand is nooit leuk. En dat is altijd volgens mij drama. Heel veel mensen die dingen verliezen. Soms menselijk, soms gaat het om materiaal. Maar volgens mij als er een brand is, dan ben je toch in paniek. En dan zeg je dingen zoals...
1: Pas op, brand!
0: Maar bij de weekend is dat leuk en is dat feest, want die gaat er gewoon in dansen.

0: XXL-promo bij Aldi. 600 gram Belgische kippenborstfilet kopen, 600 gram gratis. Dat zijn twee pakken verse Belgische kipfilet voor de knaldieprijs van maar €7,49. Aldi, altijd slim.
1: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
2: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je apps just aan het updaten.
1: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Koken voor een heel leger, dat kan tellen.
4: Geef 8 hamburgers.
3: Alsjeblieft. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op een pak XXL rund- en varkensgehakt. Dat is maar €4,29 voor 800 gram. Lidl, dat kan tellen.
5: Houd deze winter de warmte binnen met nieuwe ramen en deuren van Belisol. Van A tot Z geregeld. Belisol. Altijd zeker.
6: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
7: Nu 20% korting op je keuken.
6: Wij maken uw keuken in België.
8: Dit is Top! In heel Vlaanderen en Brussel. Ook via DAB Plus en de Topradio BE-app.
9: Goedemiddag. Vlaamse tieners gebruiken minder alcohol en drugs dan 10 jaar geleden. Dat heeft het Vlaams Expertisecentrum Alcohol en Andere Drugs, VAD, onderzocht. Het aandeel leerlingen in het middelbaar dat ooit alcohol dronk, daalde van 65% naar 46%. Maar het is niet allemaal positief, zegt Kathleen Peleman van het VAD.
10: Wat we algemeen zien is dat jongeren meer bezig zijn met hun gezondheid, met hun lichamelijke gezondheid, maar ook mentaal. Ze voelen ook aan dat alcohol daar een behoorlijke stoorzender is. We kunnen wel concluderen dat gemiddeld er veel bewuster met alcohol wordt omgegaan. Anderzijds zien we bijvoorbeeld dat binge drinken, dat daalt niet meer. Dat is nog 23% van de jongeren die dat voorbije jaar al eens gedaan heeft.
9: Het gaat dan om 4 glazen alcohol binnen de 2 uur voor meisjes en 6 glazen voor jongens. Het teruggebruik is in 10 jaar tijd dan weer gehalveerd, van 18% naar 9%. De moeder van de 2 kinderen die in Waardamme vermoord werden door hun vader Chris van Averbeke verwacht geen spijt. Ze wil die ook niet horen, dat zei haar advocaat Christian van den Bussen voor de start van het assiseproces in Brugge. Van Averbeke staat terecht voor dubbele moord op de meisjes van 5 en 8 en voor moordpoging op de moeder.
11: Zij verwacht dat alle beschuldigingen bewezen worden geacht. De strafmaat, dat is natuurlijk een debat, maar ik kan enkel zeggen dat mijn cliënte als moeder haar 2 kinderen verliest, dat dat ongeveer het ergste is wat men kan meemaken en dat mijn cliënte in ieder geval voor de rest van haar leven gestraft is.
9: De uitspraak wordt volgende week vrijdag verwacht. Van Averbeke riskeert levenslang. De bever rukt verder op in de provincie Limburg. Volgens natuurliefhebbers is dat een goede zaak, maar volgens Natuurpunt veroorzaken die bevers hier en daar ook problemen. Je hoort expert Christijn Swinnen.
12: Die bevers zijn ecosysteemingenieurs. Dat wil dus eigenlijk zeggen dat ze hun omgeving kunnen veranderen. En waar dat het hier nu specifiek in Limburg over ging, was dat de bevers aan een aantal vrij dikke monumentale eiken aan het knagen waren. Een eik die lange periode nodig heeft om groot te worden en die ja, we niet willen dat die zomaar omgeknaagd wordt door bevers.
9: Natuurorganisaties willen nu een ijzeren omheiningsdraad plaatsen rond de eikenbomen. Natuur en Bos werkt intussen aan een Vlaams beverplan. In Oekraïne zijn zeker 9 doden gevallen bij nieuwe Russische aanvallen. 7 slachtoffers vielen in Kharkiv in het noordoosten van het land. Daar sloeg een drone in op een landbouwbedrijf. 10 andere mensen raakten gewond. In de hoofdstad Kiev vielen 2 doden en 8 gewonden toen volgens de lokale overheid een raket insloeg op de parking van een materniteit. Ook onder meer in Odessa waren er ontploffingen. En onze tennisvrouwen hebben zich niet kunnen plaatsen voor de halve finales van de Billie Jean King Cup, het officieuze WK voor landenteams. Onze Yellow Aces verloren met 2-1 van Oekraïne. Magali Kempe en Lara Salde verloren het beslissende dubbelspel in 2 sets. Eerder had Greet Minnen wel gestund in het enkelspel door de nummer 7 van de wereld Elina Svitolina te kloppen in 3 sets. Minnen is pas nummer 217 van de wereld. De Yellow Aces moesten het ook zonder onder meer Elise Mertens doen. Vanmiddag en vanavond wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Het blijft droog bij 19 graden. Morgen veel zon en 23 graden. Zaterdag eerst zon, later meer wolken bij 22 graden. En zondag eerst grijs, later zonniger en tot 24 graden.
8: Dit is Top! Koen Jeroen van der Sloten. Niet zwansen, maar dansen. Mixed by DJ W.
13: En de zotste muziekmix van de middag gaat hier beginnen met een portie solo.

0: niet zwansen, maar dansen met één missie deze middag.
1: Dansen, dat ga ik ze sowieso laten doen.
0: Valassen en niet verlegen zijn.
2: Laat het haar toch los, please.
0: Met Rihanna, We Found Love.

0: Een topstudent maakt van alles mee. Met een kater in de les zitten. Je hond die je cursus verslindt. Of een iets te persoonlijke foto in de verkeerde WhatsApp-groep zetten. Wat is jouw ultieme studentenfail? Stuur jouw gênante verhaal nu door via topradio.be of de Topradio BE-app. Word topstudent 2026 en win een kotfeest voor jou en je vrienden. Top.
1: Make you move. Als het leven even sukt, maak het dan lekker simpel. Met Manna. Relax. Saus erover.
2: Een goede koffie. Dat is verse bonen. Een scheutje melk. Suiker. Een toefje slagroom. Nog een toefje slagroom. Nog een klein en... 130 miljoen euro. Speel nu mee met Euromillions voor de uitzonderlijke jackpot van 130 miljoen euro op vrijdag 25 september. Online of in je winkel. Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van betrouwbare Belgische kwaliteit. In PVC, aluminium en hout.
3: Ja, maar klopt jullie factuur ook met de offerte?
2: Voor de volle 100%. Met de Pro van...
4: Profel.
2: Ramen en deuren met glasheldere belofte. Nu met speciale condities. Kijk op profel.be.
5: De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf.

0: cent in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
1: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je transportbedrijf ophalen door een Valorlup-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht. Check je vergoeding op valorlup.be.
2: Een week zonder voordeel? Geen haar op ons hoofd dat eraan denkt. Nu bij Kruidvat. Veel Glish shampoo en conditioner. 4 voor maar 12 euro.
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
5: Van het bos tot in de tuin.
4: Zagen.
5: Snoeien.
4: Blazen.
5: Maaien.
4: Meer maaien.
5: En nog meer maaien.
4: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
5: Tuinier als een pro met de accusystemen van Stiel.
4: Stiel. Sterk werk.
6: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Nu... Zeg, klopt dat hier?
7: Wat?
6: Hier staat op alle modellen.
7: Ja, ja.
6: En die prijzen zijn die gecheckt?
7: Absoluut.
6: De Ford Puma vanaf 19.900 euro.
7: Yep.
6: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Leest jij de rest maar?
7: Oké. In september bij Ford. Niet te missen. Megastockdeals op alle modellen.
8: Ford.
9: Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
10: Inkt en zoveel meer kantoorbenodigdheden? Het is in 123 geregeld met 123inkt.be.
11: Tot en met 18 oktober bij Yuzu -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
12: Recupel.
13: Zegt je oude console game over? Recycleer hem.
14: Richt het op, laat het op, werkt het op stroom, dat moet je recupelen.
13: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
12: Recupel.
15: Woehoe, mijn energierekening. Dat is nog eens schappelijk van prijs, zeg.
16: Maar allee, je bedoelt schappelijk van prijs, onnozelaar.
15: Nee, is schappelijk. Want mijn vloer is geschapt en geïsoleerd door Vloerisolatie-expert. Met PUR en EPS. Ja, dat scheelt een pak op de rekening, hè. Dus ik noem dat schappelijk.
16: Interessant. Ik wou dat mijn rekening ook zo schappelijk was.
15: Ah wel, snel naar vloerisolatieexpert.be. De beste vloerisolatie aan een schappelijke prijs.
17: Top. We make you move. Niet zwansen maar dansen gaat zwoel. Met TLC.
18: De naam alleen al is zo fout.
17: Ah, ik weet eigenlijk niet wat het betekent. Even zoeken.
19: Als

0: Te vinden op sociale media.
1: Sociale media?
0: Wel, ik bedoel TikTok, Instagram, Facebook en zo, ja.
1: Die sociale media maken mensen asocialer, hè.
0: We gaan er hier toch een sociale bende van maken.
2: Niet zwanzen, maar dansen.

0: Check it out.
1: En dan eens kijken wie er in de wachtkamer zit van Dakte, Dakte, Dakte Love. De volgende.

0: Nog voor je kan denken...
1: Ik heb gelijk geen energie.
0: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
2: Oh, mijn rug zit vast.
0: Heeft je osteopaat je al met de juiste... Verrast?
1: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
0: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
3: Is het een vliegtuig? Is het een vogel?
4: Nee, dat is het niet. Het zijn de Studio 100 stickers bij je oké.
5: Op, alles is op.
4: Ha, gelukkig niet. De actie loopt nog tot 20 oktober. Kom af en vul nog snel je stickerboek. Zelfs op zondag.
5: Oké,
4: makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
6: Bij Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
7: De Kinepolis Student Card, dat is anti-platzak. Een heel jaar lang 25% korting op filmtickets, snacks en drankjes. Gratis film op je verjaardag en een hele hoop extra voordelen. Vraag je kaart gratis aan op kinepolis.be/student.
8: Dit is Stop. Koen van der Sloten. Niet zwanzen, maar dansen.

0: En dit is het moment om alle gêne weg te doen. Kom aan, we gaan samen een dansje doen. Ik weet wel niet hoe ik moet bewegen. Dat ga ik aan andere mensen overlaten. We zijn vertrokken, ja. Ah nee, toch niet. Ik weet dus totaal niet wat dit is, hè. Het minste wat je kan denken is...
1: Stop.
0: Geef het een kans. Ah, maar wacht, ik ken het wel. Dat is Toman. En die Toman heeft heel veel fans.
1: En iedereen houdt wel van dat soort mannen. Ik ook.
0: En ik zie toch ook wel wat discussie binnenkomen in de Top Radio BE-app. Hebben we dit nu echt wel nodig op de middag?
2: Ja, er waren een aantal mensen die zeiden, je hebt dat toch niet nodig.
0: Al zijn er ook een aantal mensen die zeggen dat ze het geweldig vinden.

0: François.
1: Oh là là, François.
2: 25 kantoren in West- en Oost-Vlaanderen, Brussel en Vlaams-Brabant. Imofrançois.be.
1: Schatje, wat doe jij op die ladder?
3: Ik ga die wespennest hier wegdoen, hè.
4: Dan doe je beter beroep op bugcrushers. Ratten, muizen, wespen of mieren. Bugcrushers rekent ermee af. Kijk op bugcrushers.be.
5: Is je shoppingbudget voor kleren te groot? Of zijn je kasten te klein? Geen van de twee. Je hebt gewoon geen kast van Kastenvakman. Die configureer je makkelijk online en installeer je eenvoudig zelf met de duidelijke handleiding. Kies jouw kleur in kwalitatief Belgisch materiaal. Kastenvakman. Snelle levering en altijd de beste prijs. De Kastenvakman haalt alles uit de kast voor een kast die past. Nu actie op kledingkasten. Check kastenvakman.be.
6: Met z'n allen op stap, maar geen vervoer?
7: Geen zorgen.
6: Met Autoverhuur Meerschaert zit iedereen samen in één minibus. Comfortabel, ruim en snel geregeld.
8: Bestel nu via verhuurmeerschaert.be. Vandaag nog geregeld, meteen op weg.
9: Amai, daar regent hier binnen.
10: Oh, zwaansnanny.
9: Jawel, er staan er niet meer in de living.
10: Tja, dan is het tijd voor dakmeester.
9: Dakmeester?
10: Ja.
9: Dakmeester.com, want dat dak verdient je.
10: Dakmeester. Zwaansnanny, hè.
11: Hey, professional.
10: Ja?
11: Vrijdag 25 september, open deurdag bij Santos Sint-Niklaas van 7:30 tot 20 uur. Ontdek topmerken als Festool, Milwaukee en Makita. Ongeziene kortingen, in de namiddag frietjes en een pintje. Santos Sint-Niklaas, Gentsebaan 64.
12: Wij zoeken een commercieel talent die klanten begrijpt, kansen ziet en resultaten boekt.
13: De koffie staat al klaar. En uw bureau ook. Solliciteer vandaag nog via rentalpumps.eu.
14: Zwoele beats op Curiosity Festival in Wetteren. Met Milk Ink Live, Silver, Victor en Ruben van Gucht. Op 25 september in Wetteren. Tickets op curiositiefestival.be.
15: Op zoek naar een job als operator? Zet je schouders onder de potatoes van Agristo. Binnen ons hechte team vind je tonnen ervaring en een overvloed aan werkplezier. Steek de handen uit de mouwen en ontdek de vetste jobs op jobs.agristo.com.
16: Achtung, Wevelgem! 3 oktober, das grootste Outdoor-Oktoberfest-Festival van België. Met Gebroeders Co. 5 stages, kermis en 4 party.
17: Tickets, oktober.

0: festwebelgem.be.
1: Amai, hé, dat is gewoon een vallen. Dat is niet de beste openingszin voor bij je lief. Maar wel, als je bij bandencentrale Stevens wilt werken. En we zoeken nog volk. De vallenhersteller Poederlaar. Proper werk van een handige mens. Check it out.

0: Meer schaamteloos plezante radio horen? Luister naar de online zender Top Schaamteloos via topradio.be of de Top Radio BE app. Top. We make you move. We make you move. Top.
1: I need all my believers that are listening to what I'm saying right now. If it had not been for love, everything that is in this world would not exist. We need to understand right now that because of love, things happen in a way where people just don't seem to understand. Love is something that does not compromise itself. Love is something that will sacrifice for everything that goes on. If you believe.
2: Amai, die mens kan het uitleggen.
3: Hele madame, dat was ineens een interessante conversatie bij zich.
2: Ik zou mij toch willen identificeren als een man, als het goed is.

0: als de bel gaat, dan weet je dat het is afgelopen. Allee, we gaan eens bellen. Zometeen is het de beurt aan Bart-Jan de Prater. En als hij op de radio komt, dan weet je dat alle focus zal liggen op...
1: muziek!
2: Jij?
3: Ik wil werk maken van mijn eigen zaak. Maar ja, kan dat toch moeilijk tijdens de werkuren doen?
2: Wij, snappen we. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis op weekdagen bellen tot 20 uur voor advies. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
4: Het is weer Bol 10-daagse en bij Bol hebben we weer heel veel deals voor jou gevonden. Nu robotstofzuigers, zoals de Dreamy L10S voor €379. En alleen vandaag Nivea, zoals Manfresh Active Deo 6-pack, nu voor €13,59. Ga dus snel even bollen.
5: Bij CM willen we dat jij gerust kan leven. Dus leef gerust, zoals Fien bij de tandarts.
6: Zou ik die gele elastiekjes op mijn blokjes doen? Want ik speel bij Esperanza. Dat is onze kleur. Maar papa support het voor Anderlecht, dus die gaat dat niet tof vinden. Maar paars wil ik ook niet, want paars past niet bij geel.
5: Leef gerust. Met de nieuwe tandverzekering van CM. Want als lid met CM Tandplan krijg je tot €3.300 terug voor orthodontie. Info en voorwaarden op cm.be/cmtandplan. CM. Leef gerust.
7: Wat was dat?
8: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je My De Leize-app of op deleize.be en krijg op 26 en 27 september €5 korting bij aankoop vanaf €50.
7: Flashy.
8: Voorwaarden op deleize.be/superplus. De Leize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste De Leize-winkels gewoon open.
9: Dit is Top in heel Vlaanderen en Brussel. Ook via DAB Plus en de Topradio BE-app.
10: Het is 1 uur, Niels, goedemiddag.
11: Goedemiddag. Vlaamse tieners nemen minder drugs. Het cannabisgebruik is de voorbije 10 jaar gehalveerd. En andere illegale drugs worden in de middelbare school zo goed als nooit gebruikt. Dat blijkt uit een bevraging van het Vlaams Expertisecentrum Alcohol en Andere Drugs. Kathleen Peleman.
12: Het cannabisgebruik dat begon wat later te dalen dan het alcoholgebruik. Jongeren die het laatste jaar cannabis gebruikt hebben, dat is nog een ruime 5%. 10 jaar geleden was dat nog bijna 14%. Jongeren geven ook aan dat ze moeilijker aan cannabis geraken. Dat wil zeggen dat het minder in hun directe leefwereld aanwezig is.
11: Vlaamse tieners drinken ook minder vaak alcohol dan 10 jaar geleden. Maar wie wel drinkt, binge drinkt vaker grote hoeveelheden in korte tijd. In Waals-Brabant is het assiseproces gestart rond Nicolas Ulles. Dat is de man die 3 jaar geleden zijn stiefmoeder doodschoot. Hij gaf zichzelf aan bij de politie. Ulles was de zoon van de rijke baron Ulles en er was binnen de familie ruzie over geldzaken. De belangrijkste vraag is of Ulles vooraf de bedoeling had om zijn stiefmoeder te doden of niet. Het proces zal 2 weken duren. De moeder van de 2 kinderen die in Waardamme vermoord werden door hun vader Chris van Averbeke verwacht geen spijt. Ze wil die ook niet horen, dat zei haar advocaat Christian van den Bussen voor de start van het assiseproces in Brugge. Van Averbeke staat terecht voor de dubbele moord op de meisjes van 5 en 8 en voor moordpoging op de moeder.
13: Zij verwacht dat alle beschuldigingen bewezen worden geacht. De strafmaat, dat is natuurlijk een debat, maar ik kan enkel zeggen dat mijn cliënte als moeder haar 2 kinderen verliest, dat dat ongeveer het ergste is wat men kan meemaken en dat mijn cliënte in ieder geval voor de rest van haar leven gestraft is.
11: De uitspraak wordt volgende week vrijdag verwacht. Van Averbeke riskeert levenslang. De Vlaamse actrice Mona Mina Leon is als eerste Belgische ooit genomineerd voor een International Emmy Award voor haar rol in de streamsreeks Holy Shit. Daarin speelt ze Jasmine, een vrouw met Gilles de la Tourette die ervan droomt om lerares te worden. De International Emmy Awards voor buitenlandse producties worden op 23 november uitgereikt in New York. OpenAI is binnengedrongen in de databanken van de gezondheidsdienst van de Australische overheid, dat bevestigt de premier. Het gebeurde in juni al, maar het werd pas in augustus ontdekt en pas in september gemeld aan de regering. De AI-agent slaagde erin om de beveiliging te omzeilen en om zo aan privégegevens te geraken. De Australische premier snapt niet waarom dat allemaal zo lang moest duren. En sport, onze tennisvrouwen hebben zich niet kunnen plaatsen voor de halve finales van de Billie Jean King Cup. Dat is het officieuze WK voor landenteams. Onze Yellow Aces verloren met 2-1 van Oekraïne. Magali Kempe en Lara Salde verloren het beslissende dubbelspel in 2 sets. Eerder had Greet Minne wel gestund in het enkelspel door de nummer 7 van de wereld Elina Svitolina te kloppen in 3 sets. Minne is pas de nummer 217. De Yellow Aces moesten het ook zonder onder meer Elise Mertens doen. Vanmiddag en vanavond wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Het blijft droog bij 19 graden. Morgen veel zon en 23 graden. Zaterdag eerst zon, later meer wolken bij 22 graden. En zondag eerst grijs, later zonniger en tot 24 graden.
10: Eén lange file die staat op de E313 richting Antwerpen. Tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost verlies je op dit moment een half uur.
9: Dit is Stop! Bart-Jan de Prateren.
10: Op donderdag klinken de beats zonnig en zomers net als het weer daarbuiten. En Rihanna die heeft er ook zin in, merk ik.

Vandaag 30 jaar terug in de tijd. We keren terug naar de vierde week van september 1996. Eerder die maand overleed Tupac Shakur, doodgeschoten in Las Vegas. En er kwam toen een hele beweging op gang tegen het geweld tussen East Coast en West Coast rappers. Want het was wel een dingetje in die tijd. Het was ook in het nieuws nog afgelopen maand, omdat nu eindelijk na al die tijd iemand veroordeeld is voor die moord. En ook in die vierde week van september 1996, als je hip was, dan kocht je een high definition televisie. Dat was opeens veel betere beeldkwaliteit en dat viel op. Veel mensen deden dat ook. Ondertussen is dat al lang achterhaald. Als je tegenwoordig een beetje goed beeld wil, koop je 4K naar het schijnt. In de hitlijsten kon je luisteren naar dit. Dit was een hit. Het was BBE met 7 Days and 1 Week. Als we deze nog eens moeten draaien, stuur je nu gewoon A via de Topradio BE-app. Of je kan ook voor dit kiezen. Deep Zone is een optie. It's Gonna Be Alright is B. Je stuurt A als je BBE wil horen. Je stuurt B als je Deep Zone wil horen. En je doet dat heel makkelijk via de Topradio BE-app. Degene met de meeste stemmen draai ik hier binnen dit en 10 minuten. En nu, Taylor Swift op de radio.

0: Bij Profil maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van betrouwbare Belgische kwaliteit. In PVC, aluminium en hout.
1: Ja, maar de plaatsing, is die ook betrouwbaar?
0: Op en top professioneel, met de pro van... Profil. Ramen en deuren met glasheldere belofte. Nu met speciale condities. Kijk op profil.be.
2: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
3: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
2: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Tot en met 18 oktober bij Yuzu -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
5: Een goede koffie, dat is verse bonen. Een scheutje melk, suiker, een toefje slagroom. Nog een toefje slagroom. Nog een klein en... 130 miljoen euro. Speel nu mee met Euromillions voor de uitzonderlijke jackpot van 130 miljoen euro op vrijdag 25 september. Online of in je winkel.
6: Een testrit met de nieuwe Audi Q4 e-tron. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi Q4 e-tron vanaf €525 per maand. Exclusief BTW in verhuur op lange termijn. Info en voorwaarden op audi.be.
7: Heb je de schitterende prijzen bij Kruidvat al gezien? Nu! Een gigabox Dreft vaatwascapsules Platinum Plus voor maar €29,99.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Wij dragen E5. Elke dag, voor elk moment. En in elke stijl. Nu met 50% korting op de tweede broek. Ook op e5.be. E5, jouw verhaal in stijl.
10: Nu XXL promo bij Aldi. 600 gram Belgische kippenborstfilet kopen, 600 gram gratis. Dat zijn 2 pakken verse Belgische kipfilet voor de knaldiprijs van maar €7,49. Aldi, altijd slim.
11: Alles is beter in de Ardennen. De keuken.
12: Zeg, stenen of toch barbecue straks?
11: Je familiefoto's?
12: Max, alsjeblieft, het is zwembroek terug aan.
11: De buren?
13: Zeg, is dat een hert?
14: Nee, dat is een everzwijn.
11: En je vakantiehuis. Want bij Ardennetap vind je altijd het beste huis voor jou. De Ardennen zijn beter met Ardennetap.
15: Mannetjes, ik moet dringend mijn huis renoveren. Zinne. Ik ben precies transet als ik over mijn vloer loop.
16: Belt nog Tom Rotees, die regelt alles.
15: Wat bedoelde?
16: Ja, die regelt heel mijn boel, geloof me. Van grondwerken tot een volledige renovatie. Terwijl dat gaat gewoon aan een toegang.
15: Dat zal wel.
16: Ja, maar het zal wel zeker, tuurlijk. En topkwaliteit, hè. En zijn prijzen vallen heel goed mee.
15: Echt? Dus?
16: Dus belt nog Tom Rotees. Vloeren, schaptegels, tomrotees.be. Gidden zie je voor gewoon doen.

Vandaag terug naar de vierde week van september 1996. Ik moet zeggen, er is zelden zoveel reactie gekomen. En het heeft denk ik te maken met één bepaald nummer. Want je kon kiezen tussen 7 Days and 1 Week van BBE of Deep Zone met It's Gonna Be Alright. Ik kan je zeggen, die eerste brengt wel wat teweeg. Het is vooral heel veel nostalgie bij mensen die toen uitgingen, denk ik. En ja, dit soort van muziek heel erg apprecieerde. Ik moet zeggen, Top Radio stond toen in 96 in zijn beginschoenen. En we hebben dit toen al heel veel gedraaid. Dus ook voor mij is dit wel leuk om nog eens terug boven te halen. Geniet ervan.

0: Aanschuiven, dat is het. Aanschuiven op de weg, want er zijn op deze dinsdag nog wel wat files. En dat is bijvoorbeeld op de E313 richting Antwerpen. Daar is een ongeval gebeurd tussen Herentals West en Ranst. 21 minuten. R1 richting Gent. Een rijstrook afgesloten tussen Antwerpen Noord en Borgerhout. Ook daar schuif je 20 minuten aan.
1: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
2: Vanavond Belgische kost.
1: Worst met appelmoes. Want onze worsten zijn nu 1+1 gratis.
2: Ah, maar ja, dat is zeker niet de worst case scenario.
1: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Hoe denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
4: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op 500 gram Boni snoeptomaten.
5: 20% op snoeptomaten. Top. Die gaan meteen mee in de lunchbox.
4: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.

is morgen alweer oud. Het gaat ontzettend snel met de technologie. Er was deze week Meta Connect 2026. Dat is een soort van technologiebeursachtig iets in Californië, waar onder andere Mark Zuckerberg heel veel nieuwe dingen heeft voorgesteld. En een van die zaken die opvallend is, is een soort van nieuwe VR-bril. Maar iedereen heeft bij het zicht van zo'n VR-bril nog altijd het idee van, ja, dat is zo'n lomp iets op mijn hoofd, wat iedereen van een kilometer ver ziet, dat het een VR-bril is. De nieuwe VR-bril van Mark Zuckerberg heet Meta VR Glasses en je herkent hem niet ten opzichte van een gewone bril. Hij ziet er exact hetzelfde uit. Binnenkort lopen we allemaal zo rond. Let op mijn woorden.

0: Oh, ik ben gisteren van mijn trap gevallen, jong.
1: Jai, dan moet je toch bij Trappen op Maat zijn, hè.
0: Trappen op Maat?
1: Geconfigureerd uw trap online en je hebt direct uw richtprijs.
2: Trappenopmaat.be. Ontwerp vandaag nog jouw trap.
3: Betreed de wereld van het daytraden met Belgium Trading Academy. Kijk mee met de pro's tijdens onze live trading sessies en word zelf een expert. Van complete beginner tot winstgevend trader. Ga snel naar belgiumtradingacademy.be en mis geen enkele live sessie.
4: Hey professional.
5: Ja?
4: Nog tot en met 30 september krijg je de BTW cadeau bij Santes.
5: Wauw, dat is goed nieuws.
4: Sla je slag op elektrisch gereedschap en toebehoren van merken als DeWalt, Makita en Milwaukee. In de winkel en online. Het is nu het moment. Nog tot en met 30 september de BTW cadeau bij Santes in onze winkels en online. Check de voorwaarden en winkels op santes.be.
6: De perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt. Zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
7: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
4: De BTW-cadeau bij Santens. Nog tot het einde van deze maand.
8: Dit is Infinity, de match tussen jou en je ambitie.
9: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
10: Voor het keuzemenu druk 1. Om 5 keer doorverbonden te worden, druk 2.
11: Of bel Mark van Oerle. Iemand die naar je luistert. Iemand die er is wanneer het erop aankomt.
12: Verzekeringen van Oerle. Service en adviesmakelaars. Van Oerle.be.
13: Je MIVB-abonnement werkt ook na je werk. Zo ga je van... naar... van je laptop naar de rooftop. Haal meer uit je abonnement en bougeer onbeperkt door Brussel. De MIVB. Beweeg Brussel.
14: Tijd verliezen is geen optie. Daarom kiezen 3D-artists, architecten en creators voor Fansystems. PC's op jouw maat en workflow. Ontdek ze op fenn.systems.
15: Dit hoor je op Top Schaamteloos.

je meer schaamteloos plezante radio horen? Luister naar de online zender Top Schaamteloos via topradio.be of de Top Radio BE-app. Top, we make you move.

0: Gisteren was er in Gent de student kick-off. Dat is altijd het begin van het nieuwe academiejaar als het gaat over feestjes bouwen. En dat liep in Gent zoals altijd wel vrij goed. Alleen heb ik gemerkt, en het stadsbestuur heeft daar ook al op gereageerd, dat de stad op sommige plaatsen toch wel weer heel vuil is achtergelaten. En dat is altijd jammer. Nog meer, want Jonathan Medaar, een mediafiguur, je kent hem waarschijnlijk wel ook als influencer, die deelt ook iets over gisteravond. Hij is gisteravond, hij noemt het zelf belaagd. Hij noemt het homohaat, nageroepen omdat hij met zijn vriendje hand in hand liep in de studentenbuurt. Hij reageert even zo, ik wil je dat even meegeven, want dat zijn zaken die echt te laag zijn voor woorden, eerlijk gezegd. Dit zegt Jonathan Medaar.
1: Ik voelde mij zo gevangen en zo mijn ongemak, want ik had eigenlijk nooit meegemaakt dat dat zo fel was in real life. Ik zei tegen Seppe, als die nu nog blijven, bel de politie. Want ik liep gewoon over straat, ik deed niets.
0: Jonathan Medaar, zoals je hem kent, toch een beetje aangedaan. Waarom kan zo'n student kick-off niet gewoon overal een feest zijn voor iedereen?

Het is de nieuwe Another met de stem van Emily Warren erin deze keer. Silver Lines. Eens kijken of het lukt om een tweede hit te scoren. Zometeen 2 filmtickets te winnen bij Kinepolis. En raad de plaat net voor het nieuws van 2.

0: Mania is terug. Tot dinsdag onze blauwe bessen in een bakje van 500 gram. Eén bakje kopen, één gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
1: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
2: Nu 20% korting op je keuken.
1: Wij maken uw keuken in België.
3: Dit is Stop! In heel Vlaanderen en Brussel. Ook via DAB Plus en de Topradio BE-app.
4: Het is 2:00, Niels heeft nieuws.
5: Een goedemiddag. Op het assiseproces in Nijvel over de moord op barones Mimi Ulles wordt vanmiddag de verdachte ondervraagd. Het gaat om haar stiefzoon Nicola Ulles. Hij schoot de vrouw 3 jaar geleden dood op haar oprit uit frustratie. Je hoort gerechtsjournalist Farouk Özgünes.
6: Dan zullen we hem eindelijk horen over zijn leven, over die vertroebelde band met zijn vader en ook over die relatie met zijn stiefmoeder die, naar zijn zeggen, zijn leven in een nachtmerrie heeft veranderd. Waarbij het hier blijkbaar toch allemaal draait rond geld. Veel geld. Er zijn duizelingwekkende bedragen gevallen van enkele miljoenen.
5: Nicola Ulles heeft de moord al bekend, maar is toch sinds begin dit jaar vrij zonder voorwaarden. PostNL heeft zijn allereerste pakjesautomaat in ons land opgestart. Hij staat in Mechelen. Het is de bedoeling dat het er dit jaar nog enkele tientallen worden. Onder meer in Brugge, Leuven, Hasselt, Antwerpen en Oostende. En vooral in de buurt van stations, supermarkten en in stadscentra. En sport, het WK wielrennen op de weg wordt in 2032 voor het eerst in India gereden. En 2 jaar later zijn Groningen en Drenthe in Nederland aan de beurt. Dat is beslist op het jaarlijkse congres van de Internationale Wielerunie UCI. Deze week vindt het WK wielrennen in Canada plaats. Volgend jaar is het aan de Haute-Savoie in Frankrijk. En in 2030 komt het WK naar Brussel. Vanmiddag en vanavond wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Het blijft droog bij 19 graden. Morgen veel zon en 23 graden.
7: Eén lange file al de hele middag. E313 richting Antwerpen. Daar is een ongeval gebeurd tussen Herentals West en Ranst. Je verliest er 35 minuten.
3: Dit is Stop. Bart-Jan de Prater.
7: Met zometeen 2 filmtickets te winnen bij Kinepolis als je meespeelt met Raad de Plaat. Eerst Alesso en Katy Perry. When I'm Gone.

Ik zat gisteren namiddag iets over vier al op een terras in de zon met een dame blanche. Meer nog, ik heb een dubbele portie chocoladesaus gevraagd en gekregen. Ik kan je zeggen, ik zou dat vandaag opnieuw overwegen. Geniet van dat weertje daarbuiten.

Tijd, speel je mee? Ik hoop van wel. We spelen voor 2 filmtickets bij Kinepolis, film naar keuze. Ik laat jou een stukje horen uit een grote danshit. Jij stuurt mij via de Topradio BE-app. Titel en artiest. Vandaag is er niet zoveel uitgefilterd. Soms haal ik er van alles uit. Dan mis je een aantal instrumenten. Vandaag zit het wel redelijk vol, denk ik. Luister goed. Het is een kort fragment. Probeer het te herkennen. Dat moet voldoende zijn. Meer krijg je niet. Dat is voldoende voor jou. Titel en artiest via de Topradio BE-app. Hopelijk heb je het gehoord.

0: is weer Bol Tiendaagse. En bij Bol hebben we weer heel veel deals voor jou gevonden. Nu robotstofzuigers, zoals de Dreamy L10S voor €379. En alleen vandaag Nivea, zoals Manfresh Active Deo Sixpack, nu voor €13,59. Ga dus snel even bollen.
1: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
2: Van het bos tot in de tuin.
1: Zagen.
2: Snoeien.
1: Blazen.
2: Maaien.
1: Meer maaien.
2: En nog meer maaien.
1: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
2: Tuinier als een pro met de accusystemen van Stiel.
1: Stiel. Sterk werk.
3: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Zeg, klopt dat hier?
4: Wat?
3: Hier staat op alle modellen.
4: Ja, ja.
3: En die prijzen, zijn die gecheckt?
4: Absoluut.
3: De Ford Kuga vanaf €24.500.
4: Yep.
3: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Leest jij de rest maar.
4: Oké.
1: In september bij Ford. Niet te missen. Mega stockdeals op alle modellen. Ford. Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
5: Oh, zalig, hè?
6: Ja, zo helemaal alleen in de natuur.
5: Oei. Met een enkel.
6: Schat, ça va?
5: Nee.
6: Wat kun je er nog op staan?
5: Zo'n beetje.
6: Oh, schatje, we zitten niet midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar Ties bij zijn ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
5: Sst. Hé, hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je volledig overzicht.
6: Ah, dat is in orde dan.
7: De schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee.
8: Nog voor jij kan denken...
9: Ik heb gelijk geen energie.
8: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
5: Oh, mijn rug zit vast.
8: Heeft je osteopaat je al met de juiste... Verrast?
9: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
8: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
10: Tot en met 18 oktober bij Yuzu -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
11: Het is wijnfestijn bij Jumbo. Met deze week een selectie van meer dan 15 topwijnen. 1 fles plus 1 fles gratis. Dat is veel wijn voor weinig. Dat is de ja van Jumbo. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
12: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
13: Net zoals de nieuwe elektrische C-klasse. Kom langs of boek een testrit op mercedesbenz.be.
14: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
15: Een auto uit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
16: Maak je afspraak op carglass.be.
17: Inkt en zoveel meer kantoorbenodigdheden? Het is in 123 geregeld met 123inkt.be.
18: Speel nu mee met EuroMillions voor de uitzonderlijke jackpot van €130 miljoen. Nu vrijdag 25 september. Online of in je winkel.
19: Een week zonder voordeel? Geen haar op ons hoofd dat eraan denkt. Nu bij Kruidvat. Veel Glish shampoo en conditioner. 4 voor maar €12.
20: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
21: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak? Wat een verschil. Als ondernemer altijd en overal ultrasnel online? Vraag persoonlijk advies aan een business expert. Proximus. Think possible.
22: Woehoe, mijn energierekening. Dat is nog eens schappelijk van prijs, zeg.
23: Maar allee, je bedoelt schappelijk van prijs, onnozelaar.
22: Nee, een schappelijk. Want mijn vloer is geschapt en geïsoleerd door vloerisolatie-expert. Met PUR en EPS. Ja, dat scheelt een pak op de rekening, hè. Dus ik noem dat schappelijk.
23: Interessant. Ik wou dat mijn rekening ook zo schappelijk was.
22: Ah wel, snel naar vloerisolatieexpert.be. De beste vloerisolatie aan een schappelijke prijs.

0: favoriete plaat vandaag. Die klonk heel kort, maar herkenbaar. Ze klonk zo. Met toch wat foute antwoorden Sven stuurde. Volgens mij is dat Moving to the Sun. Wat is het niet, beste Sven. Brent stuurde dan weer Drugs from Amsterdam van Mau P. En ook dat is een fout antwoord. Maar Steffi... Sorry, Shirley uit Herenthout. Ik was mis. Shirley uit Herenthout, jij weet het wel. Wie was dat?
1: Dat was Losing It van Fischer.
0: Tuurlijk wel. Dit hier. Goed hoor, en snel was je. Al was het niet de snelste die wint, de computer pikt er een winnaar uit natuurlijk. Je krijgt van mij 2 filmtickets, die mag je opdoen in de Kinepolisse. Film naar keuze, avond naar keuze, dat is geen enkel probleem. Het is al donderdag, Shirley. Sommige mensen kijken dan al een beetje uit naar het weekend. Heb jij plannen?
1: Ik denk dat het van het weekend toch redelijk mooi weer wordt. We hebben vrienden van mijn partner een fietstocht in elkaar gestoken. En het enige dat we weten is dat wij bij hun thuis afspreken rond de middag. En de rest is nog een beetje een verrassing.
0: Maar keileuk, samen met vrienden gaan fietsen. Eén ding moet je altijd nog checken, beste Shirley, voor je vertrekt. Of de banden goed geblazen zijn, hè? Moet je wel doen.
1: Ja.
0: Fijn weekend. Dag Shirley.
1: Ja, zeker.

0: je in 2019 naar Tomorrowland ging, dan draaiden ze dit gewoon op elke stage. Het was zo erg, je ging van de ene stage naar de andere en ook daar draaiden ze dat liedje. En dan dacht je, ik ga even naar ergens anders. En daar draaiden ze ook Fisher met Losing It. Dat was echt alomtegenwoordig in dat jaar. Zometeen, Bob Sinclair, Topic, komt er ook aan omdat de zon schijnt met Sorry Papi. En Bless met Terms and Conditions mag je ook verwachten.
1: De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16

0: 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
1: Profel.
0: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar Belgische kwaliteit. Profel. Ramen en deuren met glasheldere belofte. Profiteer nu van speciale condities.
2: Recupel.
3: Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem.
4: Licht het op. Laat het op. Werkt het op stroom?
3: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
2: Recupel.
5: Wat was dat?
6: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je My De Leize app of op delijze.be en krijg op 26 en 27 september 5 euro korting bij aankoop vanaf 50 euro.
5: Flashy.
6: Voorwaarden op delijze.be/superplus. De Leize. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste De Leize winkels gewoon open.
7: Weer naar de bergen dit jaar. Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. Skivakantie vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.be.
8: It's a Sunweb holiday.
7: Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb.
9: Hé hey maat, zot word ik jong. Schapper komt niet, vloer er spoorloos, terras ligt open. Miserie, miserie, miserie, jong. Ik zie het niet meer zitten.
10: Tja, had beter Tom Rotiers gebeld, hè?
9: Ja, ik weet het.
10: Eén aanspreekpunt voor alles. Van de schap tot de vloer, tot zelfs buitenterras. Alleen vakmannen bij Tom Rotiers.
9: Ik heb niet willen luisteren, hè. Ik hoorde het op topradio. Ik zag hem ook op tv.
10: Ha ja, hè. Ze bellen allemaal Tom Rotiers.
9: Ja, maar nu ga ik hem ook bellen, hè.
11: Ka-ching! Ja, je hoort het goed. Het is ka-ching bij Corendon. Voor de nazomer en winterzon profiteer je van extra voordelige vakantiedeals. Dat betekent dezelfde zon, dezelfde mooie hotels, maar dan extra scherp geprijsd. Ka-ching! Corendon.

Dit soort liedjes, deze stijl, draait Bob Sinclair ook. Die Sorry Papi, hij is tegenwoordig grote voorstander van feesten zonder gsm's. Heeft zich daar deze zomer op Ibiza ook zwaar tegen verzet, omdat iedereen gewoon rond de DJ-boot staat met zijn gsm alles te filmen, maar eigenlijk niet meer geniet van de avond. Dat wil hij niet. Wil hij veranderen samen met nog een paar grote namen. Er is nog eens Love Generation.

0: Zeg, daytraden, is dat niet alleen voor experts?
1: Tuurlijk niet. Bij Belgian Trading Academy leren we je aan de hand van live trading sessies hoe je slim en strategisch handelt. Ga snel naar belgiantradingacademy.be en mis geen enkele live sessie.
2: Schatje, wat doe jij op die ladder?
3: Ik ga die wespennest hier wegdoen, hè?
4: Dan doe je beter beroep op bugcrushers. Ratten, muizen, wespen of mieren. Bugcrushers rekent ermee af. Kijk op bugcrushers.be.
5: Hey professional.
6: Ja?
5: Nog tot en met 30 september krijg je de BTW cadeau bij Santes.
6: Wauw, dat is goed nieuws.
5: Sla je slag op elektrisch gereedschap en toebehoren van merken als DeWalt, Makita en Milwaukee. In de winkel en online. Het is nu het moment. Nog tot en met 30 september de BTW cadeau bij Santes in onze winkels en online. Check de voorwaarden en winkels op santes.be.
7: Dit is Infinity. De match tussen jou en je ambitie.
8: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
5: De BTW-cadeau bij Santens, nog tot het einde van deze maand.
9: Is je shoppingbudget voor kleren te groot? Of zijn je kasten te klein? Geen van de twee. Je hebt gewoon geen kast van Kastenvakman. Die configureer je makkelijk online en installeer je eenvoudig zelf met de duidelijke handleiding. Kies jouw kleur in kwalitatief Belgisch materiaal. Kastenvakman. Snelle levering en altijd de beste prijs. De Kastenvakman haalt alles uit de kast voor een kast die past. Nu actie op kledingkasten. Check kastenvakman.be.
10: Wil je echt zeker, gerust en relaxed zijn over je verzekeringen? Dan is er maar één naam. Mark van Oerle. Omdat gemoedsrust begint bij iemand die je vertrouwt.
11: Verzekeringen van Oerle. Service en adviesmakelaars. Van Oerle.be.
12: Autostuk? Of plots een extra wagen nodig? Geen zorgen. Kies uit het ruime aanbod van autoverhuur Meerschaert. Comfortabel en betrouwbaar.
13: Bestel in een paar klikken op verhuurmeerschaert.be. Vandaag nog geregeld, meteen op weg.
14: Ja, hallo maat, wat is dat met jouw toten?
15: Ja, vent, ik zie even de zon aan het zitten, hè. Maar ja, kan ik het moeilijk altijd binnenkruipen, hè. Dat is daar zo'n beetje sauna.
14: Zij, bel een keer naar Sun Systems. Die mannen zetten nu een schone luifel of een overkapping, screens of rolluiken, zodat binnen ook fris blijft.
15: Sun wie?
14: Sun Systems.
16: Ah, kijk papa, sunsystems.be.
15: Ja, chique ding is dat, hè.
14: Sun Systems. Ja, hallo maat.
17: Yo hastjes, MC Drummer hier. Weet je jonder waarom dat ze bij Varrobyce Panels niks weten van stutten, maar wel van sandwichen? Waarom pees je? Dat is niet moeilijk, hè? Bij Varrobyce Panels leggen ze sandwichpanelen op industriële daken en boerenschuren. En geen stutten, hè? Het zijn free kerels bij Varrobyce Panels. Sandwichpanelen met isolatie, hè? Varrobycepanels.be. Experts in asbestverwijdering, plaatsing van dakpanelen en wandbeplating. In de industriële en agrarische sector. Miljarden was moeilijk voor dat uit te spreken. Wunder zorgen voor een dak boven onderhoofd. Varrobycepanels.be.
18: Je MIVB-abonnement werkt ook na je werk. Zo ga je van naar na je baan wat baantjes trekken. Haal meer uit je abonnement en bougeer onbeperkt door Brussel. De MIVB. Beweeg Brussel.
19: Ben jij meer trekpaard dan zetelpaard?
20: Slagerij Maartens zoekt mensen met goesting.
19: En handen die vanzelf werk zien.
20: Voor verkoop en atelier in Zijzelen en Brugge.
19: Vacatures voor flexie, parttime en fulltime.
20: Check maartensbrugge.be. Maartens met AI.
21: Op zoek naar een job als operator of technieker? Ontdek de wereld van Agristo en kom er een patat op geven. Tijdens de Agristo jobdagen op donderdag 1 en zaterdag 3 oktober te Wielspeken.
22: We make you move. Top. Sorry, second nature.

0: Student 2026.
1: Kijk, nu het academiejaar goed gestart is, is het dringend tijd voor een eerste Kot 5. En daar gaan wij bij helpen hier bij Top. Want volgende week zoeken wij 4 finalisten voor onze wedstrijd. En de prijs is echt wel bijzonder leuk, denk ik. Dat is een Kot 5, inclusief drank, inclusief DJ en inclusief pasta. Dus het is ook goed. Eet erbij, we komen koken bij jou op Kot. Voor iedereen die daar bij jou in diezelfde huisvesting zit, dat is geen enkel probleem. Wat moet jij er wel voor doen? Want we vragen wel iets in return natuurlijk. We zoeken mensen met straffe verhalen van zaken die gebeurd zijn terwijl jij op Kot zat. Dat kan een beetje schaamtelijk zijn bij momenten. Dat kan ook heel serieus zijn. Dat mag allemaal. Laat ze vooral achter bij ons op de website topradio.be. Volgende week 4 finalisten. En met een beetje geluk win jij zo'n fantastische kotvaart.
2: Als het leven even sukt, maak het dan lekker simpel. Met mannen, relax, saus erover.

0: ik dacht dat jij niet kon vandaag.
1: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht, ik kom u helpen met uw verhuis.
0: Amai, zalig, merci.
2: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt.
3: B-Bad.
2: Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
4: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
5: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je apps just aan het updaten.
4: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
6: Dit is Top in heel Vlaanderen en Brussel. Ook via DAB Plus en de Topradio BE-app.
7: Het is 3 uur en Niels heeft nieuws.
8: Een goedemiddag. In Blankenbergen zijn 2 Brusselse tieners net niet verdronken, dat schrijft het Nieuwsblad. Ze waren aan de kust op schooluitstap en besloten om met een groepje te gaan zwemmen in de zee op een plaats waar dat eigenlijk verboden is. Redders uit de buurt konden hen nog net op tijd uit het water halen. Op het assiseproces in Nijvel over de moord op barones Mimi Ullus wordt vanmiddag de verdachte ondervraagd. Het gaat om haar stiefzoon Nicola Ullus. Hij schoot de vrouw 3 jaar geleden dood op haar oprit uit frustratie. Je hoort gerechtsjournalist Farouk Özgünes.
9: Dan zullen we hem eindelijk horen over zijn leven, over die vertroebelde band met zijn vader en ook over die relatie met zijn stiefmoeder die, naar zijn zeggen, zijn leven in een nachtmerrie heeft veranderd. Waarbij het hier blijkbaar toch allemaal draait rond geld. Veel geld. Er zijn duizelingwekkende bedragen gevallen van enkele miljoenen.
8: Nicola Ullus heeft de moord al bekend, maar is toch sinds begin dit jaar vrij zonder voorwaarden. En in Nederland is een 5e persoon overleden door het Westnijlvirus. En er werden de voorbije week ook 16 nieuwe besmettingen geteld. Dat brengt het totaal in Nederland op 44. Je krijgt het Westnijlvirus via een besmette mug. 8 op de 10 mensen merken daar niks van. De rest krijgt griepklachten. En die kunnen bij oudere en verzwakte mensen dodelijk zijn. Deze namiddag ontstaan er wat stapelwolken in het binnenland. Het blijft wel droog bij 19 graden. Morgen veel zon en 23 graden. Zaterdag eerst nog zonnig, later meer wolken bij 22 graden. En zondag eerst grijs, later zonniger en tot 24 graden.
7: Eén lange file die staat op de E313 richting Antwerpen. Tussen Ranst en Antwerpen-Oost verlies je op dit moment een kwartier.
6: Dit is Top. Bart-Jan de Prateren.
7: Ik heb op deze zonnige donderdagnamiddag eigenlijk maar één vraag. En die luidt, are you with me?

0: Drink some margaritas by string of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Ik kreeg er net een heel herkenbaar bericht binnen van Tine. Tine schrijft, het is al donderdag namiddag. Het grootste deel van de werkweek zit erop en ik ben echt moe. Ik ben echt vermoeid. Ik heb het lastig en alles wat ik doe en hoor, gaat bij mij gewoon ook een beetje trager. Zo komt het allemaal binnen bij mij.
2: I wanna dance by the water, neath the Mexican sky.
1: Alles gaat traag.
2: Drink some margaritas by a string of blue lights.
1: Alles is lastig.
2: Listen to the mariachi play at midnight.
1: Het is een moeilijke dag vandaag.
2: Are you with me? Are you with me?
1: Tine, kijk eens buiten.

Morgen, vrijdagnamiddag, dan presenteer ik jou een nieuwe Top Hit 40. Het zijn de 40 populairste hits van de afgelopen week. Eens kijken wie er dan op nummer 1 staat. Morgen namiddag tussen 1 en 4 is dat het geval. D-Note komt eraan, Shed My Skin en een Vergeet Mij Beatje uit 2002. Naar Loot en Cullen Hay.

0: student maakt van alles mee. Met een kater in de les zitten. Je hond die je cursus verslindt. Of een iets te persoonlijke foto in de verkeerde WhatsApp-groep zetten. Wat is jouw ultieme studentenfail? Stuur jouw gênante verhaal nu door via topradio.be of de Topradio BE-app. Word topstudent 2026 en win een kotfeest voor jou en je vrienden. Top! We make you move. We make you move.
1: Als het leven even sukt, maak het dan lekker simpel. Met Manna. Relax. Saus erover.
2: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak? Wat een verschil. Als ondernemer altijd en overal ultrasnel online? Vraag persoonlijk advies aan een business-expert. Proximus. Think possible.
3: Een goede koffie, dat is verse bonen. Een scheutje melk, suiker, een toefje slagroom. Nog een toefje slagroom. Nog een klein en... 130 miljoen euro. Speel nu mee met Euromillions voor de uitzonderlijke jackpot van 130 miljoen euro op vrijdag 25 september. Online of in je winkel. Knaldi! Nu XXL-promo bij Aldi. 600 gram Belgisch kippenborstfilet kopen, 600 gram gratis. Dat zijn twee pakken verse Belgische kipfilet voor de knaldiprijs van maar 7,49 euro. Aldi, altijd slim.
4: Jij? Mijn eigen zaak starten? Ja, liefst zo snel mogelijk, hè. Maar in de week heb ik geen tijd om daarmee bezig te zijn, hè.
5: Wij. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis ook op zaterdag bellen voor advies tot 17 uur. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
6: Ah, ik ben het beu!
7: Oei.
6: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
7: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
6: Ja, en hoe verder, lievers?
7: Ver genoeg, maar niet te ver.
6: Ah ja, voor de kinderen.
7: Weet je wat? Jij kunt daar. Imo.
8: Simo!
9: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
10: Ja, hallo, wij zitten nog altijd vast. Is dat normaal?
9: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen.
10: Hallo.
9: Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
11: Heb je de schitterende prijzen bij Kruidvat al gezien? Nu! Een gigabox Dreft vaatwascapsules Platinum Plus voor maar €29,99.
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Het is British Week bij Mini, dus keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat en vooral keep calm als je hem koopt. Want wie weet... Betalen we hem terug? Kom tussen 19 en 26 september langs bij je mini-partner en krijg je mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
14: Jij regelt de vakantiekriebels? Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.

0: Vergeet mij bietje.
1: Het Vergeet mij bietje van vandaag komt uit begin jaren 2000 van een groepje en die heette Planet Funk met Chase the Sun. En dat past perfect bij het weer daarbuiten vandaag. Het waren Italianen en ze maakten wat ze in die tijd toch een beetje trance noemden. Het was heel zweverig. Opvallend was in dat liedje is dat daar stukken werden gebruikt van Ennio Morricone. En dat is een man die toch wel heel veel strepen heeft verdiend in de filmwereld. Je gaat het zeker kennen en de zang is uitmuntend. Het Vergeet mij bietje van vandaag. Planet Funk, Chase the Sun.
0: Een Vergeet mij bietje.

liedje heeft ook een tweede leven gekregen. Dankzij de dartswereld, want dit wordt heel vaak gedraaid, blijkbaar ook in de pauzes bij darts. Als er reclame is op televisie, in de zaal draaien DJ's dat vaak. Wesley wist mij dat ook te vertellen. En dat is helemaal correct.

0: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
1: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht share, maar wel liefst voor het dessert er is.
0: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. Tweede aan min 50% op Boni Atlantische zalmfilet.
3: De tweede aan min 50%? Oh, vanavond zal met een krokant korstje.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
4: Dag jongen, ik kom de afvalolie ophalen.
5: Hallo.
4: Zeg, ga jij hier de garage van uw ouders overnemen of wat?
5: Ja, ik wil autotechniek studeren.
4: Ah, mag ik dan later bij u de afvalolie komen ophalen?
5: Maar ja, tuurlijk. Want dat is goed voor het milieu.
4: Ja.
5: En dan krijg ik misschien wat centjes.
4: Nou, dat is slim. Dat is heel slim.
6: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je garage ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht en goed voor het milieu. Check je vergoeding op valorlub.be.

Volgende week zijn we al oktober, dat wil zeggen nog 3 maand. En 2026 zit er alweer op. En dan kom je vaak ook in die laatste 3 maand altijd hetzelfde probleem tegen als het gaat over verlof. Heel veel mensen hebben nog vakantie staan en die moeten dat nog opgebruiken. Het is een heel herkenbaar iets in ons land. We zijn daar denk ik soms een beetje zelf te zuinig in. Altijd voorzichtig in die eerste jaarhelft. De eerste helft is zo een beetje inhouden. En dan moet dat nu allemaal op. En dan moet je dat kunnen overeenkomen met je baas dat je die vakantie krijgt. Ik heb één voorstel. Plan het allemaal goed en geniet van die vakantie, want je hebt dat verdiend. Goed afspreken met je baas. Kijk hem of haar eens diep in de ogen. Soms kan dat wel eens helpen. Dit is Lady Gaga en

0: Oh, ik ben gisteren van mijn trap gevallen, jong.
1: Jai, dan moet je toch bij Trappen op Maat zijn, hè.
0: Trappen op Maat?
1: Geconfigureerd uw trap online en je hebt direct uw richtprijs.
0: Trappenopmaat.be. Ontwerp vandaag nog jouw trap.
2: De perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt. Zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
3: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
4: Hallo, mijn modu van bedrijfswageninrichting. Ja, madame. Madame. Als ik het goed verstaan, zie de slordigheid van je vent beu. Het is maar eens een kamionette dat geordend is. En hoe komt dat? Ah, omdat wie er van modu van dat ingericht heeft. Ja, maar toeverstouw ik het. Je dressing. Maar dat ga je zelf moeten doen, hè, madame. Modu van. Wieder maakt je kamionette een zak slimmer.
5: Hey professional.
6: Ja?
5: Vrijdag 25 september, open deurdag bij Santos Sint-Niklaas van 7:30 tot 20 uur. Ontdek topmerken als Festool, Milwaukee en Makita. Ongeziene kortingen, in de namiddag frietjes en een pintje. Santos Sint-Niklaas, Gentsebaan 64.
4: Modu van. Wieder maakt je dressing, je kamionette een zak slimmer.
7: Op ons terrein vol materiaal zorgt er één iemand voor orde in de chaos. Eén held.
8: Held of geen held, er moet hier wel gewerkt worden, hè?
7: Rental Pumps. Solliciteer nu voor logistiek medewerker. Rentalpumps.eu.
9: Zwoele beats op Curiosity Festival in Wetteren.
10: Curiosity.
9: Met Milk Ink Live, Silver, Victor en Ruben van Gucht. Op 25 september in Wetteren. Tickets op curiositiefestival.be.
11: Amai, hé, schone vallen. Dat is niet de beste openingszin voor bij je lief. Maar wel als je bij Bandencentrale Stevens wilt werken. En we zoeken nog volk. De vallenhersteller poederwaar. Proper werk van een handige mens. Check it out.

De komende dagen weer veel voetbal, of je het nu leuk vindt of niet. Er is de Nations League. De Belgen zitten in een poule, in poule A, met Frankrijk, Italië en Turkije. En vanaf vandaag start eigenlijk die Nations League. Wij komen pas morgen aan zet. We spelen tegen en in Italië. Het wordt nog spannend. Trouwens, heel veel wedstrijden zijn al uitverkocht in het Koning Boudewijn Stadion als we thuis spelen. En die Nations League, daar is altijd wel iets over te doen. Het is te zeggen, is dat belangrijk? Is dat niet belangrijk? Mensen hebben daar verschillende meningen over. Het is een soort van kampioenschap, maar dan toch ook weer niet. Enfin, we gaan onszelf weer eens meten en dat is wel goed. Dat moeten we altijd blijven doen natuurlijk. Zeker nu we ook weer zoveel topspelers uit Brugge erbij hebben, want dat mag ook gezegd worden. Club levert het meeste aantal spelers deze keer. Hier is Thomas, Papa Houten. Dites-moi.

Zometeen na 4 uur, Bram en Thibaut hebben het onder andere over de Premier League darts en over Blankenbergen. Blankenbergen, Blankenbergen, parel aan de kust. Maar dat is iets anders, dat is een liedje. Zometeen is er ook de volle bak, die ook gisteren weer niet gewonnen werd. Dus ook vandaag is dat weer meer waard dan gisteren. Can we

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
1: promokoken.
2: Vanavond Belgische kost?
0: Worst met appelmoes, want onze worsten zijn nu 1 plus 1 gratis.
2: Ah, maar ja, dat is zeker niet de worst case scenario.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
4: Van het bos tot in de tuin.
3: Zagen.
4: Snoeien.
3: Blazen.
4: Maaien.
3: Meer maaien.
4: En nog meer maaien.
3: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
4: Tuinier als een pro met de accusystemen van Stiel.
3: Stiel. Sterk werk.
5: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
6: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
7: Nu 20% korting op je keuken.
6: Wij maken uw keuken in België.
8: Dit is Top! In heel Vlaanderen en Brussel. Ook via DAB Plus en de Topradio BE-app.
9: 4 uur het nieuws krijg je van Ortwin.
10: Goedemiddag. Volvo-toeleverancier Plasman uit Gent sluit deuren. Daardoor verliezen meer dan 300 werknemers hun job. Plasman levert bumpers voor de Volvo-auto's. In juni legde het personeel het werk nog 4 dagen neer omdat er geen nieuwe opdracht kwam. Omdat het gaat om een collectief ontslag, wordt de procedure van de wet Renault opgestart. Dat betekent dat het personeel en de vakbonden extra goed geïnformeerd worden en meer inspraak krijgen. De vakbonden van de VRT willen staken tijdens het Eurovisie Songfestival als de VRT bij haar beslissing blijft om deel te nemen. Ze doen dat zodat medewerkers die zich daar oncomfortabel bij voelen niet moeten meewerken aan de programma's rond het festival. Gisteren kondigde de VRT aan dat ons land in 2027 toch zal deelnemen aan het festival. Daar is heel wat commotie rond omdat ook Israël opnieuw deelneemt terwijl het oorlog voert in Gaza. In Blankenbergen zijn 2 Brusselse tieners net niet verdronken. Ze waren aan de kust op schooluitstap en besloten om met hun groepje te gaan zwemmen in de zee, op een plaats waar dat eigenlijk verboden is. De scholieren dreven steeds verder af. Redders uit de buurt grepen in, vertelt Tom Kokle van de strand- en reddingsdienst Blankenbergen.
11: En ik denk op 110 meter hebben we de mensen kunnen vastnemen en boven houden. Dus die waren echt wel zwaar ondergegaan. Eén daarvan is, heeft echt wel massaal water binnen gehad, zwaar onderkoeld en is moeten afgevoerd worden naar de AZZ. Ja, ik denk 10 minuten later, want het stond echt wel een zware zee, ja, dan hadden we hier zeker 5 à 7 personen moeten vaststellen dat ze verdronken waren.
10: Deze namiddag ontstaan er wat stapelwolken in het binnenland. Het blijft droog bij 19 graden. Morgen stralende zon en maxima tot 24 graden. Ook tijdens het weekend zonnig weer met zondag maxima tot 25 graden. En maandag krijgen we zelfs tot 30 graden.
9: Huh? Huh? Wat? 30 graden?
12: We vallen uit de lucht.
9: Ja, ik kreeg ook wauw.
12: Ik ben er nog niet op voorbereid, maar we hebben nog wel wat dagen.
9: Ja, mei. 2 plekken waar je meer dan een kwartier kwijt bent op onze Vlaamse snelwegen. Dat is op de Antwerpse ring richting Nederland. Daar moet je 20 minuten bijtellen tussen Antwerpen-West en Borgerhout. En tot slot op de Antwerpse ring richting Gent. Daar ben je een kwartier kwijt tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout. Op een andere plek kan het, maar wel minder dan een kwartier.
8: Dit is Top! Bram en Thibault.
9: Wij gaan samen de donderdag uitzwaaien. We rijden samen naar huis met nu Just Stay en Sam Harper. Just a little. Goedemiddag.

0: Het is donderdag vandaag.
1: Bram en Tibo.
0: Gisteren was er de student kick-off in Gent. We hebben daar al wat van die studentenfails verzameld voor onze topstudentactie 2026. Later in de uitzending gaan we er jou een paar laten horen. Er zitten wel een paar hele goede bij.
2: Ja, en we moeten ook nog €650 aan tankbudget weggeven. Dat staat ook nog op het programma vandaag.
0: Eerst een beetje voorbereiden voor die 30 graden die eraan komen. Leuk muziekje is dit.

0: de zomerhit van 2026. En die zomer gaat dus blijkbaar nog even wat langer duren. Daar zijn we niet rouwig om, als we eerlijk zijn.
1: Vandaag om
2: 11 uur
1: werd massaal via Google gezocht naar
2: Premier League Darts. Amai.
0: Zullen we terugspoelen?
2: Ja, doe nog eens. Okay. Kom maar, alsjeblieft.
0: Dank u.
2: Geef mij een tweede kans.
0: Okay, here we go.
1: Vandaag om
2: 11 uur
1: werd massaal via Google gezocht naar
2: Premier League Darts.
0: Ja, dat is een goeie. België ontvangt namelijk op 25 maart volgend jaar dus opnieuw de groten uit de dartswereld. Daarover gaat het, hè. Luke Littler en co. komen naar de AFAS Dome, net zoals vorig jaar, hè, voor een van de 17 mini-toernooien. Het is nog een beetje wachten wie er volgend jaar in de volledige line-up zal zitten van die Premier League. Alleen dus Luke Littler is nu al zeker van zijn plaats. En ik weet dat heel veel topluisteraars darts van nabij volgen. Dus belangrijke datum, AFAS Dome, 25 maart. Onthoud die maar.
1: En om
0: 3 uur
1: werd gezocht naar
0: Rode Duivels.
2: Ja, want onze Rode Duivels zijn richting Italië vertrokken. Meer bepaald bestemming Rome. Daar spelen ze morgen tegen Italië in het Stadio Olimpico. De eerste opdracht van voor Mark van Bommel, onze nieuwe bondscoach. En ik kijk er echt mega hard naar uit. Ik heb er mega veel goesting en ook al meer dan naar het afgelopen WK zelf.
0: En waarom dan?
2: Het is nieuw en ik had het eigenlijk niet zo voor onze Rudy, onze vorige bondscoach.
0: Het heeft puur met de bondscoach te maken.
2: En ik heb super veel vertrouwen in Mark van Bommel, hoe dat hij het gaat doen. Dus ik kijk er echt naar uit. Ik heb ook speciaal met vrienden afgesproken op café om de wedstrijd daar te zien. Alles is moeten wijken, want ik kom ook naar een festival en zo. Maar nee, ik wil de match
0: winnen. Jij zei dat inderdaad deze week van, nee, ik kan helemaal niks doen op vrijdag, want de Rode Duivels spelen. Ik doe volledig uit de lucht.
2: Ik wil alles zien.
0: België-Italië pronostiek voor morgen.
2: Dat is wel een moeilijke.
0: Jij als kenner, kom aan.
2: Ja, kom. 1-3 overwinning. We gaan toch winnen.
0: Oké, dan zien we wel maandag wat het is geworden.

0: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
1: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je appjes aan het updaten.
0: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Een testrit met de nieuwe Audi A3 Sportback. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi A3 Sportback vanaf €299 per maand in EasyLease. Met een voorafbetaling van €4.400. Aanbod voor particulieren. Info en voorwaarden op audi.be.
3: Leef gerust, met volle teugen. Omdat je voor je gezondheid en alles wat daarbij komt kijken, op ons kan rekenen. CM. Leef gerust.
4: Wij dragen E5. Elke dag, voor elk moment. En in elke stijl. Nu met 50% korting op de tweede broek. Ook op e5.be. E5. Jouw verhaal in stijl.
5: Euromillions gespeeld? Blijf niet in spanning zitten. Scan je spelticket met de app van de Nationale Loterij en je weet meteen of je gewonnen hebt. Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
6: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days en geniet van exclusieve voordelen bij je erkend concessiehouder of op mercedes-benz.be.
7: De Mystery Dutchess van Connections.
8: Oh, Thailand. Die olifanten in het wild spotten in Koei Boeri.
9: Doe me, gemist.
10: Mis geen enkele reiservaring. En boek met een travel designer van Connections.
11: Een week zonder voordeel? Geen haar op ons hoofd dat eraan denkt. Nu bij Kruidvat. Veel Gliss shampoo en conditioner. 4 voor maar €12.
12: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Mijn energierekening, dat is nog eens schappelijk van prijs, zeg.
14: Maar allee, je bedoelt schappelijk van prijs, onnozelaar.
13: Nee, schappelijk. Want mijn vloer is geschapt en geïsoleerd door Vloerisolatie-expert. Met PUR en EPS. Ja, dat scheelt een pak op de rekening, hè. Dus ik noem dat schappelijk.
14: Interessant. Ik wou dat mijn rekening ook zo schappelijk was.
13: Ah wel, snel naar vloerisolatieexpert.be. De beste vloerisolatie aan een schappelijke prijs.

0: wil het met jou, Thibaut, nog even hebben over jouw trouwe aanhang en onvoorwaardelijke steun aan onze nieuwe coach, coach van de Rode Duivels.
1: Bram en Thibaut. We make you
0: move. Want wat als ze morgen verliezen? Is Van Bommel dan ineens de boeman?
2: Nee, zeker niet. Zeker niet. We moeten Mark Van Bommel gewoon tijd geven, vind ik. Zelf al verliezen morgen. Al ken je dan natuurlijk in België. De media gaat daar natuurlijk weer opspringen. Ze gaan zeggen, het is weer de verkeerde keuze. Bla, bla, bla, bla, bla.
0: Wij niet. Wij gaan dat niet zeggen.
2: Allee, jij gaat dat niet zeggen.
0: Ik ga dat niet zeggen.
2: Zelf al verliezen.
0: Maar waarom heeft hij zoveel krediet?
2: Omdat...
0: Waarom heb je zoveel tegen Rudy Garcia en die andere coaches?
2: Kijk, waarom heeft Van Bommel zoveel krediet?
0: Ik hou van de... hij is recht van spraak zo. Hij zegt waarop het staat, zo die
2: recht
0: Hollandse Brami. Zeg je dat zo? Hollandse Brami? Of hoe zeggen ze dat?
2: Ja, dat ken ik niet, dat woord.
0: Nee, oké, dan ben ik fout. Maar zo, de Hollandse, gewoon, hij is super eerlijk. Ik heb het gevoel dat hij weet waar hij naartoe wil en zo. Dus ik zie het goed komen.
2: Ja, is het niet gewoon omdat je hem sinds lang begrijpt, omdat hij Nederlands praat?
0: Nee, zeker niet. Dat heeft niks mee te maken.
2: Nee, ja, ik weet het niet. Ja, ik vraag het echt
0: oprecht. Het heeft er ook iets mee te maken, omdat het een Nederlander is en hij spreekt Nederlands. Helpt ook. Maar ook hij heeft de dubbel gewonnen met Antwerp. En het is een legende in het voetbal.
2: Dus okay.
0: Het is zoiets van, ja, cool. Ja. Ik vind het gewoon leuk dat die man daar staat.
2: Als jij het zegt, ik ben benieuwd. We gaan er sowieso maandag op door als de uitslag bekend is.
1: Ja. De Beat Blender.
2: Welke track wil jij vandaag in de blender? We hebben opnieuw twee keuzes. Elk hebben een plaat meegebracht. En die gaan we wat extra ombouwen met extra beat erbij. Come my lady, come my lady. You're my butterfly, sugar. Keuze 1, Crazy Town en Come My Lady,
0: en
2: My Butterfly Sugar.
0: En keuze 2 is Move Ya Body van Nina Sky.
2: Duidelijk, 1 of 2 nu insturen via de Top Radio B-app. It's

0: Welk liedje kan wat extra beat gebruiken volgens jou? Is dat dit? Crazy Town Butterfly, dan stuur je 1 in. Het kan ook voor dit. Move Your Body van Nina Sky. Dan stuur je 2 in voor de Beat Blender. En zometeen het liedje met de meeste stemmen in de blender.
1: En momenteel 1 plek waar je meer dan een kwartier kwijt bent op onze Vlaamse snelwegen. Dat is op de Antwerpse ring richting Nederland. Daar ben je 25 minuten kwijt tussen Antwerpen-West en Borgerhout.
2: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
3: En voor mijn pensioen?
4: Tweede of derde pijler, juffrouw?
3: Wat lief?
4: En hebt u een VAPZ?
3: Wat?
4: Wat is een VAPZ, juffrouw?
3: Ik weet niet.
2: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
5: Oké, Charlotte, dat is slim hoor, om nu al met pensioen bezig te zijn. Wat gaat dat?
2: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
6: Alles is beter in de Ardennen. De keuken.
7: Zeg, steenheel of toch barbecue straks?
8: Je familiefoto's?
7: Max, alsjeblieft, doet die zwembroek terug aan.
6: De buren?
9: Zeg, is dat een hert?
10: Nee, dat is een everzwijn.
6: En je vakantiehuis. Want bij Ardennetap vind je altijd het beste huis voor jou. De Ardennen zijn beter met Ardennetap.
11: Inkt en zoveel meer kantoorbenodigdheden? Het is in 123 geregeld met 123inkt.be.
12: Is het een vliegtuig? Is het een vogel?
13: Nee, dat is het niet. Het zijn de Studio 100 stickers bij je oké.
14: Alles is op.
13: Ha, gelukkig niet. De actie loopt nog tot 20 oktober. Kom af en vul nog snel je stickerboek. Zelfs op zondag.
14: Oké,
13: makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.

0: Peggy Goo bij Top. It goes like na na na na.
1: De Beat Blender.
0: Met aan de telefoon Elsie uit Gerardsbergen. Dag Elsie, goedemiddag.
2: Hey, hey, Bram en Thibaut.
0: Jij was even verbaasd als ons toen je het weerbericht voor de komende dagen hoorde daarnet in het nieuws.
2: Ja, ik was nogal verschoten. Ik ben er eigenlijk niet op voorbereid. Ik ben al in herfstmodus.
3: Dat is helemaal.
0: Okay,
3: ik had mij ook al zo mentaal voorbereid op mindere temperaturen en dat soort dingen.
4: Het is dat. En wat bedoel je dan juist met herfstmodus?
2: Ja, ik ga mijn tuinset weer moeten bovenhalen, hè, want ik had alles al opgeborgen.
0: Weer dat gedoe. Ja. Maar het gaat wel de moeite zijn dit weekend, dus ik zou toch maar die inspanning doen.
2: Ja, ik had niks te planten, dus ja, ik kan toch nog een beetje kleur geven.
0: Voilà, ideaal.
4: Groot gelijk.
0: Ideaal, zo hoort dat te zijn. Zullen we er misschien ook iets zomers insteken in de blender vandaag?
2: Ja, maar.
0: Wacht, hè. Deze, Crazy Town, of toch liever dit? Eén of twee, jij hebt de sleutel in handen.
2: Ja, ik hoor ze beide graag, maar toch de voorkeur naar één, omdat dat toch vanuit mijn tijd komt.
0: Oké, okay. Ah ja. En het ander niet.
2: Het ander. Ik heb toch wel meer naar het eerste geluisterd.
0: Ja. Ja, wij dachten iedereen is die vergeten Crazy Town, maar jij helemaal niet.
2: Nee.
0: Oké, okay, maar goed, dan stoppen we hem in de blender en dan gaan we eens horen wat eruit komt. Alright?
2: Ja, super.
0: Oké, okay. Geniet van het zonnetje dit weekend.
2: Ja, jullie ook.
1: De Beat Blender.

Blender is vandaag goed op dreef. Dit is een lekkere mix. Crazy Town Butterfly. Zeg, er vertrekt binnenkort een klein stukje België naar de ruimte. Wat precies, dat vertellen we jou zo meteen. Eerst deze dikke van de Swedish House Mafia.

0: Betreed de wereld van het daytraden met Belgian Trading Academy. Kijk mee met de pro's tijdens onze live trading sessies en word zelf een expert. Van complete beginner tot winstgevend trader. Ga snel naar belgiantradingacademy.be en mis geen enkele live sessie.
1: De perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt, zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
2: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
3: Hey, professional.
4: Ja?
3: Nog tot en met 30 september krijg je de BTW-cadeau bij Santes.
4: Wauw, dat is goed nieuws.
3: Sla je slag op elektrisch gereedschap en toebehoren van merken als DeWalt, Makita en Milwaukee. In de winkel en online. Het is nu het moment. Nog tot en met 30 september de BTW-cadeau bij Santes in onze winkels en online. Check de voorwaarden en winkels op santens.be.
5: Is je shoppingbudget voor kleren te groot? Of zijn je kasten te klein? Geen van de twee. Je hebt gewoon geen kast van Kastenvakman. Die configureer je makkelijk online en installeer je eenvoudig zelf met de duidelijke handleiding. Kies jouw kleur in kwalitatief Belgisch materiaal. Kastenvakman. Snelle levering en altijd de beste prijs. De Kastenvakman haalt alles uit de kast voor een kast die past. Nu actie op kledingkasten. Check kastenvakman.be.
3: De BTW-cadeau bij Santens. Nog tot het einde van deze maand.
6: Voor het keuzemenu druk 1. Om 5 keer doorverbonden te worden, druk 2.
7: Of bel Mark van Oerle. Iemand die naar je luistert. Iemand die er is wanneer het erop aankomt.
8: Verzekeringen van Oerle. Service en adviesmakelaars. Van Oerle.be.
9: Bestelwagen nodig voor werk of verhuis? Geen zorgen. Bij Autoverhuur Meerschaert vind je meteen de juiste bestelwagen. Praktisch, flexibel en betrouwbaar.
10: Bestel nu via verhuurmeerschaert.be. Vandaag nog geregeld, meteen op weg.
11: Amai, daar regent hier binnen.
12: Oh, zwaansnanny.
11: Jawel, er staan er niet meer in de living.
12: Tja, dan is het tijd voor dakmeester.
11: Dakmeester?
12: Ja.
11: Dakmeester.com, want dat dak verdient je.
12: Dakmeester, zwaansnanny, hè.
13: Je MIVB-abonnement werkt ook na je werk. Zo ga je van naar werk gedaan en nog een balletje slaan. Haal meer uit je abonnement en bougeer onbeperkt door Brussel. De MIVB. Beweeg Brussel.
14: Achtung, Wevelgem! 3 oktober. Das grootste Outdoor-Oktoberfest-Festival van België. Met Gebroeders Co. 5 stages, kermis en veel party.
15: Tickets oktoberfestwevelgem.be.
16: Amai, heer, schone vallen. Dat is niet de beste openingszin voor bij je lief, maar wel als je bij Bandencentrale Stevens wilt werken. En bezoek nog volk. Een vallenhersteller poederaar. Proper werk van een handige mens. Check it out op stevensbanden.be.

0: Het is vandaag nog rustig op de maan. Maar er komt verandering in, want Amerika en China zijn volop bezig met de strijd om de maan. Het is al zo dat de NASA een permanente basis wil bouwen op de maan, dus er gaat daar heel veel bedrijvigheid zijn binnenkort daarboven. Als alles goed gaat, rijdt er zelfs over 3 jaar een Belgisch wagentje op de maan rond. Wow. Hoe cool is dat?
1: Ja, hold your horses.
0: Ja, nee, ik heb het vandaag gelezen. Ik vind het supergoed nieuws. Een bedrijf uit Zaventem heeft een deal gesloten met Jeff Bezos, met zijn ruimtevaartbedrijf. Uh-huh. En die gaan dus een maanwagentje leveren ter grootte van een microgolf.
2: Oké. Je bent wel echt mega enthousiast, vind ik, voor een wagentje met een topsnelheid van 0,2 km per uur. Ik herhaal, 0,2 km per uur. Dat is dus trager dan een schildpad. Ik heb het opgezocht.
0: Het moet nog een beetje doorontwikkeld worden, ongetwijfeld.
2: Ja. Nee, kom. Maar, kom. En het heeft ook, ik heb het ook opgezocht, het heeft een levensduur van, nu wordt het echt lachwekkend, 10 tot 14 dagen. Dus dat is 2 weekjes.
0: Ja, ik zeg het, er moet nog een beetje doorontwikkeld worden.
2: Ja, dat, maar wat gaat dat wagentje daar in hemelsnaam 2 weken gaan doen?
0: Dat gaat meehelpen aan de bouw van de maanbasis.
2: Op 2 weken tijd.
0: Ja, nee, dat gaat langer natuurlijk duren, maar dat... Ja, waarom altijd zo negatief?
2: Ja, ik ben niet... Ja,
0: negativiteit naar de maan, denk ik dan. Iedereen zal wel zo'n negatieve collega hebben. Kijk, vandaag is dat dus in mijn geval Thibaut van Leliendaal.
2: Grumpy today.
0: Inderdaad. Vrolijk muziekje dan maar.
3: Hey yo, big wave. Tell him I come.

0: Als de zomer van 2026 nog zo'n laatste stuiptrekking heeft, dan kan dit perfect in de playlist Aiko Aiko bij Top. En u op weg naar 5 uur, op weg ook naar een nieuwe file rave.
1: Laten we hopen.
0: Ik hoop met jou mee. Top headlines eerst nog. En dit.

0: Bel.
1: Een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem.
2: Licht het op, laat het op, wek het op stroom.
1: Tja. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel. Recupel.
3: Dit is Top in heel Vlaanderen en Brussel. Ook via DAB Plus en de Topradio BE-app.
4: Het is 5 uur, Ortwin heeft nieuws.
5: Goedemiddag. De eerste dag van het assiseproces rond Chris van Haverbeke in Brugge zit erop. De aardappelboer vermoordde 4 jaar geleden zijn 2 dochters en probeerde ook zijn ex-vrouw te doden. Hij vreesde dat hij door de scheiding zijn kinderen zou verliezen. Vandaag zei hij in de rechtbank dat hij spijt had, maar de advocaat van zijn ex-vrouw was niet onder de indruk.
6: Hij zei ook dat hij mijn cliënt ook vandaag nog altijd graag ziet. Dat is natuurlijk een vreemde interpretatie, nadat je de kinderen hebt afgenomen, nadat je moordpoging op haar onderneemt en nadat ze gestalkt in de gevangenis. Dus dat zijn vreemde redeneringen en vreemde uitspraken van de beschuldigde die ik volledig op zijn konto plaats.
5: Het proces wordt morgen vroeg om 9 uur hervat. In Zaventem is de verdachte van de bordeelmoord opgepakt. Hij was maar liefst 6 jaar op de vlucht. Het gaat om een Dominicaanse man van 45 die een roofmoord pleegde in een bordeel in de Spaanse hoofdstad Madrid. Hij kon dinsdag gevat worden in Zaventem. Hij zal aan Spanje overgeleverd worden waar hij een celstraf van 23 jaar riskeert. Bumperbouwer Plasman sluit zijn fabriek in Gent. Daardoor verliezen meer dan 300 werknemers hun job. In juni legde het personeel het werk nog 4 dagen neer omdat er geen nieuwe opdracht kwam. De Gentse vestiging maakte onder meer bumpers voor de Volvo-fabriek in Gent. De vakbonden van de VRT willen staken tijdens het Eurovisie Songfestival als de VRT bij haar beslissing blijft om deel te nemen. Ze doen dat zodat medewerkers die zich daar oncomfortabel bij voelen niet moeten meewerken aan de programma's rond het festival. Want ook Israël zal volgend jaar meedoen terwijl het oorlog voert in Gaza. De Limburgse politie heeft een drugsbende opgerold. Er werden in totaal 8 mannen en 2 vrouwen opgepakt. 9 van hen zijn aangehouden. De politie deed ook 18 huiszoekingen. Daarbij vonden ze 14 kilo drugs, vooral cannabis, zegt David Delmans van de politie.
7: We hebben een aantal luxegoederen in beslag genomen. Luxegoederen van schoenen van Louis Vuitton. We hebben een heel aantal cash in beslag genomen. Grote hoeveelheden cannabis, cocaïne, hashish. Dat zijn eigenlijk de mensen die de aansturing doen. Geen leveringen doen aan gewone gebruikers. Maar eigenlijk een belevering doen van dealers die op hun beurt pas de gebruikers gaan beleveren.
5: De politie ontmantelde ook enkele wietplantages van in totaal 1300 planten. In Blankenbergen zijn 2 Brusselse tieners gered uit de zee. Ze waren op schooluitstap. Een groepje van 20 jongeren besloot om te zwemmen in een zone waar dat momenteel verboden is. De scholieren dreven steeds verder af. Redders uit de buurt konden hen net op tijd uit het water halen, vertelt Tom Kokkelen van de strand- en reddingsdienst Blankenbergen.
8: Ik denk op 110 meter hebben we de mensen kunnen vastnemen en boven houden. Dus die waren echt wel zwaar om te ondergaan. Eén daarvan is, heeft echt wel massaal water binnen gehad, zwaar onderkoeld en is moet er afgevoerd worden naar de AZ-Zetja. Ik denk 10 minuten later, want het stond echt wel een zware zee, ja, dan hadden we zeker 5 à 7 personen moeten vaststellen dat ze verdonken waren.
5: Het is zonnig, met in het binnenland wel wat wolken. Morgen stralende zon en maxima tot 24 graden. Ook tijdens het weekend zonnig weer, met zondag maxima tot 25 graden.
4: 3 plekken op onze Vlaamse snelwegen waar je 20 minuten of meer kwijt bent. Op de Antwerpse ring richting Nederland. Daar moet je 1/2 uur bijtellen tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Op de Brusselse binnenring dan 25 minuten erbij tussen Sint-Stevens-Woluwe en Groenendaal. En tot slot op de E313 richting Antwerpen ben je 20 minuten kwijt tussen Massenhoven en Wommelgem. Als je op een andere plek in de file staat, dan verlies je daar op dit moment niet meer dan 20 minuten.
3: Dit is Top! Bram en Thibo.
4: Met €650 aan brandstof die de deur uit moet. Voor 6 uur spelen we nog een nieuwe volle bak. Eerst nog Filler even.

0: Whisper van Joel Corey.
1: Jullie zijn top!
0: En het wordt nog beter, want er komt een nieuwe... File Rave aan hier bij Top File Rave. Dat is natuurlijk het filefeestje dat we altijd vieren samen met Sef Santé.
2: De File Rave.
0: Hij is er terug bij. Samen met ons zorgt hij voor een vlotter verkeer. Vandaag een aantal vertragingen van 20 minuten of langer. En je weet dat elke vertraging van 20 minuten of langer 1 minuut file rave waard is.
3: Ja, en dat zijn er vandaag 3 met dank aan de Antwerpse ring richting Nederland. De E313 en de Brusselse binnenring. Dus 3 minuten lang file raven.
2: De file rave. Vaststaan is losgaan.

0: Dat waren ze al voor vandaag. Oh. Maar goed, wie het kleine niet eert, zeggen ze dan. 3 minuten file rave, want ja, 20 minuten vertraging, 3 stuks.
1: Drie plaatsen, maar jammer genoeg. Ik ben echt benieuwd wat dat gaat geven als het zo van die donkere, koude dagen gaan zijn. Als het sneeuwt, gaan we dan een kwartier lang kunnen
0: ja, file rave? Dat kan inderdaad wel een beetje uit de hand lopen als er zo van die winterse, zware spitsdagen aankomen. Maar zover zijn we nog niet. Je weet dus dat dat er ook nog zit aan te komen, dus dat belooft wel. Alright, even bekomen, want het is wel een stevig feestje geweest, die volle 3 minuten. Maar het is leuk geweest, file rave.

0: We zijn bij Top op zoek naar de topstudent 2026.
1: Zometeen bij Bram en Thibaut.
0: Eén ding weten we zeker, het is niet Thibaut van Leliendaal. Eén, hij is geen student meer en ja, als topstudent zou hij nooit kunnen doorgaan gezien zijn geschiedenis. Maar dus we zoeken iemand anders. Ken je iemand die een studentenfail heeft meegemaakt? Of ben jij zelf zo iemand? Dan zoeken we jou. Gisteren zijn we op de Student Kick-Off al wat studentenfails gaan verzamelen. Zometeen hoor je hoe dat ging.
2: Tot en met 18 oktober bij Yuzu -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche, beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
3: Koken voor een heel leger, dat kan tellen.
4: Geef 8 hamburgers.
3: Alsjeblieft. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op een pak XXL rund en varkens gehakt. Dat is maar €4,29 voor 800 gram. Lidl, dat kan tellen.
5: Kaching! Ja, je hoort het goed. Het is kaching bij Corendon. Voor de nazomer en winterzon profiteer je van extra voordelige vakantiedeals. Dat betekent dezelfde zon, dezelfde mooie hotels, maar dan extra scherp geprijsd. Kaching! Corendon.

0: Gisteren hebben we onze Simon T erop uitgestuurd.
1: Word topstudent 2026.
0: Hij was op de student kick-off. Dat is de officiële start van het academiejaar in Gent.
2: En hij had een duidelijke opdracht: op zoek gaan naar de gênantste studentenverhalen. En hij heeft er toch een paar gevonden.
3: Ik was op een kotfeestje en iemand had blijkbaar in een plastieke fles gepist. Maar iemand heeft dat daarna gebruikt als mixer om zijn Red Bull vodka mee te maken. Maar dat was geen vodka. Het was pipi.
0: Altijd opletten met mixdrankjes, zeker als ze zich heel zien. Ja, en dan ook heel veel. Het is een beetje cliché, hè? Van die kotsverhalen van studenten.
4: Eén avond was ik bij de maat aan het slapen. Die avond was toch wel iets minder heinigd op zijn kot. Ik had jammer genoeg gekotst in zijn pombak. Zijn raam is naast zijn pombak. Dus ik begon eigenlijk dan mijn kot uit zijn raam te gooien. Zeker mijn kommetje van mijn hand. Ja.
0: Ja, ik weet dat studentenavonden vaak laat kunnen eindigen. Met andere woorden, hoe laat zou dat geweest zijn? Zo vroeg in de ochtend?
2: Ja, dat zal vroeg
0: dan
2: in de ochtend
0: zijn. Dan hoop ik maar dat je daar niet passeert. Zo op weg naar het werk, onder dat raamje.
2: Kostuumken aan.
0: Ja. Inderdaad. Dat soort verhalen, daar zijn we dus naar op zoek. Want het kan jou een kotfeest opleveren.
5: Ik heb ook wel nog wat kotsverhalen. Maar niet van mezelf.
0: Oké,
5: maar ik wil ze wel volgende week of zo een keer delen.
0: Heel graag. Dat is voor volgende week dan. Want dan gaan we inderdaad studenten de finale in loodsen. Jij komt koken op het kotfeest. En we sturen natuurlijk ook een DJ mee. En als er op den draad
5: gaat, kijk toch voor
0: heel veel fun dat feest.
6: Als het leven even sukt, maak het dan lekker simpel. Met Manna. Relax. Saus erover.

0: Ondertussen staat de video ook online via de socials van Top. Met nog meer studentenfails. Onze Simon T heeft ze gisteren verzameld op de Student Kick-Off in Gent. Ga maar eens gaan kijken via social media. Het is een plezante avond geworden, als ik het daar zo zie. Zijn er files?
1: Ja, drie plekken waar je 20 minuten of meer kwijt bent op onze Vlaamse snelwegen. Op de Brusselse binnenring, daar ben je 40 minuten kwijt tussen Sint-Stevens-Woluwe en Groenendaal. Nog op de Brusselse buitenring een half uur bijtellen tussen Wezenbeek, Oppem en Diegem-Woluwelaan. En tot slot op de Antwerpse ring richting Nederland, daar moet je een half uur bijtellen tussen Antwerpen-West en Borgerhout.
2: Zometeen bij Bram en Thibault.
0: Geven we geld weg. Veel geld.
3: Aha.
0: Om te tanken.
1: Ja. Zin in.
0: Zometeen meer.
4: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op 500 gram boni snoeptomaten.
5: 20% op snoeptomaten. Top. Die gaan meteen mee in de lunchbox.
4: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
6: Heb jij renovatieplannen? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzalen en schrijf je in voor één van onze gratis renovatieworkshops. Kijk op impermo.be.
7: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
6: Go, go, go voor een extra grote keramische vloertegel van 1 op 1 meter aan €24,99.
8: Hoe denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
6: Go, go, go naar Impermo. Laat je inspireren in onze toonzalen. Nu zondag extra open van 1 tot 6.
7: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
9: Ah, ik ben het beu.
10: Oei.
9: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
10: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
9: Ja, en hoe verder liever?
10: Ver genoeg, maar niet te ver.
9: Ah ja, voor de kinderen.
10: Weet je wat? Jij kunt... Imo.
11: Dat is Imo!
10: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
12: Ervaar het zelf tijdens de Star Days en ontdek onze exclusieve voordelen op mercedesbenz.be.
13: Bij Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank, u bent goed omringd.
14: De Kinepolis Student Card, dat is anti-platzak. Een heel jaar lang 25% korting op filmtickets, snacks en drankjes. Gratis film op je verjaardag en een hele hoop extra voordelen. Vraag je kaart gratis aan op kinepolis.be/student.
15: Wie bel je voor een perfect effen vloer? Wie bel je voor topvloerisolatie? En voor een biljartvlak terras?
16: Kom aan, dat is geen moeilijke. Tom Rotiers natuurlijk. De vakman. Ik heb hem zelf al gebeld.
15: Tom Rotiers staat voor kwaliteit. Van sap tot vloer tot volledige afwerking.
16: En klanten altijd tevreden.
15: Google liegt niet. Meer dan 1000 5-sterren reviews voor Tom Rotiers. Vloer, sap, tegels. TomRotiers.be.

0: mogen wij zo meteen iemand heel gelukkig maken.
1: Volle bak.
0: €650 is de volle bak al waard.
2: Dat is veel, want daarmee kun je ongeveer 5000 kilometer rijden. Dat is 8 keer heen en terug naar Parijs. Van Brussel naar Parijs. 8 keer heen en terug. Dat is toch al.
0: Dat is 5000 kilometer.
2: Ja, dat is toch al de moeite, hè?
0: Ja. Of heen en terug naar Istanbul. Dat zou ook kunnen.
2: Ah, dat kan
0: wat
2: ook.
0: Je zelf verkiest.
2: Ja, het is wel crazy. Allee, kom, €650. Het is echt een moeite, hè?
0: Maar je mag ook gewoon dagdagelijkse verplaatsingen
2: dat
0: doen. Dat is ook goed voor ons.
2: Ja, het mag allemaal. Het is toegestaan.
0: Maar je spelen natuurlijk, hè. Volle bak nu insturen. Dat is het codewoord via de Top Radio B-app. Zo weten wij dat jij wil meedoen met het spelletje. En dan kom je misschien zo meteen wel in de uitzending. Dan spelen wij dus voor een volle bak van €650. Eerst nog Beyoncé. Turn the lights up.

0: zag een berichtje binnenkomen via de Top Radio BE-app van Henri. Met daarin de boodschap, vuilzak. Een paar minuten later nog een ander berichtje van Henri. Vuilbak. Nee, dat is het ook niet.
1: Och, germen Henri.
0: We zullen het nog één keer zeggen. Vollenbak. Vollenbak insturen. Dus vuilzak, niet juist. Vuilbak, ook niet juist. Vollenbak insturen. Enkel zo maak je kans om door ons gebeld te worden natuurlijk. Om zo meteen een spelletje te spelen. Open your eyes.

0: Oh, ik ben gisteren van mijn trap gevallen, jong.
1: Jai, dan moet je toch bij Trappen op Maat zijn, hè.
0: Trappen op Maat?
1: Geconfigureert uw trap online en je hebt direct uw richtprijs.
2: Trappenopmaat.be. Ontwerp vandaag nog jouw trap.
3: Imo François, Imo François, Imo, Imo, Imo François.
4: Oh la la, François.
5: 25 kantoren in West- en Oost-Vlaanderen, Brussel en Vlaams-Brabant. Imofrancois.be.
6: Ja, hallo maat, wat is dat met jouw tote?
7: Ja, vent, ik zie ik even de zon aan het zetten, hè. Maar ja, kan ik moeilijk altijd binnenkruipen, hè. Dat is door ze biedt sauna.
6: Zeg, bel een keer naar Sun Systems. Die mannen zetten nu een schone luifel of een overkapping, screens of rolluiken, zodat binnen ook fris blijft.
7: Sun wie?
6: Sun Systems.
8: Ah, kijk papa, sunsystems.be.
7: Ja, chique ding is dat, hè.
6: Sun Systems. Ja, hallo maat.
9: Zwoele beats op Curiosity Festival in Wetteren. Met Milk Ink Live, Silver, Victor en Ruben van Gucht. Op 25 september in Wetteren. Tickets op curiositiefestival.be.
10: Zeg Chantal, heb je nu al een servicetechnieker gevonden?
11: Zo'n knappe servicetechnieker bij Rental Pumps.
10: Rental Pumps, wij zoeken knappe servicetechniekers. Mooi loon en extra voordelen. Bel ons nu nog. Chantal zit te wachten.
12: Yo gastjes, MC Drummer hier. Hort, heb je nu zo'n jobber die je van pijst? Goh, dat is toch Danny? Ik wil meer verse lucht. Ah wel, misschien moet je bij Varobais Panels komen werken. Want bij Varobais Panels bouwden mee als schone grote daken. En hij gezever hé, Varobais Panels is op zoek naar dakwerkers en kraanmannen die liever een naam dragen

0: verkoop een atelier in Sijsele en Brugge.
1: Een afwisselende job in een warme ploeg en goed loon.
0: Vacatures voor flexie, parttime en fulltime.
1: Check maartensbrugge.be. Maartens met AE.
2: Geen lag. Geen compromissen. Fan Systems. High-end gaming PC's, volledig op maat gebouwd om te domineren. Ontdek ze op fenn.systems of in onze showroom.

0: Holy Water van Marshmallow en Jelly Roll bij Top.
1: Vollenbak.
0: De Vollenbak is €650 waard. We spelen met Sam uit Tongeren. Dag Sam.
2: Hallo, goedemiddag. Bram en Thibault.
0: Zeg, of moet ik zeggen taxi Sam, want jij hebt vanavond nog een rit te doen, hè?
2: Ja, dat klopt. Ik ben de Oruit gaan halen, die komen terug van Ibiza.
0: Oh. Dus dat betekent dat jij wel dat tankbudget zou kunnen gebruiken. Zeg Sam, stel dat jij wint die €650. Er zijn hier honderden andere luisteraars die dat ook zouden willen winnen. Dus we gaan ervan uit dat je dan heel blij zal zijn.
2: Ja, dat zou heel blij zijn, ja.
0: Hoe ga jij reageren, stel dat je wint?
3: Stel.
2: Joepie.
0: Wat was dat?
3: Was dat een joepie of wat was dat?
2: Ja, ja, ja.
0: Oké, okay, dat is al een mooie repetitie. Ja, ja, ja. Zometeen, als het zover is, moet dat 10 keer luider en 1000 keer enthousiaster zijn, goed?
2: Natuurlijk. Ja,
0: jij wint de volle bak als je de 5 vragen uit de actualiteit binnen de 30 seconden juist kan beantwoorden. Als je het antwoord niet weet, Sam, heel belangrijk, dan zeg je heel snel pas. Want bij een fout antwoord stopt het spel meteen. Goed?
2: Goed.
0: Dan mag je aftellen, 3, 2, 1. En dan gaan we de klok starten. Jouw 30 seconden gaan vanaf dan in. Goed? Doe maar.
2: Ja. 3, 2, 1.
0: In welke studentenstad vond gisteren de student kick-off plaats?
2: In Gent.
0: Welke bekende fitnessketen test met een AI-trainer? Denk aan de tijd, Sam. Kom.
2: Oh.
0: Oké. Okay. Van welk insect kan je het West-Nijl-virus krijgen? Van welk insect kan je het West-Nijl-virus krijgen? Nee, ik, ja, de tijd zit erop.
3: Ja, de tijd zit erop.
0: Sam. Je hebt heel veel tijd verloren bij die tweede vraag.
3: Ja.
2: Waren
0: je in
2: 30 seconden?
0: Ja!
3: Zeker wel.
4: We zaten ook nog maar aan vraag 3 ook, hè.
0: Zeg, die fitnessketen.
2: Ja, goed, prima.
0: Die fitnessketen, dat was Basic Fit. Had je...

0: misschien wel kunnen gokken. Ja. Anyway, maakt niet uit. Kijk, niks aan te doen. De tijd gaat er razendsnel. 30 seconden zijn 30 seconden. Ik kan er ook niet aan doen. Volgende keer spelen we opnieuw voor 100 euro extra in de pot. Sam, je was een goede kandidaat. Succes vanavond met de taxirit.
1: Hey, dag.
2: Zelf ook een volle bak winnen? Stuur nu volle bak via de Top Radio BE-app en speel maandag mee.
3: Dame, doe maar! Doe maar! Doe maar! Doe maar! Doe maar!

0: 750 euro.
1: Bram en Timo.
0: Dat is de inzet vanaf volgende week in een nieuwe week waarin we volle bak zullen spelen. Er zijn weer heel wat kandidaten binnengekomen. Allemaal berichtjes van mensen die wel willen meespelen. Die, weet ik veel, hun stuur bijna hebben kapot gebeten. Ja. Omdat ze de antwoorden op het spel van daarnet wel wisten. Zo gaat het dan.
2: En de meesten zijn toch het eens met ons dat het zeker en vast 30 seconden waren vandaag. Want dat was de eerste keer in mijn leven dat ik berispt werd op het feit dat het geen 30 seconden was.
0: Ik vind wel dat Sam het recht heeft om... dat in vraag te stellen. Maar hij mag hier komen kijken op ons scherm. Het was effectief 30 seconden.
2: We hebben het gecheckt. Het was effectief 30 seconden. Maar kijk.
0: Dat is wel waar. Goed, veel succes volgende week als jij in de uitzending komt. Want er is veel geld mee gemoeid.
2: Aan mij nog niet.
0: Wouter de Vries staat klaar. Who's watching? Wel, ik zeg het toch, Wouter de Vries. Staat al op ons vingers te zien. De Party Room komt er met andere woorden zo meteen aan. En hij heeft een track in primeur mee. De Party Room primeur. Dus eentje die morgen pas uitkomt en die je zo meteen al in primeur hoort bij Wouter. Welke track dat is, dat hoor je zo meteen.

0: De Promomania is terug. Tot dinsdag 2 avocados kopen, 2 avocados gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
1: Een goede koffie, dat is verse bonen. Een scheutje melk, suiker, een toefje slagroom. Nog een toefje slagroom. Nog een klein en... 130 miljoen euro. Speel nu mee met Euromillions voor de uitzonderlijke jackpot van 130 miljoen euro op vrijdag 25 september. Online of in je winkel.
2: Oké, kop. Je stapt over op een hybride. Munt, je stapt ook over op een hybride. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra. Geniet ervan tot eind september. Aanbod geldig op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
3: Nu XXL-promo bij Aldi. 600 gram Belgische kippenborstfilet kopen, 600 gram gratis. Dat zijn 2 pakken verse Belgische kipfilet voor de knaldiprijs van maar 7,49 euro. Aldi, altijd slim.
4: Schatteke, weet jij nog dat kastje van oma?
5: Dat kastje dat je nog moest opschuren?
4: Ja. Kom een keer kijken.
5: Amai, oh merci.
6: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt. B-Bad. Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
7: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
8: Nu 20% korting op je keuken.
7: Wij maken uw keuken in België.
9: Dit is Top! In heel Vlaanderen en Brussel. Ook via DAB+ en de Topradio BE-app.
10: 6 uur, goedenavond. Dit zijn de topheadlines.
11: Goedenavond. In Herentals is vanochtend een vrouw dood aangetroffen in een politiecel. De vrouw van 38 werd gisteren opgepakt tijdens een huiszoeking in een drugsdossier. Tijdens een medisch onderzoek gisteren werd ze nog gezond verklaard. Je hoort Cato Belmans van het Antwerpse parket.
12: De vrouw was eerder gearresteerd en zou voorgeleid worden bij de onderzoeksrechter, maar in afwachting daarvan verbleef ze in de cel. Toen de politie vanochtend haar aantrof, merkte ze op dat de vrouw overleden was. Er wordt momenteel volop onderzocht aan wat die vrouw precies overleden kan zijn. Er zal een autopsie worden uitgevoerd en er wordt ook een toxicologisch onderzoek uitgevoerd.
11: De eerste dag van het assiseproces rond Chris van Haverbeke zit erop. De West-Vlaamse aardappelboer vermoordde 4 jaar geleden zijn 2 dochters en probeerde ook zijn ex-vrouw te doden. Hij vreesde dat hij door de scheiding zijn kinderen zou verliezen. Vandaag zei hij in de rechtbank dat hij spijt had, maar de advocaat van zijn ex-vrouw was niet onder de indruk.
13: Hij zei ook dat hij mijn cliënt op vandaag nog altijd graag ziet. Dat is natuurlijk een vreemde interpretatie, nadat je de kinderen hebt afgenomen, nadat je een moordpoging op haar onderneemt en nadat gestalkt in de gevangenis. Dus dat zijn vreemde redeneringen en vreemde uitspraken van de beschuldigde die ik volledig op zijn konto plaats.
11: Het proces wordt morgen vroeg om 9 uur hervat. In Zaventem is de verdachte van de bordeelmoord opgepakt. Hij was maar liefst 6 jaar op de vlucht. Het gaat om een Dominicaanse man van 45 die een roofmoord pleegde in een bordeel in de Spaanse hoofdstad Madrid. Hij kon dinsdag gevat worden in Zaventem met valse papieren op zak. Hij zal nu aan Spanje overgeleverd worden, waar hij een celstraf van 23 jaar riskeert. De Chinese president Xi Jinping is deze namiddag aangekomen bij het Witte Huis. Hij ontmoet er de Amerikaanse president Donald Trump. Het is de start van een 3-daags staatsbezoek. Trump liet al weten dat hij belangrijke zaken met Xi wil bespreken. Amerika-correspondent Grete Keizer.
14: Niet alleen de handelsoorlog, maar ook de artificiële intelligentie komt ter sprake. Taiwan zal ter sprake komen. En volgens president Trump, die gisteren zei dat hij ook de oorlog met Iran, met Xi Jinping, wil bespreken.
11: Er staat vandaag ook nog een militaire parade en een galadiner op de planning. Een journalist van de Amerikaanse nieuwssite Politico heeft vandaag geen toegang gekregen tot het Witte Huis, hoewel een rechter enkele uren daarvoor nog bevolen had dat Politico toegang moest krijgen. President Trump besliste afgelopen vrijdag dat verschillende media niet meer binnen mochten, omdat ze volgens hem fake nieuws verspreiden. De media stapten naar de rechter en kregen daar gelijk. Het is zonnig met in het binnenland wel wat wolken. Morgen stralende zon en maximaal tot 24 graden. Ook tijdens het weekend zonnig weer met zondag maximaal tot 25 graden. Begin volgende week gaan we richting de 30 graden.
10: Gaat trager op de binnenring van Brussel tussen Wezenbeek op en Mende Welrieke. De Dreef verliest een half uur. Antwerpse ring tussen Antwerp-West en Borgerhout 25 minuten vertraging. Buitenring van Brussel tussen Wezenbeek op en Diegem verliest je 20 minuten. En 20 minuten in Brussel tussen de Waverse Steeweg en de Waterloze Steeweg. Op een andere plaats in vertraging max een kwartier.
9: Dit is top. Wouter de Vries.
10: Goeie muziek voor je draaien. Zometeen Slater met Dance. Eerst tijd voor Prospa en Clooney. Hier is Free Your Mind. Goedenavond. Top.

0: Ze komt uit Amerika. Slater was dat in Dance. Goedenavond. Let's do it. 5, 4, 3, 2, 1.
1: The party room. Come on. Vier het einde van je werkdag met Wouter.
0: Een nazomerse donderdag en die vier je natuurlijk in de party room met vanavond alweer een primeur, een track die ik laat horen die pas morgen uitkomt. Waarom John Summit minder festivals gaat draaien en hoe je topstudent 2026 kan worden.

De DJ met het record op zijn naam van de meeste bezoekers tijdens een optreden. Dat gebeurde in Brazilië, in Sao Paulo. Toen trad hij op Calvin Harris voor 1,6 miljoen toeschouwers. Dat is niet normaal. Dat heeft deze man nog niet gehaald. John Summit. En ik denk ook niet dat het zal gebeuren, want John Summit heeft gezegd dat hij een beetje afstand wil gaan nemen van de EDM-festivals. Hij wil minder festivals gaan draaien en zich meer concentreren op club tracks. Maar ook zijn roots liggen, zegt hij. Dus wil hij meer in de club gaan draaien. Ja, ik vraag het eventjes aan jou. Ben jij van de festivals of eerder de club? Ik kan het insturen met een berichtje in de topradio.be-app. Heel simpel. Club of festival insturen? Hij is natuurlijk ooit begonnen in de club. Hier is Bob Sinclair. Kiss My Eyes.

0: Zometeen bij Top Kato en John, Turn the Lights Off.
1: Een topstudent maakt van alles mee. Met een kater in de les zitten. Je hond die je cursus verslindt. Of een iets te persoonlijke foto in de verkeerde WhatsApp-groep zetten. Wat is jouw ultieme studentenfail? Stuur jouw gênante verhaal nu door via topradio.be of de Topradio BE-app. Word topstudent 2026 en win een kotfeest voor jou en je vrienden. Top. We make you move. We make you move.
2: Recupel. Zegt je oude console game over? Recycleer hem.
3: Ligt het op water, op werkt het op stroom, dat moet je recupellen.
2: Tja, ligt het op, laat het op, werkt het op stroom, dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
4: Recupel.
5: De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16

0: 0% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
1: Wat was dat?
2: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je My De Leize-app of op deleize.be en krijg op 26 en 27 september 5 euro korting bij aankoop vanaf 50 euro.
1: Flashy.
2: Voorwaarden op deleize.be/superplus. De Leize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste De Leize winkels

0: antwoord op mijn vraagje van daarnet. Zijn er meer fans van de clubs of van de festivals? Wel, de festivals die halen het hier in de Top Radio BE-app.
1: Word topstudent 2026.
0: Gisteren was er de student kick-off. Het academiejaar is nu echt gestart en we zoeken de topstudent 2026. Kan een kotfeestje winnen met top DJ en pastabar bemand door Thibaut. Thibaut die gaat pasta maken, dat belooft ook wat. Hoe kan je winnen? We gaan op zoek naar het gênantste studentenverhaal. Bijvoorbeeld, viel je ooit eens in slaap tijdens de les? Heb je iets gehad met je leerkracht? Of zat je eens half zat in de les? Kan allemaal. Ik moet zeggen, ik ben ooit eens buitgegooid uit de les. Ik zei, alles hoger, Walter. Dat was ook nog in de tijd dat de vogels nog konden spreken. De tijd van hoger, lager op televisie. Wie heeft dat nog meegemaakt? Dat is Walter Capio. En er werd soms gezegd, alles hoger, Walter. Enfin ja, lang verhaal. Alleen die leerkracht, die heette ook Walter. En die kon daar precies iets minder mee lachen. Dus ik vloog buiten, mocht de rest van de les op de gang wachten. Maar bon, ik heb het ook overleefd. Hè. De beste verhalen, die komen volgende week bij Bram en Thibaut aan bod. En volgende week vrijdag is hier de grote finale van Topstudent 2026 tijdens Party Room XL. Dat de beste mogen winnen, zeg ik. Nu tijd voor een absolute classic van een man die er helaas niet meer is. Hier is Robert Miles en Children.
1: Dit

0: Een absolute blijver deze track. Even naar de weg, dit zijn de langste vertragingen. De Antwerpse ring tussen Antwerp-West en Borgerhout verlies je 20 minuten. Buitenring van Brussel 20 minuten tussen Wezenbeek, Ophem en Diegem. E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost ook 20 minuten. En in Brussel tussen Waverse Steenweg en de Waterloze Steenweg ook al 20 minuten. Op een andere plaats in een vertraging een kwartier. Zometeen de nieuwe van Peggy Goo.
1: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van onberispelijke Belgische kwaliteit. In PVC, aluminium en hout.
2: Ja, maar gebeurt de plaatsing ook een beetje proper?
1: Absoluut. Met de pro van
3: Profel.
1: Ramen en deuren met glasheldere belofte. Nu met speciale condities. Kijk op profel.be.
4: Het is wijnfestijn bij Jumbo. Met deze week een selectie van meer dan 15 topwijnen. 1 fles plus 1 fles gratis. Dat is veel wijn voor weinig. Dat is de ja van Jumbo. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
5: En er trekt een actieve onweerszone over het land met...
2: Ah, oh, schat, kijk eens naar de lucht. Oh, ja. Amai, dat is volledig grijs.
6: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen. Ja. Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, onze verzekering is toch nog in orde?
2: Sst. Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
6: Oef, dat is een pak van mijn hart.
2: Ja, ja, oh. Ja, schattig.
7: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee.
8: Weer naar de bergen dit jaar. Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. Skivakantie vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.be. It's a Sunweb holiday. Nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb.
9: Het is British Week bij Mini, dus keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat en vooral keep calm als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner en krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
10: Nu XXL-promo bij Aldi. 600 gram Belgische kippenborstfilet kopen, 600 gram gratis. Dat zijn twee pakken verse Belgische kipfilet voor de knaldieprijs van maar €7,49. Aldi, altijd slim.
11: Euromillions gespeeld? Blijf niet in spanning zitten. Scan je spelticket met de app van de Nationale Loterij en je weet meteen of je gewonnen hebt.
12: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week E-Force batterijen 20 stuks voor maar €2,79. Of Teddy Care toiletdoekjes 60 stuks voor maar €0,74. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
13: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak? Wat een verschil. Als ondernemer altijd en overal ultrasnel online... Vraag persoonlijk advies aan een business-expert. Proximus. Think possible.

0: Dang, dang, da, dang. Peggy Goo en de nieuwe track, die heet Woman.
1: Party Room Primeur.
0: Dat is altijd weer een gloednieuwe track die pas morgen uitkomt, mocht je hem toch ergens anders gehoord hebben. Ik denk niet dat het kan hoor, maar ja, je weet het nooit, dat je hem toch ergens anders op een ander radiostation hebt gehoord. En je kan het mij bewijzen, je moet wel bewijs leveren, niet zeggen, ik heb hem ergens gehoord, dat is niet voldoende. Als je mijn bewijs kan leveren, dan draag ik toch alsnog de rest van het uur op jouw verzoek. Maar ik denk niet dat het zal lukken. Vanavond is het Sam Veld, die kennen we van Show Me Love, Show Me What. Ja, dan heb je toch een aha-momentje. En de typische zonnige tropical house sound. Maar de Nederlander vindt het blijkbaar tijd voor een upgrade. Zijn nieuwe track heet Need That Love. En hij noemt het zijn nieuwe sound. En dat is vanaf nu Future Tropical. Ja, tropical house met meer punch. Even het vakantiegevoel in je radio. Dit is een

Miley. Dat is eigenlijk gewoon Miley Cyrus heeft haar naam een klein beetje verkort. Daarnet de Party Room primeur over een track die morgen uitkomt. En vandaag is er ook nieuwe muziek gedropt door Madonna dan nog. Hoe dat juist zit, vertel ik je zo meteen.

0: Maatje, wat doe jij op die ladder?
1: Ik ga die wespennest hier wegdoen, hè?
2: Dan doe je beter beroep op bugcrushers. Ratten, muizen, wespen of mieren. Bugcrushers rekent ermee af. Kijk op bugcrushers.be.
3: Dit is Infinity. De match tussen jou en je ambitie.
4: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
5: Hallo, mijn moeder van bedrijfswageninrichting. Ja, madame. Madame. Als ik het goed verstaan, zie de slordigheid van je vent beu. En het is maar eens een kamionette dat geordend is. En hoe komt dat? Ah, omdat wie er van moeder van dat ingericht heeft. Ja, maar toe verstaan ik het. Je dressing. Maar dat ga je zelf moeten doen, hè, madame. Moduvan, wie er maakt je kamionetten een zak slimmer.
6: Hey professional,
7: ja?
6: Vrijdag 25 september opendeurdag bij Santos Sint-Niklaas van 7:30 tot 20 uur. Ontdek topmerken als Festool, Milwaukee en Makita. Ongeziene kortingen, in de namiddag frietjes en een pintje. Santos Sint-Niklaas, Gentsebaan 64.
5: Moduvan, wie er maakt je dressing je kamionetten een zak slimmer.
8: Op zoek naar een job als oprijder? Zet je schouders onder de potatoes van Agristo. Binnen ons hechte team vind je tolle ervaring en een overvloed aan werkplezier. Steek de handen uit de mouwen en ontdek de vetste jobs op jobs.agristo.com.

Goeie nieuwe track van Lucas en Steve en All I Know. Ja, nieuwe muziek komt er vandaag, 24 september, van Madonna. Danceteria After Hours zal het heten. Het is eigenlijk een beetje een remake van deze Danceteria die al uitkwam. Maar gewoon Charlie XCX zal erop meedoen. En een extra beatje. En dan ja, krijgt het een andere naam, hè. Danceteria After Hours. Madonna, toch de meeste hippe grootmoeder van de muziek, hè. Dit is Jaws and Netsky met Higher. Top.

0: 7 uur op top.
1: Is er, Jonathan, en dat weet ik altijd heel zeker, dat kan ik al horen van verre aan het niveau, het geluidsniveau van je koptelefoon, Jonathan, dat staat luider dan de speakers in de studio. Dat is soms niet normaal. Dat, ja, je moet het nu niet stiller zetten. Hè?
2: Nee, maar het staat nog niet op het maximum. Het kan nog een tandje bij.
1: Ja, allemaal
2: kan
1: goed,
2: nog een tandje
1: allemaal
2: bij.
1: Goed voor jou horen dan. Zeg, zometeen top request, maar je zal wel een beetje concurrentie hebben, vrees ik. Ben je klaar voor de concurrentie straks?
2: Ja, geen probleem. Kan alles aan.
1: Weet je van wie?
2: Charlotte?
1: Ja, Charlotte weten. Ja, zij gaat om 7 uur toch dat gratis optreden geven in Gent.
2: Weet je wat, we doen een request van Charlotte.
1: Ja, nee, het zal wel een verzoekje tussen zitten. Misschien naar fans die onderweg zijn daar in Gent. Hè.
2: Ja, tuurlijk, mag.
1: Als je er nog bij
2: alles
1: kan.
2: Alles mag.
1: Oké, stuur ze maar in. Ja, dan zelf nog een bezoekje vragen. Stuur ze maar in, zo meteen in het top.

0: Party Room sluit de deuren. Bedankt dat je erbij was.
1: Elk jaar dezelfde gedachte. Volgende winter doen we er iets aan. Wel, die winter komt er nu aan. Nieuwe ramen en deuren van Belisol houden de warmte binnen. En wij regelen alles, van advies tot plaatsing. Beslis nu en u geniet er deze winter al van. Altijd zeker.
2: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
3: Knaldi! Nu bij Aldi, een promo met pit op druiven zonder pit. Dat zijn lekkere verse druiven voor de knaldiprijs van maar €3,50 per kilo. Aldi, altijd slim.
0: Dit is Top! In heel Vlaanderen en Brussel. Ook via DAB Plus en de Topradio BE-app.
4: Iets na zeven, nieuws met Ortwin.
5: Goedenavond. De Vlaamse regering denkt eraan om de registratierechten opnieuw op te trekken van 2% naar 3%. Dat is een belasting die je betaalt als je een woning koopt. Zo'n verhoging zou de prijs van een aankoop al meteen een paar honderd euro omhoog duwen. Politiek journalist Karel Latré.
6: Woningen tot 500.000 euro, de eerste 500.000 euro, zouden nog 2% registratierechten kosten. Het bedrag boven 500.000 euro, dan duurder misschien wel 3%. Dat is nog te beslissen.
5: Het kadert allemaal binnen de begrotingsgesprekken. De regering moet 10 miljard euro besparen. In Herentals is vanochtend een vrouw dood aangetroffen in een politiecel. De vrouw van 38 werd gisteren opgepakt tijdens een huiszoeking in een drugsdossier. Tijdens een medisch onderzoek gisteren werd ze nog gezond verklaard. Je hoort Cato Belmans van het Antwerpse parket.
7: De vrouw was eerder gearresteerd en zou voorgeleid worden bij de onderzoeksrechter, maar in afwachting daarvan verbleef ze in de cel. Toen de politie vanochtend haar aantrof, merkte ze op dat de vrouw overleden was. Er wordt momenteel volop onderzocht aan wat die vrouw precies overleden kan zijn. Er zal een autopsie worden uitgevoerd en er wordt ook een toxicologisch onderzoek uitgevoerd.
5: Influencer Jonathan Medaar is het slachtoffer geworden van homohaat. Hij werd samen met zijn vriend nageroepen terwijl hij door Gent liep. Medaar filmde een deel van de confrontatie en plaatste de beelden daarna online. Hij vertelt dat hij zich heel ongemakkelijk voelde en dat er in Gent geen plaats is voor homohaat. Het handelsbestand tussen China en de VS is verlengd tot 10 januari. Dat heeft de Amerikaanse minister van Financiën aangekondigd vlak voor de start van het staatsbezoek. De Chinese president Xi Jinping zit op dit moment in het Witte Huis samen met Amerikaans president Trump. Amerika-correspondente Grete Keizer.
8: Niet alleen de handelsoorlog, maar ook de artificiële intelligentie komt ter sprake. Taiwan zal ter sprake komen en volgens president Trump die gisteren zei dat hij ook de oorlog met Iran, met Xi Jinping, wil bespreken.
5: Er staat vandaag ook nog een militaire parade en een galadiner op de planning. En nog in het Witte Huis heeft een journalist van de Amerikaanse nieuwssite Politico geen toegang gekregen. Hoewel een rechter enkele uren daarvoor nog bevolen had dat dat wel moest. Trump besliste afgelopen vrijdag dat verschillende media niet meer binnen mochten, omdat ze volgens hem fake news verspreiden. De media stapten naar de rechter en kregen daar gelijk. De rechter eist nu uitleg. Vanavond en vannacht helder bij 12 graden, morgen zonnig bij 24 graden. Ook tijdens het weekend krijgen we veel zon en zachte maxima tot 25 graden. Begin volgende week krijgen we zelfs zomerweer met maxima tot 30 graden.
4: 30 graden en het is herfst. Enfin, je kunt er maar van profiteren. Eén file van minimaal 10 minuten nog op dit ogenblik. Die staat op de buitenring van Brussel tussen Machelen en Jette. Daar doe je er een half uur langer over. Maar elders in de file verlies je minder dan 10 minuten.
0: Dit is Top. Top Request. Jonathan van Helleputten.
4: Ja, we hebben de playlist gewoon buiten gegooid. Jij bent DJ gewoon, dus kom maar op met jouw favoriete track. Stuur hem in de app Top Radio BE.

0: Top Request.
1: Ja, moving to the sun. We gaan de komende dagen nog wat nazomeren. Heerlijk toch wel. Kans op 30 graden. Dat had je toch niet zien aankomen, hè? Eind september, zo'n mooie maxima. Dus haal die barbecue en die tuinstoelen maar terug uit dat tuinhuisje. Zal ze kunnen gebruiken het komend weekend. En nog meer goed nieuws, hè? We gaan zo stilaan richting dat weekend. We zijn donderdagavond. We gaan nu al de perfecte voorbereiding maken voor die countdown naar dat weekend met Top Request deze avond. We gaan dat samen doen, je hoort het goed, want ik ga gewoon presenteren, maar jij gaat gewoon de nummers hier invullen in de playlist. Dus kom maar op met een goede song die je graag op deze donderdagavond als weekendinloodser wil horen. Top Radio BE-app, die staat helemaal voor je open, dat is niet gelogen. Dus als je een request hebt voor Charlotte Witte onderweg naar haar liveset, of iets anders, het maakt allemaal niet uit. Ik ben heel benieuwd wat er gaat op mij afkomen. Ik lees het allemaal, de nummers die binnenkomen in de Top Radio.

0: Request. De donderdag die is helemaal van jou, die donderdagavond. En ook een stukje van Brecht, Brecht uit Zeelen. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Zeg, je bent de auto aan het wassen of laat je de machine zijn werk doen?
1: Ik heb de machine zijn werk gedaan, dus ik ben juist buiten gereden. Dus,
0: en content van de machine?
1: Ja, we werken zelf al genoeg. De machine mag ook een keer zijn werk doen.
0: Voilà. En dan heb je nu tijd om een nummer aan te vragen. Hè? Dat is handig, anders ging dat niet gegaan hebben. Hè? Ja. Met dat zeemvel in je handen. Goed, laat maar weten wat je wil horen zo op die donderdagavond zo richting weekend. Waar wil je het weekend mee induiken?
1: Ik had graag nog eens Smack My Bitch Up van de Prodigy gehoord.
0: Oké, dat is een verrassende keuze, maar we gaan hem spelen voor jou, Brecht. Dankjewel, hier is Smack My Bitch Up.

0: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Nu... Zeg, klopt dat hier?
1: Wat?
0: Hier staat op alle modellen.
1: Ja, ja.
0: En die prijzen zijn die gecheckt?
1: Absoluut.
0: De Ford Puma vanaf 19.900 euro.
1: Yep.
0: Oh, sorry. Ik ben een Ford. Leest jij de rest maar.
1: Oké. In september bij Ford niet te missen. Megastockdeals op alle modellen. Ford. Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
2: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
3: Tegen klanten met een sterretje in de ruit, dan zeg ik altijd dat is zoals een lus in een pul. Dat moet gestopt worden, anders rafelt dat uit. Het is beter dat ze de schade laten herstellen voordat die groter wordt. Onlangs reed een klant met een ster gewoon over de spoorweg. En krak, een barst over de hele voorruit. Door de schokken barst het sterretje verder. Een sterretje kleiner dan 2 euro kunnen we perfect herstellen. De ruit is weer stevig, het is goedkoper dan een vervanging en klaar in 45 minuten.
4: Maak nu een afspraak op carglass.be.
5: Nog voor jij kan denken...
6: Ik heb gelukkig geen energie.
5: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
7: Oh, mijn rug zit vast.
5: Heeft je osteopaat je al met de juiste... Verrast?
6: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
5: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
8: Het is British Week bij Mini. Dus, keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat. En vooral, keep calm. Als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner. En krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
9: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we
10: promo koken.
11: Vanavond Belgische kost.
12: Worst met appelmoes. Want onze worsten zijn nu 1 plus 1 gratis.
11: Amai ja. Dat is zeker niet de worst case scenario.
12: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
13: Ah, dag juffrouw.
14: Hey.
13: Is mama vanachter bij de vrachtwagens?
14: Ja.
13: Ah, ik kom de afvalolie ophalen.
14: Oké.
13: Zeg, wil je later ook zo'n vrachtwagens?
14: Ja, ik wil lady trucker worden, zoals mama.
13: Mag ik dan bij u ook de afvalolie komen ophalen?
14: Zeker, en dan krijg je misschien centjes.
13: Haha, jij bent een slimme.
15: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je transportbedrijf ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht en goed voor het milieu. Check je vergoeding op valorlub.be.
16: Mijn energierekening, dat is nog eens schappelijk van prijs, zeg.
17: Maar allee, je bedoelt schappelijk van prijs, onnozelaar.
16: Nee, schappelijk. Want mijn vloer is geschapt en geïsoleerd door vloerisolatie-expert. Met PUR en EPS. Ja, dat scheelt een pak op de rekening, hè. Dus ik noem dat schappelijk.
17: Interessant. Ik wou dat mijn rekening ook zo schappelijk was.
16: Ah wel, snel naar vloerisolatie-expert.be. De beste vloerisolatie aan een schappelijke prijs.

Arma van Helden. Request. My, het is inderdaad jouw avond bij Top deze donderdagavond. Vertel me, wat wil je graag horen? Drop jouw song in de Dopradio BE-app. Ga je voor de liefde? Ga je voor een feestknaller? Maakt niet uit, van guilty pleasure tot absolute topper. Jij vraagt en ik draai. Dit is gewoon Top Request bij Top. En Axel die vraagt Gigi D'Agostino. L'amour toujours is het lievelingsnummer van Axel en van zijn pa. Kijk, we toeteren samen richting weekend.

0: Laat die nazomer maar komen bij Top. Carlita en Solas Quinn. Het is ondertussen iets over 7:30 geworden. Gaan eens kijken hoe het zit op de weg. Er is nog één vertraging van minimum 10 minuten. Die staat op de buitenring van Brussel tussen Grimberg en Jette. Daar verlies je 20 minuten. Op een andere plek is het dus minder dan 10.
1: Heb je de schitterende prijzen bij Kruidvat al gezien? Nu! Een gigabox Dreft vaatwascapsules Platinum Plus voor maar €29,99.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak? Wat een verschil. Als ondernemer altijd en overal ultrasnel online? Vraag persoonlijk advies aan een business expert. Proximus. Think possible.

0: Top Request.
1: De avond is helemaal van jou. Ik ben benieuwd wat er nu weer gaat aankomen. En het is een request alleszins van DJ uit Lauwe. DJ, goedenavond.
2: Hey, goedenavond.
1: Zeg, welke muziek geniet jouw voorkeur? Ben je voor het stevige of het rustige werk?
2: Oh, we zijn meestal voor het steviger retrowerk wel te vinden.
1: Ja, ja, ja. Je bent de liefhebber van de Retro Arena online zender. Zeker weten.
2: Absoluut.
1: Ja, ja, ja. Zeg maar, deze keer... Allee, het verrast mij dat je dat zegt, want je hebt iets volledig anders gevraagd. Het heeft iets te maken met het komend Oktoberfest in Wevelgem, hè?
2: Klopt, klopt. Ja, we hoorden de reclame op de radio en toen we aan het werk waren, spraken we daarvan. En een van de nummers die vorig jaar heel veel terugkwam was Paila Paila. En per toeval, als we op vakantie waren, hoorde mijn dochter dat nummer nu ook.
1: Ja?
2: Van een covergroepje, zeg maar. En ze ging daar zo op los.
1: Ja.
2: En die combinatie maak ik dan van, oké, het is misschien deze voor een keer. En,
1: ja, zeker. Zeker één, het is goed om een beetje in de moed te komen voor Oktoberfest Wevelgem. En de tweede, het kan deze avond gewoon een leuk zang- en feestmomentje zijn van de papa en de dochter.
2: Absoluut.
1: En hoe heet ze?
2: Noelien.
1: Oké, Noelien en DJ gaan compleet losgaan. Want hier is Baila Baila, even serieus. Geniet ervan.
2: Dank u.

0: Heb je een song in je hoofd die daar dringend uit moet? Er is maar één weg om hem te laten komen. Dat is de Topradio BE-app. Jouw toprequest is welkom.
1: Dit is Top. We make a move.
2: Zwoele beats op Curiosity Festival in Wetteren. Curiosity. Met Milk Inc. Live, Silver, Victor

schaamteloos plezante radio horen? Luister naar de online zender Top Schaamteloos via topradio.be of de Top Radio BE app. Top, we make you move.

0: Top Request.
1: Als jij een track wil aanvragen, weten wij Top Radio B-app. Dat heeft Thierry ook gedaan. Hij stuurt... request is Loco Deep Rewind the Happiness. Gewoon omdat het prachtig zonnig weer is. Nu, het zonnetje is wel aan het ondergaan. Maar we weten dat het de komende dagen flink gaat schijnen. En echt wel warm kan doen worden. We gaan naar een nazomerweekend. Er was ons 25 graden beloofd gisteren. En nu is het al op

0: Request. Met Geert uit Antwerpen. Geert, een zeer fijne avond.
1: Ja, voor u ook, Jonathan. Een hele goede avond.
0: Zeg, ik hoop dat de avond niet meer met werken is.
1: Nee, we zijn onderweg van het werk naar huis. We zijn er bijna vanaf.
0: Je bent er bijna vanaf. Van Brussel naar Antwerpen, altijd het trekje?
1: Ja, inderdaad.
0: Oké. Zeg, je had een goed stevig nummer aangevraagd. Een classic die we allemaal kennen uit onze Dance Top 1000. Maar het is een nieuwe remix, hè, die je aanvraagt.
1: Ja, zeker en vast. Jullie hebben hem van de week al een keer getest. En ik vond hem zo goed dat het voor een herhaling vatbaar is.
0: Ja. Het smaakte naar meer, hè?
1: Zeker en vast.
0: Ja? Weet je wat? We gaan hem spelen voor jou. Darwood Sandstorm, Storm 25 Mix. Hier is hij. Heert, heel fijne avond er in Antwerpen.
1: Hetzelfde, dankjewel. Yo.

0: avond bij Top. Dit is Top Request.
1: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
2: Ja, problemen. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
1: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
0: Dit is Top in heel Vlaanderen en Brussel. Ook via DAB Plus en de Topradio BE-app.
2: 8 uur nieuws met Ortwin.
3: Goedenavond. In Merksem is een jongetje van 2 aangereden door een auto. De omstandigheden zijn nog niet helemaal duidelijk, maar vermoedelijk dook het kind op tussen 2 geparkeerde wagens en kon een bestuurder een aanrijding niet vermijden. Het kindje werd naar het UZA gebracht voor zijn verwondingen, maar is wel stabiel. De Vlaamse regering denkt eraan om de registratierechten te verhogen voor woningen duurder dan €500.000. Dat is een belasting die je moet betalen als je een woning koopt. Opvallend, want de regering verlaagde die belasting vorig jaar nog van 3% naar 2% voor een eerste woning. Politiek journalist Karel Latré.
4: Ja, ze hebben dat gedaan en dat heeft gevolgen, namelijk dat er te weinig geld in kas komt. 1 betrouwbare bron zegt zelfs dat dat over €150 miljoen bijna zou gaan. Dat is bijzonder veel voor de Vlaamse regering, dus moeten ze iets vinden. En dan ligt nu de vraag op tafel, moeten we dus met dat getrapt systeem gaan werken?
3: Op een tweede woning betaal je 12% registratierechten. En nog een nieuwe medaille op het WK wielrennen in Canada. Fleur Moors pakte brons op de wegrit bij de vrouwenbelofte. In de slotronde kon ze niet mee met een aanval van een Slovaakse en een Canadese, maar ze sleepte wel de 3e plaats in de wacht. De medailleteller staat zo op 5. Vanavond en vannacht helder bij 12 graden, morgen zonnig bij 24 graden. Ook tijdens het weekend krijgen we veel zon en zachte maxima tot 25 graden. Begin volgende week krijgen we zelfs zomerweer met maxima tot 30 graden.
0: Dit is Top. Top Request. Jonathan van Helleputte.
2: We gaan nog een uur all the way in Top Request. Jij bent aan zet met jouw favoriete track. Stuur me een app.

0: Ja, het is weer zover, hè. Het allerlaatste uur Top Request. Weliswaar van deze week, van volgende week is het opnieuw natuurlijk vier avonden. Maar voor deze week is het wel het laatste uur. We gaan aan onze blendmachine Top Request een nieuwe richting laten geven. We gaan er een andere draai aan geven, zeg maar. Top Request Alphabet Blender. Als ik op de knop ga drukken, liever. Dan gaan die 26 letters van ons alfabet lekker door elkaar gaan zwieren. En dan gaat er eentje uitkomen als ik op stop druk. En daarmee gaan we het dan doen. Een leuke track gaan verzinnen. En ik ben benieuwd waar we gaan uitkomen. Gisteren zaten we bij de F van Frank. Waar gaan we nu belanden? Voilà. Hij is weer helemaal op volle toer aan het gaan. Onze blender van Top Request. Benieuwd waar hij gaat uitkomen. Zal ik drukken? Oké. Ik doe het nu.
1: De letter L.
0: Voilà, de letter L. Ja, de L van love. Kunnen we wel iets mee doen, maar er zijn veel nog andere mogelijkheden. Wat komt er in je op met de letter L? Laat het maar komen in de app Top Radio BE.

De laatste request voor deze week. Het zijn, of het moeten nummers wel, of artiesten zijn die iets met een L hebben. Ik kan het natuurlijk makkelijk als beginletter gaan nemen. En dat zijn er toch wel enkele, hoor. Ik kan er zo ook wel een paar bedenken. Heb je ook een goede, toffe tracker mee gevonden? Drop hem nu in de Topradio PE-app, want hoe langer je wacht, hoe kleiner de kans wordt dat die gespeeld wordt. En Gert-Jan die heeft ook een goede suggestie gedaan. Hij heeft gekozen voor Milk Inc. Waar denk jij dan aan met de letter L bij Milk Inc? Wel, ik denk aan Lavash, Living a Lie, Last Night, DJ Saved My Life, Losing Love. Maar het is toch niet die Gert-Jan gekozen heeft. Want er is er nog een dikke vette hit van Milk Inc. die met de L begint. En dat is deze. Land of the Living.

0: Een topstudent maakt van alles mee. Met een kater in de les zitten. Je hond die je cursus verslindt. Of een iets te persoonlijke foto in de verkeerde WhatsApp-groep zetten. Wat is jouw ultieme studentenfail? Stuur jouw gênante verhaal nu door via topradio.be of de Topradio BE-app. Word topstudent 2026 en win een kotfeest voor jou en je vrienden. Top. We make you move. We make you move.
1: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
2: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Stardays-voordelen. Ontdek hem bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
3: Mannetjes, ik moet dringend mijn huis renoveren. Zinne. Ik ben precies trotset als ik over mijn vloer loop.
4: Belt nog Tom Rotees, die regelt alles.
3: Wat bedoelde?
4: Ja, die regelt heel op een boel, geloof me. Van grondwerken tot een volledige renovatie. Terwijl dat gaat gewoon aan een toegang.
5: Dat zal wel.
4: Ja, maar het zal wel zeker, tuurlijk. En topkwaliteit, hè. En zijn prijzen vallen heel goed mee.
3: Echt? Dus?
4: Dus belt nog Tom Rotees. Vloeren, schaptegels, tomrotees.be. Gide ze even, gewoon doen.

0: Topic Becky G. Request the Alphabet. Met Jacqueline uit Sint-Truiden. Jacqueline, zeer fijne avond. Welkom.
1: Goedenavond, Jonathan.
0: Zeg, het is een drukke dag geweest voor jou op het werk en die is nog altijd niet voorbij, want na de werkdag heb je nu thuis ook nog werk.
1: Ja, we zijn aan het toetsen.
0: Maar je bent het niet alleen aan het doen, hè? Je hebt nog twee helpende handen.
1: Mijn man helpt.
0: Ja. Dat is fijn, zo samen het huishouden doen. Dat vind je niet overal, hè?
1: Ja, als ze allebei fulltime werkt, mag dat wel, hè?
0: Dat mag wel en zo gaat het ook dubbel zo hard vooruit, hè? Zeg, Jacqueline, je hoort Zara Larsson wel graag als artiest, hè? Ja. Je bent van Sint-Truiden. Ja, naar Hasselt, dan denk ik, dat is niet ver. En dan heb je haar misschien wel live op Pukkelpop gezien deze zomer.
1: Jammer genoeg niet.
0: Oh, dat is jammer. Want dan heb je wel wat gemist, Jacqueline. Want ze is echt viraal gegaan. Heb je dat gezien, die beelden? Die dansers die haar in de lucht lieten vliegen. Die fans die dan haar in de lucht ook optilden. En zo die wij, die leek zo te vliegen.
1: Nee, dat heb ik helaas gemist. Maar ik ga het wel eens opzoeken, want hij gaat nog wel online te zijn.
0: Ja. Ze was zelfs een beetje onder de indruk, want ze is in een schaterlach geschoten. En ze heeft eigenlijk het nummer dat ze dan bracht, dat was Midnight Sun of zo. En dat heeft ze dan meer gelachen dan gezongen. Dan zingen, dat lukte niet meer. Je moet het eens opzoeken. Maar goed, dat nummer heb je niet aangevraagd, Midnight Sun van Zara Larsson. Maar wel eentje met een L. En dan komen we uit bij Jacqueline.
1: Lush Life.
0: Oké, alsjeblieft. Jacqueline, fijn poetsen daar nog in Sint-Truiden.
1: Dankjewel, fijne avond.
0: Met Zara Larsson gaat dat zeker lukken.

0: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
1: Ja, graag iets Japandi.
2: Ibiza.
1: Ruim.
2: Ja, maar niet te groot, hè.
1: Kleurrijk.
2: Ja, met veel beige.
0: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor-je-zaak.
3: De Kinepolis Student Card, dat is anti-platzak. Een heel jaar lang 25% korting op filmtickets, snacks en drankjes. Gratis film op je verjaardag en een hele hoop extra voordelen. Vraag je kaart gratis aan op kinepolis.be/student.

Van deze word je echt ook stil, hè. Zo mooi, zo mooi. Kippenvel, delirium altijd. Dat was Silence. Request the Alphabeat. Ja, nog een half uurtje. Top request met toptracks die jij hebt gekozen. Die jij de inspiratie hebt laten vinden natuurlijk met de letter L. Jordi heeft ook iets gevonden met de letter L. Maar ik twijfel wel een beetje. Allee ja. We gaan naar 25 graden, begin volgende week 30. Ik weet niet of het een goed idee is om het dan te doen. Jullie mogen ook beslissen, als ik hem moet spelen, dan doe ik het. Maar voorlopig denk ik eerder van... het is misschien wel een beetje te vroeg. Want Jordi heeft Wham aangevraagd met Last Christmas. Het lijkt me toch een beetje te warm voor, het is nog iets te vroeg. Maar dit is misschien wel een goede suggestie. En als jij nog een andere hebt, laat maar komen. Wees snel, want we naderen wel het einde van deze top request voor deze week. Laat maar komen in de Top Radio BE-app. De suggestie van Eddie is deze. Love is an ocean. Dit is R&B.

0: love makes me. Where do we go? Wel, dat gaat de top request, die Alphabeat Blender, uitwijzen. En vooral jij natuurlijk, want jij hebt het voor het zeggen. Nog een kwartiertje hier in Top Request. Nummers met de letter L, laat ze maar komen in de app Top Radio. BE-app. Top. We make
1: you move. Beleef bij Top. Top. The sound of Tomorrowland. Luister nu via topradio.be of de topradio.be app. Top. We make you move.

Wil je meer schaamteloos plezante radio horen? Luister naar de online zender Top Schaamteloos via topradio.be of de Top Radio BE app. Top, we make you move. Download de Top Radio BE app gratis via de App Store of Google Play.

0: Henri PFR en Sola Sola. En nu een zonnetje uit Brugge. Thomas, ciao.
1: Hallo, goedenavond.
0: Hoe was je donderdag?
1: Ja, op het gemakje werken en dan nog een bistukje gaan eten. Dus dat kan niet beter.
0: Ja, moet je morgen ook nog werken?
1: Nee, gelukkig niet.
0: Oké, kan je het weekend inzetten?
1: Nee, maar zaterdag voormiddag moet ik nog werken. Maar 4 uurtjes, dus...
0: Dat valt nog goed mee, half dagje op die 3 dagen. Het gaat goed weer worden, hè? Heb je plannen gemaakt al voor bij het goede weer?
1: Fietstochtje, dan een kampioenenquiz morgenavond en dan een wandeling maken zaterdag namiddag.
0: Ik ben benieuwd of je in dat weekend ook een Little Bad Girl gaat tegenkomen.
1: Hopelijk, hè.
0: Allee, maar nu gaat het wel gebeuren met David Guetta. Heel fijne avond, heel fijn weekend, Thomas.
1: Dank u wel, dag.

0: Request. Ja, het bent de late woorden, hè, Nim?
1: Ja, inderdaad.
0: Goedenavond. Ja, ja, ik was een beetje traag om mijn knopje te drukken, hè. Maar, hey, ja, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Hey, goedenavond, goedenavond. Zeg, we waren er net een beetje te gezellig aan het babbelen, hè. We hebben een minuutje gebabbeld en we wisten meteen al de vakantie, lievelingsland van elkaar. Bij mij is dat Spanje, bij jou is het Italië.
1: Ja, klopt, inderdaad.
0: Zeg, maar wat wel mij opvalt bij jou, Nim, dat is dat jij zo enthousiast klinkt, hè, zo opgewekt, terwijl je eigenlijk nu op weg bent naar je werk.
1: Ja, klopt, inderdaad. Ik ga naar werk.
0: Oké, wat doe je? Wat doe je?
1: Volvo Cars Gent.
0: Oké. De avondshift nog, het is de laatste van de week?
1: Ja, nee, morgen nog eentje.
0: Ah, morgen nog eentje, maar goed. Komt allemaal goed, Top Request gaat je een boost geven. Je hebt een nummer aangevraagd met de L en wat ik hier binnengekregen heb, dat is Malolita van Alizé.
1: Inderdaad, klopt. Een zalige schijf, hè?
0: Ja, maar daarnet heb je gezegd, dat was eigenlijk een grapje. Het was niet die dat ik bedoelde.
1: Het is niet mijn favoriete plaat, maar het blijft een goede plaat, hè?
0: Ja, maar ik wil anders toch wisselen, hè? Malolita, buiten je tweede keuze. Het is niet het moment, hè?
1: Ik ga de keuzes aan jou overlaten. Gaan we de tweede keuze vermelden?
0: Ja, zeker. Dat is Losing It van Fisher. En ik heb zo'n beetje vermoeden dat de luisteraar toch liever Fisher zal horen dan Alizé Malolita.
1: Ik heb een vermoeden dat ik dat zelf ook liever zou horen.
0: Oké, gaan we het bij die Fisher houden, hè, en Losing It.
1: Ja, absoluut.
0: Zeg, werk ze goed bij Volvo en geniet van Malolita. Nee, van Fisher. Losing It. Fijne avond. Bye-bye.
1: Fijne avond.
0: Yo.

0: en Brussel. Ook via DAB Plus en de Top Radio BE-app. Top Headlines.
1: Goedenavond. In Roeselaren is een vrouw van 61 aangehouden voor de moord op haar man. Dat meldt het parket van West-Vlaanderen. De man van 60 kwam gisteren om het leven bij een woningbrand. De echtgenote belde zelf de hulpdiensten en zei dat haar man overgoten was met benzine. De politie besloot daarop om de vrouw te ondervragen. En dat leverde genoeg bezwarende elementen op om haar aan te houden. Amper 3 op de 10 Vlamingen hebben vertrouwen in de Vlaamse regering. Dat blijkt uit een bevraging van HLN en VTM Nieuws. Nochtans vinden we de meeste besparingen voor de Vlaamse begroting wel aanvaardbaar, vertelt politiek journalist Hannelore Simons.
2: Duurdere dienstenchecks. 2 op de 3 zegt oké, dat kan. Ook niet zoveel mensen die zeggen dat ze daardoor een poetshulp zouden stopzetten. Ook in bedrijfs- en cultuursubsidies zegt de Vlaming snoei maar. Maar bij subsidies in de zorg en sportclubs en zo ligt dat wel moeilijker. Dan slaat de twijfel toe en is het 50-50. Eigenlijk ligt alleen uitstel van de verlaging van de erfbelasting echt moeilijk. Dat aanvaardt de Vlaming niet. Beloofd is beloofd.
1: Tegen maandag moet Vlaams minister-president Diependalen zijn akkoord hebben over de begroting. En nog een nieuwe medaille op het WK wielrennen in Canada. Fleur Moors pakte brons op de wegrit bij de vrouwenbelofte. In de slotronde kon ze niet mee met een aanval van een Slovaakse en een Canadese, maar ze sleepte wel de 3e plaats in de wacht. De medailleteller staat zo op 5. Vanavond en vannacht helder bij 12 graden, morgen zonnig bij 24 graden. Ook tijdens het weekend krijgen we veel zon en zachte maximaal tot 25 graden. Begin volgende week krijgen we zelfs zomerweer met maxima dan tot 30 graden.

Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI-vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.

0: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
1: Voor mij alvast 5 flesjes champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes, dank u.
0: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/voor je zaak.
2: Go, yo!